adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

I swear I'm actually done this time and we're not talking.

Meer weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Zo kun je verkende goede bedoelingen.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek.
6: Via omroepmaat.nl.

dames en heren, pen en neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennen naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en aan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: row.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars, doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de radio AN Leuven. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Leuven.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera, met CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. Je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

precies van niets en niets zal me rond zoals vroeger zijn. Met jou in de regen lijkt het alsof hier de zon nog schijnt.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte.

0: lukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Maar ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer, dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan

0: is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. Aan deze plaats in Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school, 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie krijgt de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3de vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laag hangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Maat in de morgen met Jos Smit.
2: Het is woensdag 7 oktober 2026.

Goedemorgen en welkom bij Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smit. In een uurtje zorg ik ervoor dat je weer helemaal bij bent met wat er speelt in Noord- en Midden-Drenthe. We gaan het hebben over flats in Assen, jeugdzorg in Drenthe en een dreigende staking in het openbaar vervoer. We trappen zo af met mijn onnavolgbare collega Paul Keizer. Die heeft het korte nieuws. Dit straks allemaal. Eerst muziek.

0: Enjoy the Silence van Depeche Mode. Tegenover mij Paul Keizer, die heeft voor ons de laatste nieuws uit Noord-Midden-Drenthe.
1: Grollo, oftewel het Parijs van het Noorden. Althans, als het aan het CSG Willem van Oranje in het Zuid-Hollands Oud-Beierland ligt. Daar gaan de vier VWO-klassen door de rellen in de Franse hoofdstad niet meer naar de stad van de liefde. Als alternatief gaan de klassen op reis naar Grollo. In Zuid-Laren mogen de BMX'jes van stal worden gehaald. Er komt namelijk een pump track. De hobbelige baan gaat zo'n 1400 meter beslaan en kost 150.000 euro om aan te leggen. Voor de kinderboekenweek 2026 is een Neder-Saksisch lied in het leven geroepen. Het lied genaamd Lot maar zien, Lot maar zien is in het leven geroepen door het Mooie Project. Dit project wil de Drentse en Groningse taal bevorderen. De vleermuizen die al enige tijd een oud schoolgebouw in Eekst bezetten zijn eindelijk weg. De vliegende zoogdieren zijn weggelokt met een kopie van het dak en eenrichtingsopeningen. Hierdoor kan de sloop van de school beginnen. De lokactie heeft 150.000 euro gekost. Uit een onderzoek blijkt dat vrouwen vaker pijn hebben dan mannen. Aan het onderzoek deden meer dan 6 miljoen mensen mee en is een van de grootste onderzoeken naar pijn ooit. Vooral hoofdpijn en buikpijn komen aanzienlijk meer voor bij vrouwen dan mannen. In Europa zijn de voornaamste pijnoorzaken roken en obesitas.
0: Ja, dat hebben we wel een interessant onderzoek. Ik ben wel benieuwd, hoe hebben ze dat gemeten bij die 6 miljoen mensen?
1: Ja, ze hebben het dus gedaan op basis van meldingen. Dus door onderzochten, die deden melding bij de onderzoeker van hey, ik ervaar momenteel pijn. Nou, waar is die pijn? Hoofdpijn, buikpijn, et cetera.
0: Ja, dus er kan wel een element in zitten dat bijvoorbeeld mannen minder snel geneigd waren om aan te geven wanneer ze pijn hebben dan vrouwen in dit onderzoek.
1: Zeker, zeker. Dus het is niet met 100% zekerheid te zeggen of het ook echt neurologisch zo is. Maar in ieder geval is het wel dat vrouwen vaker melding maken van de pijn.
0: Precies. Nou, en met dingen als ongesteldheid is het ook logisch dat ze bijvoorbeeld vaker buikpijn zouden hebben. Dat is, lijkt me
1: zeker,
0: logisch
1: zeker.
0: Wel te verklaren.
1: Dat is een pijn die wij mannen nooit zullen begrijpen.
0: Nee, daar kunnen we elkaar in de handjes voor knijpen, wat mij betreft. Super, Paul, hartstikke bedankt. Wij gaan even nog naar een plaat en dan bellen we met Adinda Bornkamp, raadslid van Assen.

0: Frank Boeien. In mijn hart. En bij mij in de studio nog altijd Paul Keizer. Niet alleen nieuwslezer en sympathieke sidekick. Ook nog eens mijn culinaire expert op de redactie. Voor wie vorige week vrijdag luisterde, kon toen al genieten van een van zijn avonturen in de keuken. Nam ons namelijk mee in de bereiding van een roodpootpatrijs, als ik me niet vergis.
1: Zeker.
0: Paul, wees eerlijk. Was dat recept een succes?
1: Nou, het recept zelf was een succes. Alleen kwam ik er wel achter dat ik zelf niet zo'n fan ben van patrijs. Het heeft een hele uitgesproken wereldsmaak. Dus andere mensen vonden het heerlijk. Ikzelf bereid graag de gerechten voor andere mensen.
0: Ja, precies. Dus de roodpootpatrijs was voor jou een eens maar nooit meer experiment.
1: Ja, lekker voor de gasten, maar leuk, maar niet voor mezelf.
0: Nee, oké, check. Hey, en deze week ga je weer kokkeren?
1: Zeker. Nou, ik ga deze keer wat maken wat ik zelf ook hartstikke lekker vind. Ja, het is natuurlijk ook week van het eten.
0: Mm-hmm.
1: Dus omdat de aflevering op vrijdag online komt, ga ik lekker wat met vis maken, want het is visvrijdag.
0: Oh, kijk.
1: Wat het precies gaat zijn, ja, dat hou ik nog eventjes schuim. Maar het gaat in ieder geval gerecht worden met een goed verhaal. Mm. Want dat is wel een vereiste voor de nieuwe podcast, De Keuken van Keizer.
0: Kijk.
1: Dus,
0: ja, want vorige, dus die roodpootpatrijs, die kwam uit het oudste kookboek van Nederland.
1: Ja, het oudste Nederlandstalige kookboek van Nederland uit 1514. En daar staan dus meerdere middeleeuwse recepten in. En toen zag ik dus een roodpootpatrijs staan. Het is niet echt een recept. Het zijn meer soort aanwijzingen van hoe je een gerecht zou moeten maken.
0: Okay.
1: En daarop moet je dan zelf interpreteren hoe je dat gaat maken. En dan ook kijken naar hoe je bepaalde middeleeuwse ingrediënten gaat vertalen naar de tegenwoordige tijd. En dat vind ik heel leuk om te doen. Lekker een beetje experimenteren, een beetje spelen ermee.
0: Mm-hmm. Ja, en deze podcast, dit wordt een serie, begrijp ik.
1: Ja, het wordt een wekelijkse podcast dus. En het zijn shortcasts, noem ik ze dan, zijn maximaal 10 minuten.
0: Mm-hmm.
1: En in het begin ga ik dus een mooi verhaal vertellen over de achterliggende gedachten van het gerecht. En het verhaal erachter, de geschiedenis. En dan neem ik je mee de keuken in. En zoals jij het vorige week heel leuk zei, dan verander ik een beetje in de culinaire Bob Ross. Want ik vind het leuk. Koken moet leuk blijven voor iedereen. Dus je mag ook foutjes maken en dat soort dingen. En dan neem ik je mee in dat hele kookproces ook. En dat is en dan praat ik je erheen. Ik heb ook vroeger altijd les gegeven aan vrienden en familie die kookles wilden. Nou, dan neem ze mee de keuken in en dan sleep ik ze erheen.
0: Ja, super. Nou, dat vind ik zelf ook altijd een interessante aan. Er zijn in mijn ervaring zijn er twee kampen in de keuken. Je hebt de bakkers. Mm-hmm. Dat zijn mensen die hebben een recept nodig en die moet je tot op de gram nauwkeurig volgen. Anders krijg je een heel ander baksel. En je hebt de koks en dat zijn meer, ja, die doen met joie de vivre, met de Franse slag.
1: Op het fingerspitzengevoel.
0: Ja. Gooi er nog een term in.
1: Maar gewoon een beetje op gevoel inderdaad. Zo ben ik ook meer. Maar het grappige is dan wel, ik kom oorspronkelijk uit de bakkersfamilie.
0: Oh, okay.
1: Dus dat heb ik helemaal nog niet meegenomen. Ja,
0: dus dit is jouw jeugdse rebellie?
1: Ja, absoluut. Nee, voor mij kwam echt de liefde voor het koken. Vroeger, ik was altijd een hele moeilijke eter. Sommige mensen weten, ik heb autisme en daardoor zijn

0: nieuwe smaken, texturen soms best wel lastig te ontdekken. Mm-hmm. En ik ben ergens verliefd geworden op het koken toen ik met mijn vader ging bonden. En dat kwam toen, altijd na het eten kwam Masterchef Australia.
1: Oh ja.
0: Kwam toen op tv. En dat gingen we altijd met z'n tweeën kijken. Eerst begon dat een beetje als excuus voor mij om niet te hoeven afwassen, want Masterchef was op. Maar uiteindelijk werd dat echt een liefde voor het eten die ik ook echt met mijn vader deelde. Ja. Dat is ook wel echt iets waardoor mijn vader en ik dichter bij elkaar zijn gegroeid. En dat vind ik heel mooi. En dat, en die liefde die wil ik ook dus met andere mensen delen.
1: Ja, en wat dat betreft is sowieso natuurlijk eten en samen een maaltijd delen, samen een maaltijd bereiden, is natuurlijk wat dat betreft een hele mooie ervaring om met elkaar te delen.
0: Absoluut. Nee, echt culinaire ervaringen, eten staat echt centraal in het leven. En ja, bij ons in de familie al helemaal. Iedere familieaangelegenheid staat eten wat centraal. Of nou taarten zijn, ja, Limburgse baksmeer, dus dan rijstervlaai en dat soort dingen. En zuurvlees. Maar van alles staat altijd eten centraal. En dat hoeft echt niet ook cuisine te zijn, hoor. Mm-hmm. Want bij ons is ook een beetje een traditie geworden in de familie dat wij, als er een begrafenis of een uitvaart is, dat wij Chinees gaan halen. Bij echt een typische Nederlandse faux Chinees.
1: Oh ja, zo'n Nederlands-Indisch.
0: Precies, ja. Wat niks met China of Indonesië te maken heeft uiteindelijk, maar wel, wij noemen het Chinees. Mm-hmm. Dat komt eigenlijk door een heel komisch verhaal. Dat was de uitvaart van mijn tante, die was geweest. Nou, wij gingen bij mijn oom, gingen we dus wat eten. Maar we gaan gewoon even Chinees afhalen. Dus wij sturen twee van mijn ooms naar de Chinezen toe. We waren daar denk ik met ongeveer 10 man waren we daar. Mm. Ja, die kwamen met honderden euro's aan Chinezen. Ze moesten de Chinezen op een steekwagentje moesten ze het opladen. Er kwam een steekwagentje vol Chinezen. Uiteindelijk, je weet, bij Chinezen krijg je altijd sowieso al meer. Precies. Dus iedereen ging naast dat je een tonnetje rond had gegeten met 3 onaangebroken bakjes per persoon naar huis. En dat is een beetje een klein grapje geworden. En daardoor ook een kleine traditie. Ook daar, yeah. Oma overleed in coronatijd. Nou, gingen we allemaal Chinees hebben gehaald. Stuurden we ook foto's in de familie WhatsApp groep met wij aan Chinees. Nou, wij ook aan Chinees. Wij allemaal aan Chinees. Ja. Dus dat hoort erbij. Dus eten verbindt.
1: Ja. Ja, toch, ja, de sneuwe aangelegenheid natuurlijk. Maar toch mooi dat je dan inderdaad door dat eten ook weer daar de lol en de leuke kanten van.
0: Zeker, je hebt uitvaart, moet je ook het leven vieren.
1: Ja, zo is het. Nou, Paul, hartstikke fijn. Komende vrijdag staat hij online. We gaan hem hier weer gewoon in de show live afdraaien. Dus dat wordt hartstikke leuk.
0: Ja, en ze komen binnenkort dus ook op Spotify.
1: Heel goed, mooie toevoeging. Wij gaan even naar een stukje muziek en dan praten we verder met Adinda Bornkamp.

0: Langley, Choosing Texas. Aan de lijn, Adinda Bornkamp. Sorry. Raadslid van D66 van Alters. Adinda, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Goeie binnenkomer, meteen je naam verkeerd.
1: Doe velen.
0: Okay. Nou ja, oefening baardkunst, laten we daarop houden.
1: Ja, prima.
0: En we houden het gewoon bij Adinda als jij dat goed vindt.
1: Ja.
0: Waar we het even over hebben, de Lauwers. Een flat in Assen. En daar is het een en ander om te doen de laatste tijd. Kan je ons even, de mensen die er niet bekend mee zijn, meenemen? Wat is het precies en wat speelt hier?
1: De Lauwers is een opvang voor Oekraïners op dit moment. En het pand is... werd altijd gehuurd door de gemeente en is in 2025 is het aangekocht om te behouden als opvangplek. En aanvankelijk werden we als raad geïnformeerd dat we kopen dit pand en dan willen we ingrijpend gaan verbouwen om de leefbaarheid en de woonkwaliteit te verbeteren. Want het blijkt dus dat het doezende geluid waren zodanig slecht dat het nodig was.
0: Ja, want het was van origine was het een soort kantoorpand, toch gewoon?
1: Ja, het is een kantoorpand. Het is een kantoorpand. En blijkbaar mag je dan ontheffing krijgen om het voor opvang te gaan gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Dus er moest veel aan gebeuren om het soort van op lange termijn als opvang te kunnen blijven gebruiken. Maar nou, daar komt even dan de kink in de kabel recent.
1: Daar komt de kink in de kabel. Want nu blijkt dus dat het zodanig slecht is. En het college heeft aangegeven, en daar zijn we als raadsleden zijn we daar schriftelijk over in geïnformeerd, dat het plan is om het accommodatie te slopen en vervolgens naar omvangswoningen te zetten.
0: Okay.
1: En ik heb hier eergisteren schriftelijke vragen voor ingediend. Mm-hmm. En dus ik zit vooral op het proces. Op het moment dat je iets aankoopt, vraag ik me af van, goh, had je dit niet vooraf kunnen weten? Had je dat niet beter moeten onderzoeken?
0: Yeah.
1: Dan gaat er natuurlijk heel veel geld daarin om. En had je het niet beter moeten onderzoeken of de leefbaarheid voldoende is om voor die langdurige huisvesting, of dat haalbaar is.
0: Ja, want dat is een beetje wat mij ook achter de oren doet krabben in dit proces. Van als je een woonhuis koopt, dan worden er de tig van keuringen en rapporten en noem het allemaal maar opgemaakt voordat je het überhaupt overweegt. En hier een gigantisch pand wat, ik neem aan, een mooie duit gekost heeft. Dat het dan toch zo anders blijkt te zijn dan in eerste instantie wordt ingeschat.
1: Ja, precies. Daar zit vooral mijn scherpte van mijn schriftelijke vragen. Van, goh, had je dit van tevoren niet kunnen weten? Het is wat jij zegt, hè, van het moment dat je een auto

0: koopt of een huis. Ook privé ga je toch ook alles onderzoeken. Ga je onder het huis, boven, je laat taxatierapporten maken.
1: Mm-hmm.
0: En wat maakt nou dat er nu tussentijds inspecties zijn geweest, blijkbaar, dat dit doet besluiten om een andere afslag te nemen? En
1: ja,
0: dat neem ik op dit moment het college toch een beetje wel kwalijk. Van, had je dit niet beter kunnen weten? En ik heb ook de concrete vraag gesteld van wanneer duiden nou die inspecties? Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ook om daar als raadslid wat beter beeld van te krijgen.
1: Ja.
0: En achteraf nu ook de vraag van, ja, als je dit nou allemaal had geweten, had je dan niet beter het accommodatie nog een tijdje kunnen huren en ergens anders flexwoningen kunnen plaatsen?
1: Ja, tuurlijk. Want is er iets bekend over de extra kosten die dit nu met zich mee gaat brengen? Want ik kan me voorstellen dat het een heel ander kostenplaatje is om te slopen en nieuwbouw te doen dan de geplande renovatie.
0: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. In de brief wordt aangegeven dat het college daar later op terugkomt. Ik ken geen bedragen.
1: Nee, oké.
0: Nee. Maar het gaat natuurlijk om een heleboel geld. Het gaat ook om heel veel gemeenschappelijk geld.
1: Mm-hmm.
0: En uiteraard zal het Rijk ook wel weer bijspringen. Maar ja, daar zit voor mij ook wel even de scherpte van, ja, wat zijn we nou met z'n allen aan het doen?
1: Ja.
0: Vooraf had je misschien heel veel zaken kunnen voorkomen. En daar zit op dit moment de scherpte van mijn vragen.
1: Ja. En die richt je aan het college van burgemeester en wethouders. In dit geval denk ik Korstaal is. Die gaat over bouwen, wonen, dat soort dingen. Die is denk ik portefeuillehouder in deze. Wanneer verwacht je een reactie van meneer Staal?
0: Nou ja, schriftelijke vraag heeft een termijn. Dus ik hoop het is namelijk zo van, ik hoop dat ze de essentie en dat ze vinden van, nou ja, dit is zo belangrijk dat we de raad zo snel mogelijk laten weten wat de procedure, wat de processtappen zijn geweest.
1: Ja.
0: Dat ik heel snel reactie krijg op deze vragen, maar ik weet het niet. Het zijn gewoon termijnen voor 4 weken, 4 weken. Ja,
1: precies. En dan kan er natuurlijk ook altijd een reactie, weet ik uit ervaring, kan soms ook zijn, we hebben langer nodig om er inhoudelijk op te reageren, dus we schuiven nog even wat verder voor ons uit. Dus,
0: ja, precies.
1: Ik bedoel, ergens begrijpelijk als er nieuwe dingen zoals nu gebeuren uitgezocht moeten worden, maar aan de andere kant frustrerend voor jou als raadslid en je collega's natuurlijk als je taak hierdoor niet goed kan uitvoeren, want uiteindelijk moeten jullie het college controleren. Dat gaat moeilijk als je overvallen wordt.
0: Ja, precies. Dus dat is even afwachten. Ik heb het vertrouwen in het college dat ze dat wel goed oppakken.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, ik merk ook in de omgeving dat er gewoon verbazing is van, goh, je koopt iets aan, je weet dat je ingrijpend wil verbouwen. Dat weet je wel. En wat maakt het nou dat je tussentijds zo'n switch gaat maken? En hoeveel gaat dat dan kosten?
1: Ja.
0: En het is ook nog zo van 14 dagen geleden was dit item toch nog even in de raad. Wist de wethouder dit? En waarom heeft hij toen nog niet aangegeven er komt waarschijnlijk een andere afslag.
1: Uh-huh.
0: Daar zit voor mij ook nog wel iets waarvan ik denk van, hé, waarom heb je dat toen niet gezegd?
1: Yeah.
0: Hij heeft wel aangegeven van, ik kom binnenkort terug over de verbouwing. Maar ja, dus het is een heel traject. Het zit voor mij al vooral in de proces.
1: Ja, precies.
0: Hoe worden we als raad, worden we nou meegenomen in de afweging van dit? En hoe is het vooraf afgewogen door het college om zoveel geld uit te geven voor zo'n pand, waarvan je achteraf kan zeggen van ja
1: hadden we dat zo moeten doen. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou, een interessante kwestie, dat in elk geval. Adinda, hartstikke fijn dat je even dit wel komen toelichten. We houden natuurlijk even contact en als er nieuws is, dan praten we verder, denk ik.
0: Ja, prima, dankjewel.
1: Super, bedankt.
0: Fijne uitzending. Oké, okay, ja.
1: Hi.

0: Something. Jean Pitney, bij ons in de studio. Hans Kuiper, wethouder in Tien Haarlo. Hans, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, onderdeel van jouw portefeuille is zorg en specifiek jeugdzorg.
1: Yes.
0: En daar moeten we het even over hebben. Ik schets heel even kort de scène. Corrigeer me als ik het fout heb en dan gaan we hem doorgeven aan jou. We gaan namelijk terug naar 2015. Decentralisatie van de jeugdzorg. Het ging allemaal naar de gemeentes toe, want gemeentes zouden dichter bij hun bevolking staan, beter zicht hebben wat ze nodig hadden, efficiënter zorg kunnen leveren, specifiek jeugdzorg in dit geval. Inmiddels is het 2026. Hoe is dat uitgepakt?
1: Ja, we gaan straks nog wel wat problemen van de jeugdzorg aanstippen. Maar voordat we er een heel chagrijnig item over maken, moet ik dus bij mezelf ook wel vaak

0: veel goed. En we werken dag in dag uit, mensen met hart en ziel, om de jongeren te helpen opgroeien, om gezinnen ook te helpen hun rol te pakken. Mm-hmm. Het probleem is dat er heel veel problemen zijn in het systeem, in het stelsel en in zo'n, wat dan een decentralisatie heet, maar eigenlijk taken naar de gemeente. Maar we vergeten wel eens dat er gewoon heel hard door heel veel mensen aan gewerkt wordt. En dat het met onze jeugd niet altijd even goed gaat, maar ook vaak heel erg wel. Yeah. En dan mogen we ook wel eens vieren.
1: Yeah.
0: Dat moet ik zelf ook wel eens doen, want als mensen, ook mijn eigen medewerkers, me bellen, dan is er meestal wat aan de hand. Ik grap altijd met mijn manager dat hij me alleen maar belt met stomme dingen. Dus sindsdien bellen we ook af en toe gewoon even als er wat leuks is.
1: Yeah.
0: Dat probeer ik ook altijd te doen. Dus ook als ik straks zag geëindigd, moeten we even...
1: Ja, precies, terug naar de basis.
0: In de kern, de Rijksoverheid was verantwoordelijk voor jeugdzorg en de provincie de jeugdzorg. In die tijd was ik zelf ook politiek actief bij de provincie. Dus ik heb dit heel van dichtbij meegemaakt. En een beetje die redenatie die erop zat, hield het Rijk zich ook voor. Opeens mochten er nog maar twee overheden in Nederland ergens over gaan. Dat was ook een of andere bestuursfilosofie. En er werd dan de gemeente. En het Rijk is nog steeds ergens stelselverantwoordelijk.
1: Yeah.
0: Niemand weet wat dat betekent. Maar, dat was de ene kant. Aan de andere kant, al die financiële problemen in de jeugdzorg, want het wordt gewoon heel erg duur.
1: Mm-hmm.
0: Die zag het Rijk natuurlijk ook op zich afkomen. Dus het klopt, de gemeente is de overheid die dichtst bij inwoners staat. We hebben nu nog ruim 340 gemeenten. En die kennen natuurlijk beter de lokale behoeften en wat er allemaal gebeurt dan één Rijksoverheid of twaalf provincies. Klopt allemaal, maar het was voor de Rijksoverheid volgens mij ook wel een manier om van de jeugdzorg af te komen.
1: Het kwam er eigenlijk goed uit.
0: Omdat ze ook wel aanzagen komen de trend die er is, namelijk steeds meer vraag naar jeugdzorg, naar jeugdhulp. En financieel is dat gewoon niet grappig.
1: Yeah.
0: Dan is het makkelijker als je dat af kan schuiven op de gemeente dan daar zelf verantwoordelijk voor te zijn. Die discussies hebben we dus nog steeds met het Rijk. En het is niet per se dat er een financieel probleem is in de jeugd, dat het allemaal heel duur is. Het klopt allemaal. Maar het klopt vooral dat wij die taak hebben gekregen. En dat het Rijk dacht van ja, die gemeente kunt eigenlijk ook wel goedkoper.
1: Yeah.
0: Dichter bij die inwoner en alles. En dat klopt aan de ene kant wel. En aan de andere kant, als je je inwoners beter kent en beter in de haarvaten van Nederland zit, dan vind je ook meer.
1: Yeah.
0: En dan vind je ook meer jongeren waarvan je denkt, oké, die kunnen met een duwtje in de rug, wordt dat beter. Dus of het dan per se goedkoper is, gewoon, daar hebben we hele discussies over met onze overheid.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus sinds dikke 10 jaar zijn wij als gemeente volledig verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook jeugdzorg.
1: Ja. Yeah.
0: En dat is dus echt van de jongerenwerker tot schoolmaatschappelijk werk. Waarbij je gewoon heel laagdrempelig jongeren een beetje de goede kant op helpt.
1: Ja.
0: Maar dus ook voor die hele zware jeugdzorg. Voor pleegzorg, maar ook voor jeugdreclassering.
1: Ja.
0: Dus voor het hele pakket. En dat is best wel een strijd om dat goed te organiseren.
1: Nee, want daar zou ik ook dan even een mooi bruggetje naar willen slaan. Want momenteel wordt er heel hard gewerkt aan. En dit heeft dan weer een zo mooie naam gekregen dat ik het, volgens mij had ik hem hier ergens opgeschreven. In elk geval dat er een soort provinciale samenwerkingsverband wordt gemaakt nu om dit ook allemaal in te regelen.
0: Ja, een gemeenschappelijke regeling.
1: Heeft. Ja, precies, dat was hem.
0: Ja, die zijn we aan het oprichten.
1: Ja, en nou, ik als leek en als buitenstaander, nou voelt het dus alsof je eigenlijk met een hele ingewikkelde omweg terugkomt naar dit provinciaal regelen. Daar wordt even een gast opgehaald. Sorry voor mijn verstoring. Maar...
0: Die omweg is wel minder groot dan die nu lijkt. Want meteen in 2015 zijn we met de 12 Drentse gemeenten de zwaardere jeugdzorg gezamenlijk gaan organiseren, gezamenlijk gaan inkopen.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat over Jeugdbescherming Noord, maar dat gaat ook over de grotere jeugdzorginstellingen zoals Joneo, Ambiek, Arcare, GGZ Cosis. Dat deden we altijd al samen. Dus die daar nu bij, een jaar of 3-4 geleden hadden we dus een rapport gemaakt en dan gedacht van ja, het is nou zo'n grote chaos. Het is heel onoverzichtelijk, zeker voor de leek, maar ook voor de bestuurder. Wat moeten we nou doen? We moeten even daar een professioneel ding aan koppelen.
1: Yeah.
0: En zoals een bedrijf een BV is, hebben we als gemeente samen iets, dan heet het een gemeenschappelijke regeling.
1: Yeah.
0: Maar dus die weet je wel, wat losse samenwerking die we hadden, die wordt nu geformaliseerd vanaf 1 januari in zo'n ding.
1: Oh, ja.
0: Maar we deden het eigenlijk al langzaam. Eigenlijk, dat was toen was ik vooral actief bij de provincie, heel interessant om te zien dat een taak naar de gemeente ging. En die ging het precies meteen weer op.

0: officieel niveau samen organiseren.
1: Ja. En dat dan. Mijn ervaring is. Wederom als buitenstaander hoor, maar dat naarmate hoe meer complexe systemen je opricht rondom een kwestie,
0: ja.
1: Jeugdzorg in dit geval, hoe meer je ook moet uitgeven aan die organisatie wat je niet aan je einddoel kan uitgeven. Dat is logisch natuurlijk. Ja. De bekende, je kan een euro maar één keer uitgeven.
0: Eens.
1: Dus is dit hele systeem geweest van de afgelopen, pak een beet, 11 jaar... Is het nou zo dat er dus uiteindelijk dat we een duurder systeem hebben opgetuigd dan wat er was? Alleen dat de rekening nu dus bij de gemeente ligt in plaats van bij het Rijk?
0: Ja, kijk, we hebben een beetje soort twee begrotingen als het gaat om jeugd. Aan de ene kant heb je, je moet het organiseren. Hè? Je moet contractmanagement doen, dus je moet gewoon goede afspraken maken met zorgaanbieders. Zorgen dat dat er allemaal is en zorgen dat het ook beschikbaar is als je het nodig hebt. En je moet zorgen dat de kwaliteit ook op orde is. Okay, dat moet je hoe dan ook organiseren. Of nou een provincie doet, het Rijk, een willekeurige stichting of de gemeente, dat maakt niet zoveel uit. En in Drenthe is het gewoon heel erg logisch om dat dan met z'n allen te organiseren. Mm-hmm. Ook omdat we op zoveel plekken samenwerken. Kijk, Drenthe is wat dat betreft een heel sterke provincie. Die 12 gemeenten, wij als 12 gemeenten weten elkaar heel goed te vinden.
1: Yeah.
0: En de kosten van het managen, van het regelen, staan absoluut niet in verhouding tot de kosten die aan zorg worden geleverd. In die zin dat het echt maar een heel klein stukje van de totale taart is. En dat we het. Kijk, er is van alles voor te zeggen om het op een bepaalde manier in te regelen. Nou, dit is de keuze die 10 jaar geleden gemaakt is. Ik denk dat niemand erop zit te wachten dat we weer een grote stelselwijziging gaan doen. Want daar zitten we over 10 jaar nog steeds in te regelen.
1: Ja.
0: Er is heel veel voor te zeggen dat je zeg maar van die jongerenwerker tot de zwaarste jeugdhulp bij dezelfde verantwoordelijkheid.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want dat geldt niet alleen voor mij als bestuurder dat ik daar verantwoordelijk voor ben, maar ook onze ambtenaren die zitten in dezelfde gemeentehuis, in dezelfde haarvaten van de samenleving. Die zitten gewoon overal.
1: Ja.
0: En nee, die gaan wel overal over.
1: Ja.
0: Dat wil niet zeggen dat wij het in ons eentje als bijvoorbeeld gemeente Tinalo zelf konden organiseren. Dus heel veel dingen doen we met z'n 12. Mm-hmm. Heel veel dingen doen we ook met Groningen samen doen we heel veel. Of met Friesland erbij zelfs om het in Noord-Nederland te doen. Want een gezin woont op één plek. Hè, maar die zorgorganisaties die zijn veel groter en breder. En dan is het niks logischer dan dat gewoon efficiënt aanvliegen. Kijk, we hoeven niet met 14 autootjes te gaan controleren of de kwaliteit van zorg goed is.
1: Ja.
0: Dus dat doen we allemaal samen.
1: Ja. En die samenwerking die is er dus al. Die is ook eigenlijk, hier in Drenthe zei je al, die begon eigenlijk zo gauw die decentralisatie vanuit het Rijk kwam. En die wordt dus in zekere zin op 1 januari dan formeel gemaakt door middel van dat
0: gemeenschappelijke regeling. Ja, dus
1: precies.
0: Dan is het zeg maar een eigen juridische entiteit in plaats van gewoon 12 wethouders die dat samen regelen. De gemeenteraden zijn op dit moment toestemming aan het verlenen aan colleges om dat door te gaan. Daarom popt dit ook op de agenda's.
1: Daarom zit jij hier.
0: Ja, dat was gisteren de eerste gemeenteraad die toestemming heeft gegeven aan het college. Dus,
1: ja.
0: En de rest van de maand volgt dat. En wat ik net zei, een jaar of 3-4 geleden, toen hebben we dat rapport laten maken. Ik weet weer hoe het heet, omarmde complexiteit. Dat is wel. Dat is ook echt aan de hand in dit dossier. Dus hadden we bij onszelf al gezegd, we moeten iets oprichten dat meer slagkracht heeft.
1: Mm-hmm.
0: Met een eigen entiteit, met een directeur die ook gewoon kan doorpakken richting zorgorganisaties of zorgverleners. Of mij als gemeente, als ik steken laat vallen. Dat vind ik ook heel prettig.
1: Ja.
0: En dat heeft een tijdje geduurd. Want dan zeg je, ja Hans, waarom 3 jaar later of 4 jaar later ben je er pas?
1: Mm-hmm.
0: Maar intussen tijd heeft ook de Rijksoverheid bedacht dat wij zo'n gemeenschappelijke regeling moeten zijn.
1: Ah, okay.
0: Dus wij wilden het al, maar moet ook nog eens. En dat hebben we nu allemaal in één pak geregeld. En dat betekent dat vanaf een bepaalde zorgzwaarte van ambulante hulp, dat betekent dus gewoon dat je even naar een psycholoog gaat of iets, mm-hmm. of die komt bij jou, maar dat je zoiets doet, tot aan de allerzwaarste jeugdhulp, dat zit verplicht straks bij die jeugdhulpregio. Zodat we daar ook één visie op maken. Ja. Op 12 gemeenten. En één richtingsschets van waar willen we vandaag staan. Over een week, over 5 jaar, over 10 jaar. Zodat we ook echt richting geven aan die grote beweging.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat heel veel gemeenten er ook voor gaan kiezen. Om die andere vormen van jeugdhulp. De meer dagbesteding, meer begeleiding. Dat we dat ook

0: qua expertise gaan vragen aan de jeugdhulpregio om dat in te kopen. En dan ga ik er nog steeds helemaal zelf over, want het zou heel raar zijn om over de jongerenwerk in Tinalo met z'n 12 te gaan.
1: Exact.
0: Maar ik moet wel iemand hebben die goed voor mij die contracten kan maken, maar die ook kan tegen mij onafhankelijk kan zeggen, Hans, het is goed georganiseerd of hier is de kwaliteit niet op orde.
1: Ja, ja, exact.
0: Dus zo hebben we dat allemaal. Ja, zo loopt een beetje wat je wilt en wat moet, dat loopt altijd samen. Ik denk dan altijd, Den Haag leert iets van Drenthe. Maar dus ik denk, en dit is natuurlijk een belangrijke stap voor ons, omdat we het dan goed geregeld of beter geregeld hebben.
1: Ja.
0: Uiteindelijk is daarmee de jeugdzorg opeens helemaal goed en is er voor iedere jongere, voor iedere gezin precies de goede zorg, de goede plek, ook op het moment dat het nodig is. Ja, daar staan we natuurlijk niet morgen.
1: Nee.
0: Maar ik denk dat dit wel een noodzaak stap is.
1: Het is een stukje framework wat je nodig hebt om eventueel verbeteringen nog te kunnen doen.
0: Om in zo'n stelsel, wat niet perfect is, maar niemand zit te wachten op weer alles helemaal over de kop gooien, het beste en het stevigste kunnen manoeuvreren met elkaar.
1: Duidelijk. Nou, Hans, ik ben je ontzettend dankbaar, want dit heeft het voor mij in elk geval een beetje verhelderd. Ik hoop de luisteraar ook een stukje meer begrip.
0: Yes.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. Maat.

0: Baby, Don't Change Your Mind van Gladys Knight and the Pips. Oh, sorry, er wordt geschud. Maakt niet uit. Verder. Edwin Kuipers bij mij aan de tafel. Bestuurder bij vakbond FNV Noord. Welkom, Edwin.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want om met de deur in huis te vallen, wordt er gestaakt volgende week.
1: Ja, exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Gisteren is het ultimatum verlopen. Mm-hmm. Werkgevers hebben daar teleurstellend op gereageerd. En die reactie van de werkgevers maakt dat er volgende week acties gaan plaatsvinden.
0: Ja, want we hebben het over het streekvervoer. Dan hebben we het vooral veel over bussen, denk ik, primair. Vakbonden hadden een eis op tafel liggen voor een loonsverhoging. Percentage was 6, 7 procent.

0: procent. Volgens mij tegenbod was 1-2%. Ja. En nou ja, goed, daar zijn jullie niet uitgekomen, begrijp ik.
1: Nee, daar zijn we niet uitgekomen. We hebben het hele voorjaar en de zomer eigenlijk onderhandeld. We hebben 8 keer onderhandeld met werkgevers. Daarnaast willen ze echt significant afbraak doen aan arbeidsvoorwaarden. Als het gaat over ouderenregelingen. Eigenlijk waar jarenlang voor gevochten is, voor een goede CAO, mm-hmm. willen ze eigenlijk in één klap willen ze dat er niet doen. En bij de ledenraadpleging van de FNV, waar duizenden mensen hebben gestemd, zijn er maar 12 mensen geweest die tegengestemd hebben. En duizenden mensen dus voorgestemd hebben. Dus mensen zien ook dat wat nu op tafel ligt, dat is onacceptabel. En de actiebereidheid is heel erg groot. Dus ja, dat maakt dat er volgende week acties gaan plaatsvinden.
0: Ja, en wat zullen de acties in gaan houden?
1: Nou, dat zullen 24 uur acties zijn.
0: Ja.
1: En wij hebben een paar maanden geleden in het kader van de afbraak van de sociale zekerheid zijn we ook in actie gegaan als FNV Streekvervoer. Mm-hmm. Dat was een spitsactie in de spitsuren. We gaan voorlopig eerst met 24 uur acties. En dan, in ieder geval de waarschuwing is aan werkgevers, kom snel met een goed loonbod. Mm-hmm. Een goede andere arbeidsvoorwaardenbod. Want we beperken het nu tot 1 dag in de week.
0: Ja. En hoe lang houden jullie dat vol?
1: Dat kunnen we heel lang volhouden.
0: Ja.
1: En dus eigenlijk voor onbepaalde tijd. En we kunnen opschalen, we kunnen afschalen. Dus het is ook maar afwachten wat de reactie is van de werkgevers. Kijk, wij staken liever niet.
0: Mm-hmm.
1: Want uiteindelijk staken kost je geld. En zorgt ook voor verstoring in het openbare leven.
0: Mm-hmm.
1: Scholieren kunnen niet gebruik daarvan maken van het openbaar vervoer. Nou hebben we in ieder geval, we starten in de vakanties.
0: Mm-hmm.
1: We proberen ook in ieder geval op de minder drukke dagen te starten. Er zit altijd een soort escalatieladder achter. En dus als het nodig is, dan kunnen we altijd escaleren.
0: Ja, precies. Want dus, je hebt het over 24 uur acties. Dat betekent dus dat 24 uur er geen bus rijdt. En je kan er dan dus voor kiezen van we beginnen met een relatief rustige dag, waarin we toch minder passagiers überhaupt verwachten. Tot je escaleert naar volgens mij de dinsdag en donderdag zijn vaak de
1: precies, de dinsdag en de donderdag. Maar je kunt natuurlijk ook dagen achter elkaar gaan staken.
0: Mm-hmm.
1: Dat hebben we in het verleden ook wel gedaan. Als het echt spannend werd, dan voerden we de druk op. En dat is een aantal jaren geleden gebeurd, dat je gewoon een hele week gaat staken.
0: Ja. Yeah.
1: Er zitten voor ons heel veel mogelijkheden in. En ook in het model wat je aanhaalt qua staking. Deze staking is in ieder geval overzichtelijk. Wordt er ruim van tevoren aangekondigd. Valt ook nog in de vakantieperiode. En is op een niet al te drukke dag. Maar het is in ieder geval een signaal wat we afgeven.
0: Ja, want en die dag die kan je nu nog niet noemen.
1: Nee, die wordt deze week bekendgemaakt.
0: Okay.
1: Gaan we ook bekendmaken aan de werkgevers en ook aan onze leden. Want die moeten natuurlijk ook weten wanneer er gestaakt wordt.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zijn in volle voorbereiding. En dat er gestaakt gaat worden, dat staat als een paal boven water.
0: Ja.
1: Dus het zal in de loop van de week bekend worden.
0: Ja, is het argument van de werkgevers natuurlijk van we hebben het al zwaar, dit kunnen we echt niet betalen. Zorg dan natuurlijk altijd voor de consument van het openbaar vervoer, dat die eventuele loonsverhoging worden doorgerekend aan de consument. Is dat een reële zorg, denk je?
1: Nee, want werkgevers worden ook gecompenseerd door de overheid. Hè, als het gaat over uitbetaling van lonen, maar ook over andere zaken. Dus daarnaast zit er natuurlijk ook een verdienmodel bij werkgevers.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat dat betreft, nee, daar maak ik me geen zorgen over.
0: Nee, dus op wat dat betreft, de kaartjes worden niet eens duurder door deze loonsverhoging?
1: Nee, door de loonsverhoging wordt het niet duurder. OV wordt aanbesteed. Het is zogenaamde marktwerking, maar de overheid heeft natuurlijk ook flinke vinger in de pap.
0: Mm-hmm.
1: Het is best wel een complexe sector. Maar ja, kijk, vervoerders hebben er zelf ook de afgelopen jaren puinhoop van gemaakt door bij die concessiewisselingen. En dat is als een nieuwe vervoerder het overneemt, het openbaar vervoer van een oude vervoerder. Mm-hmm. Dat ze hun afspraken niet na kunnen komen, dat ze te hoge beloftes hebben gedaan, waardoor ze boetes krijgen. Dus vervoerders hebben zichzelf vaak ook in de nesten gewerkt. En het kan niet zo zijn

0: dat die rekening bij de medewerkers komt.
1: Nee.
0: Het openbaar vervoer kraakt en piept. Vervoerders beloven vergouden bergen aan de provincies. Provincies die tuinen daar een beetje in. Zien een jaar later dat ze eigenlijk een beetje in het ootje genomen zijn. Mm-hmm. En delen vervolgens boetes uit. Ja, die rekening kan nooit gelegd worden bij medewerkers.
1: Nee.
0: En daar verzetten wij ons ook tegen.
1: Ja.
0: Kijk, het zijn hele grote miljardenbedrijven uit het buitenland die daar miljarden geld in hebben gestoken.
1: Ja.
0: Het zijn hele grote bedrijven die niet zomaar omvallen. Hè. Dat is het staatsbedrijf uit Italië. Het is het staatsbedrijf uit Frankrijk. Het zijn I Square Capital is de eigenaar van Arriva.
1: Mm.
0: Het is een van de grootste investeerders in de wereld. Dus er zit heel veel geld achter.
1: Ja, dus
0: omvallen gaan ze niet.
1: We hoeven niet heel veel sympathie te hebben wat dat betreft met de bedrijven erachter in elk geval.
0: Nou ja, sympathie kun je altijd hebben, maar niet medelijden in de zin van dat je denkt dat die bedrijven gaan omvallen, want er zit zoveel geld achter.
1: Ja.
0: En het is ook, er zit ook deels publiek geld in, dat eigenlijk naar de kassen gevloeid naar het buitenland.
1: Ja.
0: Dus ja, nee.
1: Ja, en dan nog als laatste, want ik was even met een collega hier aan het appen hierover. Die zelf werkt bij een van de vervoerders. En die zegt van ja, waar ik me zorgen om maak is dat er komt een vergrijzingsgolf aan. Ook binnen het vervoer. Heel veel chauffeurs gaan binnenkort stoppen. En als we nu om nieuwe mensen aan te trekken, moeten die arbeidsvoorwaarden gewoon goed zijn. Is dat inderdaad toch ook een van jullie zorgen FNV breed?
0: Ja, je moet het vak aantrekkelijk maken. En dat begint met goede arbeidsvoorwaarden. En het begint ook met fatsoenlijke contracten uitgeven. En wat je nu vaak ziet, is dat nieuwkomers een beperkt aantal uren krijgen en daarmee moeten doen.
1: Mm-hmm.
0: Wij vinden dat mensen gewoon een volwaardig contract moeten krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Zodat ze daar een leefbaar inkomen voor hebben. Dus werkgevers kunnen er heel veel aan doen.
1: Ja, precies. Nou, dan volgt dus vanuit de FNV ergens in de komende dagen het moment dat er gestaakt gaat worden. Het wordt in elk geval een volle dag, dat weten we al wel. En dan afhankelijk van de reactie kan dat in principe onbepaalde tijd, één dag per week in elk geval, met mogelijk opschade.
0: Ja, maar we hopen natuurlijk dat heel snel we weer aan tafel gaan met werkgevers, zodat we goede CAO kunnen afspreken waar iedereen belang bij heeft.
1: Mm-hmm.
0: En dus laten we daarvan uitgaan dat het niet nodig is. En als het wel nodig is, ja, we hebben een hele lange adem.
1: Ja, perfect. Edwin, hartstikke bedankt dat je dit even wou komen toelichten. En dat was alweer Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smit, vandaag bijgestaan door Paul Keizer. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag van in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, het baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
1: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee.
1: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in

0: huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig, daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
2: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
1: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
1: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje las

0: Ik zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Daar groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
1: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
2: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Asjeboren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is een nieuwe priority. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Jeffrey Verdel.

0: basis. André met Ik meen het op Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
0: Goedemorgen, nieuwe Koffie en Keuvelen. Die andere hazes trouwens, die jonge hazes, die is flink in de belangstelling. Zoals je misschien al hebt meegekregen, worden alle shows in 2027 gecanceld omdat hij stemproblemen heeft. Ook dus Holland Zingt Hazes, wat toch wel een beetje misschien het ankerpunt van het jaar is, wordt gecanceld. Of nou ja, hij doet in ieder geval niet aan mee. Er zijn natuurlijk altijd veel meer artiesten die daar aan meedoen. Maar Hazes zelf is er dus niet bij. En hij is flink in de belangstelling vanwege zijn reality show die op dit moment te zien is op tv. Waar hij nou, op zich best wel aardige reacties op krijgt. Misschien heb je het ook wel gezien, ik niet. Maar laat me even weten hoe die show dan in elkaar steekt. Kun je altijd even doen via een appje naar de studio 0592-3311-88. Een nieuwe Koffie en Keuvelen met zometeen natuurlijk sowieso een plaat weer van Arta en de Munnik in onze Drentse Doezen terugblik van deze week. En straks heb ik de Dolly Dots voor je. Ja, en die waren trouwens internationaal succesvoller dan dat jij misschien wel zou denken. Wist jij namelijk dat ze naast Nederland vooral in Japan een enorme fanbase hadden? Je hoort ze zo met She's the Wire naar Annemiek Drents. Dat is hoop, geluk.

Het zou kunnen zijn dat er dan heel veel Japanners volgend jaar ook weer naar Nederland komen. Want volgend jaar komt er namelijk een Dolly Dots musical. Die komt ook naar Drenthe, 15 mei 2027. Dan staan ze 3 keer in het Atlas Theater in Emmen. Op Radio Drenthe en She's a Liar, ongetwijfeld ook wel te vinden in de Drentse Doezen, de Dolly Dots. Ook Annemie Drent hoor je, nou die staat er sowieso wel in en ook al meer dan 1 keer. Staat niet centraal deze week, dat is 1 ding wat zeker is, want deze week hebben we de hele week Arda en de Munnik in onze Drentse Doezen terugblik. Nou, dat wil zeggen dat er dus in ieder geval minimaal 5 platen van Arda en de Munnik in de Drentse Doezen staan of hebben gestaan. Nou, dat is ook... Ja, was ook wel een beetje te wachten, toch? Het heeft allemaal te maken met de concerten van hun. Aankomend weekend, dan staan ze namelijk in de Ziggo Dome in Amsterdam. En vorige week, afgelopen vrijdag, werd aangekondigd...

aangekondigd dat ze volgend jaar in het Olympisch Stadion in Amsterdam gaan staan. Er zijn nog een paar kaarten voor. Dus als je daarbij wil zijn, wees er snel bij, zou ik zeggen. Is de moeite waard. Vorig jaar heb ik ze nog live gezien. Was leuk. Dit jaar zijn mijn vrienden. Nou, gaan we nog weer heen? Ik zei, nou, laten we dit keer eventjes overslaan. En dan misschien volgend jaar weer heen gaan. Dat was toch voordat trouwens dat Olympisch Stadion werd aangekondigd. Dus, inpakken en wegwezen naar Amsterdam, denk ik, volgend jaar. Voor de Renze Doers een terugblik van vandaag tussen Arda en de Munnik met een van de platen die er natuurlijk al vanaf begin af aan in staat. Vorig jaar op 252. Een van de bekendste. Dit is niet of nooit geweest. Arda en de Munnik op Drenthe.

Radio Drenthe, Anita Meijer. En de alternative way, de voorrokers, daar ben ik niet of nooit geweest. Je kende ze misschien nog wel als May en June. Dat was namelijk zo tot 2 jaar geleden. Je kende ze misschien wel van het muziektraject Popsport, waar ze aan meededen, waar ze eerste werden in Noord-Nederland. En in de landelijke finale stonden, waarbij ze werden gecoacht door Tangerine. Maar nu sinds 2 jaar heten ze gewoon, zoals ze ook in het echte leven heten, Anouk en Jora. Ze komen uit Assen en hebben sinds iets meer dan een maand een heel erg leuk nieuw liedje. Super vrolijk. En dat draaien we graag hier op Radio Drenthe. Anouk en Jora uit Assen dus. Dit zijn stoute schoenen.

0: zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van IKARE denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. IKARE.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
4: Half 10, je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Gisteravond was weer een onrustige avond in Hogeveen. Meerdere jongeren zijn aangehouden en er werden ruim 20 bekeuringen uitgedeeld. Al dagen zorgen jongeren voor overlast in het centrum van Hogeveen. Afvalscheiden gaat nog niet goed in de gemeente Assen. De oranje container voor plastic verdwijnt daarom mogelijk. Het achterafscheiden van afval is voor de gemeente goedkoper dan niet goed gescheiden afval. En omwonenden van Akka's ganzenparadijs in Dalen maken zich zorgen. Volgens buurtgenoten worden de vogels niet goed geregistreerd en is er een risico op vogelgriep. Nou, dit en meer lees je allemaal uitgebreid op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app. Weer daarvoor is hier Hans Nienhuis.
5: Het is een grijzige morgen, maar gaandeweg krijgt de zon voorzichtig ook een rol. Uiteindelijk zien we vanmiddag een afwisseling van zon en stapelwolken. Het blijft droog en vandaag wordt het nog ruim 21 graden. Maar het is wel de laatste dag met die temperatuur.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je je meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Laarep. Meer informatie op laarep.nl.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan met Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wat?
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten.

0: jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, het spel van de Nederlandse loterij. Speel bewust 18+.

0: drankje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volle

0: tekst dit. Van het goede doel. Vriendschap daarvoor, Raccoon en Freedom. Ik zag de man van Raccoon vorige week nog in de Martini Plaza in Groningen. Leuk, mooi concert. Vlak nadat ze hadden aangekondigd dat ze volgend jaar tijdens hun 30-jarige bestaan alweer in de Ziggo Dome gaan staan.
1: De schatkist van Nederland.
0: Eén ding is zeker, dat de schatkist van Nederland ook wel gevuld is met platen van Raccoon, hoor. Dat is toch een iconische band wel, als we het hebben over Nederlandse artiesten. Maar deze week hebben we even een ander laadje uit de schatkist opengetrokken. Ja, toch wel live muziek. Had Raccoon bij kunnen zitten, maar we hebben het even gespecificeerd op Drentse artiesten die in grote concertzalen, stadions of op grote festivals hebben gespeeld. Nou, ik denk dat het grootste concert voor Bauke er misschien nog wel aan moet komen. Volgend jaar dan staat hij namelijk in Las Vegas. In die iconische zaal waar Elvis ook optrad. Maar nu, ja, pak je Ziggo Dome. Ach, het is al bijna alsof het niks meer is voor Bauke. En gelukkig zorgt dat er ook voor dat er heel veel fijne live-opnames zijn van die platen die hij dan doet daar. Eentje daarvan hebben wij in de schatkist liggen en die ga ik nu aan je laten horen. Het is live muziek van Bauke.

Evangelist, Ramses Shaffy en de Pastorale. Wat er helemaal niet bedoeld was trouwens als duet. Maar ja, dat is wel uiteindelijk wat het liedje zoveel kracht bijzette. Deze Pastorale. Tijd voor nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Van de dame die in één klap bekend werd toen ze de Amsterdam Arena opende. Daar deed ze een optreden. 23 jaar was ze toen, Treintje Oosterhuis. En nou, dat was natuurlijk een droom die uitkwam, zegt ze zelf. Maar had ook zo zijn keer, zei hoor. Olie Mount, onzekerheid en knikkende knieën, die namen het regelmatig van haar over. Dat schrijft ze bij haar nieuwe liedje, dat heet Meisje. En in dat liedje, nou ja, zingt ze zichzelf eigenlijk een beetje toe op het moment dat ze daar dus staat. Ze heeft er tegelijkertijd ook een boek uitgebracht. De Kracht van Zingen heet dat boek. En dus om dat er nog even extra kracht bij te zetten, het nieuwe liedje Meisje. Wat mede is geschreven door René van Mierlo en Diggy Dex. Nou, dat is een iemand die heel erg kunstig is met teksten. Het komt allemaal samen in dus de nieuwe single van Treintje Oosterhuis, die ik graag aan je voorstel. Meisje hoor je nu op Radio Drenthe.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst zijn nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
4: Voordeelhaartjes.nl. Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je het wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer.
9: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt, blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
14: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
15: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
16: Radio A en Hunze.
15: Dit is Radio

0: Radio A. Radio A. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Rand die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom OnePlus aan.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: is het stukje utopische vredesfantasie van Tom Johnston. Hij dacht, weet je wat, als alle wereldleiders nou eens bij elkaar gaan zitten en lekker naar muziek luisteren, even alle problemen vergeten, zou de wereld er toch een stuk beter uitzien. Later zei hij wel eens een beetje naïef van mij geweest.
1: Maar kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Oh, mooi zijn. Daarvoor ook de plaat die weer ontzettend populair is. Iels de Lange en So Incredible. Ben jij een TikToker eigenlijk?
2: Nee.
0: Nee, ik ook niet hoor. Ik ken dat helemaal niet, joh. Maar daardoor is het dus weer helemaal hot and happening geworden. Iels de Lange.
2: Ja,
0: kan ik dan wel weer waarderen trouwens, dat iemand als Iels de Lange ineens wereldwijde bekendheid vergaat. We gaan eens eventjes ontbijten met elkaar. Dat is een beetje een raar tijdstip misschien, maar we gaan natuurlijk gewoon weer een ontbijtje weggeven. Dat doen we al de hele week. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben wat kinderen gecharterd. En niet zomaar kinderen. Ik hoor, jouw kind zit hier ook bij, toch?
2: Ja, mijn zoon die doet mee.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan heb ik in ieder geval antwoord op de vraag. Want gisteren was de opgave... Wat was het ook alweer? Oh ja, beschuit. En een van de kinderen zei, mijn vader is hier heel erg fan van. Maar dat was een meisje, dus het was niet...
2: Het was niet mijn kind.
0: Nog even een stukje onderzoeksjournalistiek aan doen. Wie van de vaders dan zo'n fan is van beschuit, ja, zeg maar.
2: Ik moet het je antwoord schuldig blijven.
0: Ja, dus ik moet toch wel even mijn onderzoek voortzetten. Voor vandaag natuurlijk weer een nieuwe opgave. Het is dus heel simpel. De kids die omschrijven een ontbijtproduct. Nou, dat doen ze op zijn kids. Want soms komen er ook wat zijweggetjes ineens in voor dat je denkt, oh, die associatie had ik nog niet eerder gelegd. Zo hoorde ik vanochtend dat hagelslag alleen voor weekend bedoeld is.
2: Ja, er zijn collega's met een hele strenge opvoeding.
0: Heel streng, ja. Nou ja, goed, misschien dat er weer iets leuks voorbij gaan horen komen in de volgende opgave. Daar komt ie.
3: Het zit in een zakje en je kan het dippen.
4: Een beetje heet en een beetje koud. Je maakt het met heet water en een zakje. Je kunt ook melk en suiker in doen.
0: Nou, ik moet zeggen, deze is

0: Dit is tot nu toe denk ik de makkelijkste die ik heb gehoord.
1: Ja.
0: Ja. Als jij het weet, dat je denkt, hé, hey, die is zo makkelijk, die weet ik ook. Dan bel of app je even naar 0592 33 1188 en dan maak je kans op een ontbijtje voor twee. Een echte shared breakfast. Kom maar door met je antwoord. 0592 33 1188. Dit zijn de Pointer Sisters en Jump.

0: hoorde ze, hoor je op Radio Drenthe met het liedje waarmee ze won in 2018 het Drenthe Liedjes Festival. Nog steeds een leuk liedje, Wind van Zuid.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: We gaan ook even naar het zuiden van onze provincie. Daar in het zuidoosten woont Willem. Goedemorgen, Willem.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het in Emmen? Ik was er 2,5 uur geleden nog. Nou, iets langer geleden al. En toen was het nog allemaal dik voor elkaar.
2: Nee, ik zit nu bijna in de zon. Het is heel zonnig.
0: Oh, ja. Lekker zeg. Lekker.
2: Nou, heel in de verte kijken richting Duitsland is het een beetje heijig, maar ik zit gewoon in de zon.
0: Altijd een beetje heijig in Duitsland, toch?
2: Ja, als je de grens overkomt, dan is het zo, hè.
0: Altijd een beetje heijig. Ja, nou, mooi zeg. Ja, je woont in Emmen, hè, Willem?
2: Ja.
0: Wat vind jij zo mooi aan Emmen?
2: Omdat ik alles hier vlakbij is.
0: Oh, woon je in het centrum?
2: Ik zit gewoon in het centrum, maar het is hier vlakbij.
0: Niet normaal zeg.
2: Dus ik vermoed, als ik het goed heb, dat ik daar lopend heen kan gaan.
0: Nou ja, we geven de ontbijtjes inderdaad wel weg bij een restaurant in Emmen. Dus als jij in het centrum woont, dan is dat best wel een loopafstand, ja.
2: Volgens mij kan ik er nog geen 50 meter lopen boven mij.
0: Nou, ik denk dat jij wel ongeveer gelijk hebt.
3: Je rollend naar huis na afloop.
0: Ja, rollend naar huis kun je dan ook, Willem.
2: Helemaal, precies.
0: Ben jij een ontbijter of niet?
2: Ik ben geen... Ja, ik eet maar één plakje brood en een plakje beschuit. Daar heb ik genoeg aan.
0: Oh, eet jij elke ochtend beschuit?
2: Ja, altijd. Een plakje brood en een plakje beschuit.
0: Met muisjes of zonder muisjes?
2: Nee, met kaas.
0: Met kaas? Oh, ja. Wat dat betreft ben je een echte Hollander, zeg maar.
2: Ja. Nee, ben ik ook wel eens geweest, ja.
0: Dus je hebt ook echt elke ochtend hetzelfde beleg op je brood en op je beschuit?
2: Ja, bijna wel. Brood heb ik wat jam en dan beschuit heb ik dan een plakje kaas. Ja.
0: Ik vind het fijn dat je dit zegt, Willem, want gisteren werd ik hier weer raar aangekeken toen ik vertelde dat ik elke ochtend twee broodjes met hagelslag eet en dat ik nooit iets anders daarop kan, want dan krijg ik kortsluiting in mijn hoofd.
2: Oh ja, ja.
0: Dus ik ben blij dat jij zegt dat je ook elke ochtend hetzelfde op je brood hebt.
2: Ja.
0: Dankjewel.
2: Hetzelfde riddeltje, zeg maar altijd.
0: Ja, nou, heerlijk is dat, hè? Ja. Gewoon lekker ritme. En nu lekker in de zon. Nou, laten we maar eens even gaan kijken dan of jij ook rollend naar beneden en vervolgens weer omhoog kan. De opgave was als volgt.
4: Het zit in een zakje en je kan het dippen.
5: Een beetje heet en een beetje koud.

0: maakt het met heet water en een zakje. Je kunt ook melk en suiker in doen.
1: Dippie dippie, beetje heet, beetje koud. Nou, roept u maar.
2: Nou, dat is iets wat ik nooit drink. Dat is thee.
1: Dat thee. Staat niet bij Willem op de menukaart.
2: Ik ga niet bij Willem op de menukaart.
1: Nee, Willem op de menukaart.
2: Nee.
1: Kopje koffie dan?
2: Dat wel, ja. Dat is geen probleem.
1: Dat dan weer wel.
2: Maar ik ben geen theedrinker.
1: Oké, nou, dan ook niet als je ziek bent, af en toe een kop thee?
2: Nee. Eigenlijk nooit, nee.
1: Ik schrijf alvast op, koffie bij het ontbijt voor Willem als die langskomt. Heb jij al nagedacht over wie je dan meeneemt na dat shared breakfast?
2: Ik ben alleen, maar dat moet ik niet bekijken.
1: Oké. Ja, je kunt altijd, dat vind ik altijd wel mooi, hè, als je een prijs wint hier die je kunt delen met mensen. Dan kun je natuurlijk ook gewoon in je omgeving een soort prijsvraag opzetten. Hè? Zo van, wie is het meest aardig tegen mij de komende weken? Die mag met mij mee. Kun je bij iedereen in de flat kun je een briefje in de bus doen?
2: Ja, dat klopt. Ga je willen met mij mee?
1: Ja, precies.
2: Moet je wel aardig tegen mij.
1: Heel goed, dan krijg je nog een paar tientjes of zo. Nou goed, Willem, ik wens je heel veel plezier en een mooie dag in het zonnetje, hè?
2: Ja, jullie hebben mijn adres en zo allemaal wat.
1: Ja, zeker. Kom.

0: Met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Het is 10:30. David is hier met het laatste nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Opnieuw een onrustige avond in het centrum van Hogeveen. Er werden 5 mensen aangehouden. 3 van hen zijn minderjarig. Het is al een tijdje onrustig in Hogeveen. Jongeren intimideren voorbijgangers en steken vuurwerk af. Maandagavond werden ook al 8 jongeren aangehouden en werden 32 bekeuringen uitgedeeld. Burgemeester Martijn Breukelman roept ouders van de jongeren op om in te grijpen.
6: Ik vind vooral dat ouders en verzorgers daar ook een grote rol en verantwoordelijkheid in hebben. Want wat doen deze kinderen op die tijden bij ons in de Hoofdstraat? Dat slaat nergens op.
5: Een 36-jarige man uit Veenoord is voor brandstichting op een woonboot in Veenoord veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij gooide een brandende fles door een open luik van de boot, terwijl de bewoner daar lag te slapen. Een 27-jarige man uit Emmen, die ook terecht stond, is vrijgesproken. En de oranje container verdwijnt mogelijk uit Assen. Met die container kunnen Assenaren hun plastic afval scheiden van de rest. Maar dat gaat lang niet altijd goed. Ruim 30% van het plastic afval wordt afgekeurd. En dat kost de gemeente veel geld. Al het restafval achteraf scheiden blijkt nu goedkoper. In november beslist de gemeenteraad definitief over

0: Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Voor dit beknopte overzicht, dan een ander beknopte overzicht van Hans met het weer.
2: Het is een grijzige morgen, maar gaandeweg krijgt de zon voorzichtig ook een rol. Uiteindelijk zien we vanmiddag een afwisseling van zon en stapelwolken. Het blijft droog en vandaag wordt het nog ruim 21 graden. Maar het is wel de laatste dag met die temperatuur.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Oh nee.
3: Maak er een

0: die anders doet. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom OnePlus aan.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Radio Drenthe met The Dire Straits en The Walk of Life.
1: Op Jack.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, zeer zeker. De hele dag op Jack is Remco voor ons. En ja, zo af en toe dan heb je dan zo'n klein voorgesprekje. En ik heb het gevoel, Remco, dat er aan de tafel waar jij zit, ja, daar wordt echt van alles en nog wat besproken. Hè? Ja, het is bijna de jury van de dag. Maar wat voor tafel zit je eigenlijk?
3: Ja, ik zit in de Bernastede in Bern. En ja, het pand daar hier woont veel al mensen. En die is al 35 jaar. En dat viert ze hier vandaag. Ik zit met Veer Wichter hier aan tafel. De champagne staat op de bar. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Nou heb ik hier een bij me zitten. Die woont hier al 20 jaar. Ja, wel ben je?
4: Tina Evert, Wijsgraaf.
3: Tina.
4: Graaf Evert.
3: Ja, Tina, al 20 jaar.
4: Ja.
3: Ja, hoe is dat om hier te wonen?
4: Heel plezierig, heel plezierig. En we praten allemaal Drents om elkaar en we nemen elkaar ook allemaal bij de vuur nog. Ja. Er woont geen mevrouw of meneer.
3: Nee. Dus je woont hier met heel veel plezier, hè?
4: Jazeker, ja. Jazeker. Anders heb ik er ook niets vanaf volhoud, toch?
3: Ja. Ja, ik ga even naar de andere kant van de tafel, hè. Want ja, jullie woont hier allemaal. Ja, ben je ook zo blij dat je hier zit?
5: Heel blij. Ik vind het echt heel fijn om hier te wonen. Zo gemoedelijk en zo comfortabel en zo... Zulke fijne mensen om je toe. Ja, wat Tina ook zei, je noemt elkaar bij de naam. Je maakt met iedereen praatje. Niet omdat het moest, maar omdat het gewoon fijn is om hier met elkaar te zijn.
3: Ja, dus je hebt eigenlijk wel veel contact met elkaar.
5: Ja, ja. We hebben veel contact. Gewoon in de wandelgang, bij de postbus. Ook qua bewonerscommissie met alle activiteiten die we organiseren. Maar in de week is er ook altijd van alles te doen. Ja. Dinsdags, woensdags, donderdags, er ben doorlopend elke week activiteiten hier. Ja. Waar heel veel mensen toch aan deelnemen. En nou, gezelligheid en vinden. Want ja, niet iedereen kan er meer op uit qua leeftijd, met auto of fiets. Dus ik ben dan wel heel blij dat hier in onze vernuversteen, ja, onze ontmoetingsruimte gezelligheid is.
3: Ja, want dan, ja, ik kwam hier net en dan ga ik even bij Rika praten. Want Rika die ving mij wat op. En die was half uur na de man. Want die hebben hier al van alles aan in de vernuversteeg, geloof ik.
6: Ja, we hebben hier een gymnastiekenwijs natuurlijk. En daar ben ik boeten horen. En toen zag ik jullie aan, of jou aankwam. Ik dacht, oh, dan zal ik even meer horen. Je weet hem welkom heten. En nou ja, ik word langs bewust.
3: Ja. Ja. Maar dat soort dingen in deze vernuversteeg, daar gebeurt hier.
6: Ja. Ja, dat, ik bedoel, straks hebben we hier dan ook een gezellige bijeenkomst. En nou, door verheugels op. Ja. Dus en ja, ik moest toch wel beslist hierin afval.
3: Ja, nou, dan ga ik nog even wielen op. Kun je een beetje dichterbij komen? Want jij bent...
7: Ik ben Mina Oost.
3: Ja, Mina. Woon jij hier ook met zoveel plezier?
7: Ja, ja, heel veel plezier, ja. Ja. Het is heel gezellig hier. Ja. Ja, ja.
3: Nou heb je vroeger volgens mij een huishoudschool staan, een spinazieacademie, zeg maar. Weet jullie daar nog wat van?
7: Ik heb het wel gehoord, maar ik ben hier niet geweest, dus dat weet ik niet.
5: Ik weet daar dit van.
3: Maar jullie komen hier wel in de buurt?
5: Wij komen wel rondom Bijlen weg, maar wij trokken hier naar Smilde.
3: Oh, ja.
5: Hoge Smilde en Midden Smilde. Ja. Dus dan was Bijlen, nee, daar kwam je dan niet.
3: Oh, ja.
5: Maar misschien weet Tina wel iets meer van.
3: Ja, die spinazieacademie, zit die nou huis?
4: Ja, die stond hier op dezezelfde plek waar nou de Bernastede staat. En toen wij hier in 1970 kwamen wonen, toen stond die huisartsschool hier nog.
3: Ja, toen je in Bern kwam wonen.
4: Toen wij in Bern kwamen wonen, ja, toen stond die huisartsschool hier nog. En al vrij gauw noord die tijd is al afgebroken. En toen is dit bouwd.
3: Ja. Maar dit is

0: vrij groot pand, hè. Ik ben er dus, ik kwam daar zo langs wieden. Ik denk, wow, daar woont aardig wat mensen.
1: Er woont met een 40 woning.
0: Oh ja.
1: En niet in elke woning wonen twee man. Dus, en binnen overwegend vrouwen natuurlijk. Hè.
0: Die worden onder.
1: Sterke geslacht. Hè.
0: Ja, zo is het. Hè.
1: Ja.
0: Ja, ik zeg altijd, die ben voorzichtiger.
1: Ach, zult? Dat weet ik niet. Nee. Nee, maar ja, toen ik hier kwam was mijn man ook net overleden. En zo gebeurt het net meer natuurlijk. Hè. En... ja, de hoerenschool, ik kan me nog herinneren dat die hier stond, ja.
0: Ja, ja. Hoe giet dat hier weer? Jullie helpen elkaar denk ik ook heel veel, hè?
2: Het is wel ieder op zich, hè? Het is, zo is het wel.
3: We lopen elkaar niet op de plaats.
2: Nee, dat niet. Maar zoals goede buur betaamt, kijk je bij elkaar om de deur. Als er wel eens afvraagt, kan ik je bijstaan of hem helpen of wat voor je doen? Hè? Dus zo wel. Hè?
0: Ja, zit geen zorg bij je in of zo in dit uur?
2: Nee, mensen moeten zelf zorgen. In huren, als het ware, van de zorggroep Drenthe of Icare of zoiets dergelijks. Maar goed, als goede buur kijk je naar elkaar om en probeer je elkaar bij te staan. Ja. Zeker.
0: Ja, en wat gaat er vandaag dan allemaal nog gebeuren, hè? 34 jaar. Ik begreep dat je ook nog naar Amen-Olaf gaat.
2: Nou, wij hebben het hele jaar zijn we bezig met ons 35 jaar.
0: Ja.
2: En, maar vandaag is eigenlijk de laatste, de afsluiting daar, zeg maar. Dus, nou ja, dit hebben we straks een kort moment van samen zijn nemen. Dat we het ook herdenken. En dan gaan we vanmiddag gaan we erop uit. En dan gaan we naar Sleen, naar de deel, naar Amen-Olaf. Waar we dus helemaal verzorgd een gezellige middag met eten en drinken en wat ook tegemoet mogen zien. Ja. En dat is dan de afsluiting van dit 35 jaar bestaan, zeg maar.
0: Ja,
2: dus wel naar uit met elkaar en heel veel. Want we hebben nou, toch rond 30 mensen die wat voor mogelijk is om mee te gaan.
0: Ja. Oeh, gezellig, ja. Ja, mooi. Mooi, mooi kalm aan met de champagne, denk ik. Ja, daar kun je niks meer van met.
1: Nou, als wij champagne krijgen, dan ben we vast wel te prikken om daarop te drinken.
0: Ja, ja, dat brengt de stemming er weer mooi mee.
1: Ja, zo is dat toch?
0: Ja, Jeffrey.
3: Kan hem.
0: Ja.
1: Dat is ook een sterke drank.
0: Ja. Nou, Jeffrey, dat kan wel eens gezellig worden hier.
4: Nou, ik dacht, die champagnefles die gaat as we speak open. Maar ik ben bang dat we dat gaan missen. Op
0: ja, die is al open. De glazen ben al ingeschonken. Ja.
4: Oh, lekker zo.
0: Oh, ja.
4: Nou, het klinkt daar zo gezellig. Ik ben er misschien nog niet aan toe. Maar misschien dat ik alvast even eentje reserveer. Een appartementje daar.
0: Nou, ja, goed. Ik neem alleen net.
4: Ja. Appartement, hè? Ja, glaasje mag ook wel, hoor. Ja, ik zie hem hier.
0: Ja, oh ja. Oké.
4: Heb je ook al een slokje op, Remco?
0: Nee.
4: Nee? Perk,
0: nee.
4: Dankjewel, hè. Tot later.
0: Ja, hoi.

live vanaf de Zuidlatermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlatermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlatermarkt. Dit is Radio Drenthe.

Dido White Flag, daarvoor Nick en Simon. De dag dat alles beter is, zou zomaar vandaag kunnen zijn. Of morgen, of eigenlijk elke dag. Zometeen nog meer koffie in Keuvelen met muziek van Marianne Rosenberg. Ik geef je alvast even tijd om je leren hozen uit de kast te halen. Naar Bruce Springsteen, Born in the U.S.

ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.

0: Hogeveen?
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Ze zien meneer Relax zitten onder zijn nieuwe zwaagstraat terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brommertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
4: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-haartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over...
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en het loopt richting de wintermaanden verder op. Nou, dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij, die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt, zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer een zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten.

0: Winkels.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik ben leiding geraakt.
3: Breng daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: muziek van Elizabeth Hope, deze country zangeres uit Klazineveen. Ride the Miles hoor je op Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
0: Vanochtend was ik aan het luisteren naar Radio Drenthe en toen hoorde ik jou, David, vertellen over de oranje container, zoals we dat dan noemen. De container voor PMD.
2: Ja, plastic, metaal en drankkartons.
0: Ja. En tegenwoordig mag er stiekem wel veel meer al in. Maar dat slaat blijkbaar in Assen nogal door. Want er wordt er gesproken over om de container weer weg te halen. En toen klapperde mijn oren een beetje. Dacht ik, hè? Maar dit is toch al redelijk ingeburgerd. En toen zei je net tegen mij, nou, dat valt best tegen.
2: Ja, maar ik woon in de gemeente Tinalo. En daar hadden wij vroeger, opa verteld, 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: Ook een oranje container. Maar daar zijn ze ook mee gestopt. Omdat dat afvalscheiden, dat ging niet goed genoeg. En dan betekent dat je dus een heleboel plastic afval verzamelt. Wat dan het idee is dat je dat dan in één keer kunt hergebruiken. Of misschien na een proces. Maar er blijkt dus nog heel veel troep tussen te zitten die daar niet tussen hoort. En dan krijgt de gemeente krijgt daar een rekening voor gepresenteerd. En die was zo hoog dat ze zeiden, dan kunnen we beter het afval in één grote bult vegen. En dan achteraf het plastic eruit vissen. Dat is goedkoper namelijk dan steeds die boete betalen. Dus de oranje container is bij ons ook al ter ziele gegaan. Ja.
0: Misschien dat ik onder een steen heb geleefd, maar ik heb hier echt nog nooit over gehoord dat dit überhaupt speelt. Ik dacht dat we inmiddels in het land wel redelijk ingeburgerd waren qua schijn.
2: Jij woont in de gemeente Emmen, dat is natuurlijk de meest voorbeeldige gemeente.
0: Nou, nee, daar laten we even voor omstellen. Ik heb hier echt... wij hebben...
2: Een oranje container ook?
0: Ja, wij hebben een oranje container. Die hebben we echt al een hele poos. De grijze container moet je tegenwoordig, dat is sinds een paar jaar, per lediging voor betalen.
2: Ja.
0: Dus volgens mij €7 per keer. En vanaf volgend jaar gaat het naar een tientje. Maar goed, die zet je misschien, 6 keer aan de straat of zo.
2: In een jaar?
0: Ja, denk het wel. Ja, als je een beetje goed, als je goed scheidt. En in mijn geval, in ons geval is het zo, als ons kind ook goed scheidt. Want dan doen we

0: luiers ook daarin. Ja, die kun je ook naar een luiercontainer brengen. Maar ja, ik vind dat zoveel gedoe. En dan moet je het allemaal opsparen. Zo. Dus die doen wij er ook in. Dus wij zetten hem wat vaker aan de weg. Maar zoals mijn ouders, die zijn met z'n tweeën. Die zetten denk ik, nou, misschien een keer 4 keer in het jaar aan de weg of zo.
1: Dat vind ik heel weinig.
0: Ja, maar ja, alles, eigenlijk kan alles zo'n beetje in het plastic. En het is niet zo dat wij dus, zoals blijkbaar in Assen gebeurt, de boel allemaal in de plastic gooien. Want eens in de zoveel tijd dan komen ze ook wel eens van de afvalverwerker komen ze langs. En dan gaan ze containers checken.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel eens gehad, inderdaad. Er zat een sticker op mijn container. Ja. Toen we de oranje container nog wel hadden. Met, er zitten spullen in hier nog, dus we hebben niet gelegd.
0: Dus jij hebt je daarbij gedragen,
1: David. Niet bewust, want er zijn ook een heleboel dingen waarvan ik dus niet wist. Is dat het niet in. Volgens mij mogen chipszakken bijvoorbeeld er niet in. Wat heel gek is, want die zijn gewoon of van plastic of van aluminium aan de binnenkant.
0: Ja.
1: Dat zou je toch zeggen, van dat hoort daar.
0: Ja, ja.
1: Maar dat bleek dan toch weer niet zo te zijn. Of nee, nou, ik weet het nog niet. Maar goed, wij zijn er dus vanaf. En wij komen nu, doen ze 1 keer in de 2 weken, komen ze de grijze container ophalen. En dan betaal je volgens mij ook voor per lediging en per aantal.
0: Toch wel ook.
1: Ja, ja.
0: Terwijl je niet eens een keuze hebt.
1: Nee.
0: Nee. Dus eigenlijk word je toch ook wel een beetje afgestraft dat je het niet goed hebt gedaan daarvoor. Wat ook logisch is, want het restafval scheiden kost ook heel veel geld.
1: Volgens mij hebben ze het wel goedkoper gemaakt nadat plastic eraf ging.
0: Okay.
1: Dus er is wel iets veranderd.
0: Ik wist niet beter dan dat dit overal gewoon gebeurde met je scheiden.
1: En nu komt het interessante. De grote vraag is, wat gaan ze met die... Pak een beetje 25.000 oranje containers doen in Assen.
0: Nou, het voordeel is natuurlijk alleen het dekseltje is oranje. Dus je kunt in principe gewoon het dekseltje wisselen.
1: Ja, nou, bij ons hebben ze gezegd, je mag ermee doen wat je wil.
0: Oh.
1: Wij wonen in een dorpje en de sportvereniging doet het oud papier. En die hebben gezegd, hou alsjeblieft die oranje container. Kun je daar je oud papier in doen? En dan komen wij 1 keer in het kwartaal het oud papier ophalen.
0: Oh.
1: In die oranje container.
0: Ah, dat is wel een goeie.
1: Heel mooi.
0: Maar goed, ja, want in Assen, ik heb ook een vriend in Assen wonen. Daar heb je gewoon 4 containers, hè? Want je hebt dus ook hier een container voor papier.
1: En een container voor papier ook, inderdaad.
0: Ja. Ja, dat hebben wij niet. Bij ons is het zo dat in de gemeente Emmen... of je zet het papier aan de weg, zoals dat eigenlijk vroeger zeg maar, gebeurde. Maar daar komen ze het alleen ophalen in de gebieden... waar geen sportvereniging zit die een papiercontainer hebben.
1: Ja, Emmen is dus een beetje een gekke gemeente met een hele grote stad... als in Emmen en daaromheen heel veel kleine dorpjes... waar inderdaad dat op die manier gaat.
0: Ja, maar bij ons in de buurt, ik woon dan in de stad eigenlijk... daar is de sportvereniging ook in de buurt. En die hebben een container, die samen ook graag, hè, net als de vereniging... bij jou papier in.
1: Ja.
0: Dus daar breng je het dan gewoon naar de container toe, zeg maar zelf. En dan komt dus de afvalverwerker komt niet nog een keer door de straat rijden.
1: Dat levert daar wel een knaak op, hoor.
0: Ja, en ze zijn bij ons, bij deze vereniging zo goed. Er zijn wat vrijwilligers, die stapelen dat dus allemaal extra vol in. Dus dat die container zo vol mogelijk gaat.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk de truc.
1: Kilo's.
0: Ja, het gaat om kilo's. Ik weet nog vroeger, toen ik in de supermarkt werkte... daar hadden we van die papierbalen uit zo'n pers.
1: Oh ja.
0: En eerder werden die ook wel, weet ik veel... dat werd dan ook wel onderhand zeg maar, verkocht als je nog een ondernemer was. En dan werden die wel eens van binnen helemaal nat gemaakt.
1: Oh ja.
0: Zodat die natuurlijk super zwaar was. Ja, ja, ja. Ja, op een gegeven moment trapten ze daar niet meer in. Volgens mij ging het toen per baal, zeg maar. Dus het is een beetje een stap terug in de tijd. Voelt het een beetje als zo'n...
1: Het is niet zeker, hè? In november dan beslist de gemeenteraad of die oranje container daar definitief verdwijnt of niet.
0: Oké. Okay. En ben je er nou blij mee dat je niet meer hoeft te scheiden? Of was het niet zo'n last?
1: Nee, ik vind het niet zo'n last. Maar het is ook wel gemak dat je nu alles gewoon in één container...
0: Gemakkelijk de mensen.
1: Dat is echt. Ja.
0: Oké, we blijven volgen als er nieuws over is. In november dus waarschijnlijk. Dan lees je dat op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app. Dit is Radio Drenthe met Sienna Spiro nu.

0: Radio Drenthe, Cole & Sijs van voor ook nog Sens Bureau. Nieuwe muziek, Great Expectation. Daar hebben we ook over het nieuws altijd. David heeft zometeen het nieuwste nieuws, onder meer nieuws over FC Emmen.
1: Jazeker!
0: Ik snap de King of Pop. Don't stop till you get enough. Dit is Michael Jackson.

0: genot dat uit het hart komt. En veel geld bespaart. 20% korting op onze ED-kaartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen.

0: klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
1: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet! Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer een vlooienmarkt in de Flauwedom in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
2: Gezellig naar Vitalis!
1: Vitalismarkten.nl.
3: Bijna 11:30. Het laatste nieuws nu met David.
4: Goedemorgen, burgemeester Martijn Breukelman van Hoogeveen waarschuwt jongeren en hun ouders naar de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. Het is al een tijd onrustig in het centrum en dat moet stoppen, vindt Breukelman.
5: Nou, het is gewoon abnormaal gedrag, want zo zou ik het wel willen benoemen. Het heeft niks te maken met kattenkwaad. Als het gaat om het gooien van eieren, stenen en vuurwerk tussen mensen door, dan vind ik dat gewoon echt onacceptabel. En dan ben ik ook bereid om daar tegen op te treden.
4: Gisteravond werden 5 jongeren opgepakt. 3 van hen waren minderjarig. Ook werden meer dan 20 boetes uitgedeeld. De oranje container verdwijnt mogelijk uit Assen. Met die container kunnen Assenaren hun plastic afval scheiden van de rest. Maar dat gaat lang niet altijd goed. Ruim 30% van het plastic afval wordt afgekeurd. En dat kost de gemeente veel geld. Al het restafval achteraf scheiden blijkt nu goedkoper. In november beslist de gemeenteraad definitief over het plan. En FC Emmen heeft er een nieuwe keeper bij. Kelle Roos heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Hij gaat de concurrentie aan met Sam Karsis, die dit seizoen tot nu toe alle wedstrijden van Emmen onder de lat stond. De 34-jarige Roos heeft veel ervaring en speelde jaren in Engeland en Schotland. Vrijdag reist hij met de selectie van Emmen mee voor de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Tot zover nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Zo is het. Dankjewel, David.
6: Het is een grijzige morgen, maar gaandeweg krijgt de zon voorzichtig ook een rol. Uiteindelijk zien we vanmiddag een afwisseling van zon en stapelwolken. Het blijft droog en vandaag wordt het nog ruim 21 graden. Maar het is wel de laatste dag met die temperatuur.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, ze hebben altijd gelijk.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Waarom ik als schilder Seekens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Seekens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Seekens.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Hey, oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Blaarep. Meer informatie op blaarep.nl.

0: Joker, daarvoor Marco Borsato en Willem. Koffie en keuvel
1: service dienst. Vandaag met...
0: Ja, het Drents Archief, want het is woensdag en we gaan het hebben over iets waar je over het algemeen liever niet komt, maar waarvan het wel fijn is dat het er is, natuurlijk. En daarvoor Ellen vandaag. Goedemorgen weer.
2: Ja, goedemorgen Jeffrey.
0: Nou, eerst even, het is een belangrijke maand, hè?
2: Zeker, ja. Het is de maand van de geschiedenis. En ik had het er 2 weken geleden al even over met Wim. De maand van de geschiedenis staat deze maand helemaal in het teken van het thema lichaam en geest. Dus in dat kader organiseren we bij het Drents Archief allerlei activiteiten de hele maand. Onder andere kun je iets leren over signalementskaarten. Een hele specifieke techniek om mensen te identificeren. Kijk vooral even op onze website als je daar meer over wil weten en daarbij wilt zijn. Ja. Maar we dachten, nou, we gaan ook in Koffie en Keuvelen gaan we dat thema lichaam en geest even verder uitdiepen. En in dat kader wilde ik het vandaag met jou hebben over een plan. Een plan van meer, ongeveer 100 jaar geleden. We gaan 100 jaar terug in de tijd. Want dan wordt er een plan geopperd voor een provinciaal ziekenhuis. En het mooie is, in de provinciale Drentse en Asser Courant, zeg maar de voorloper van bijvoorbeeld het Dagblad van het Noorden, wordt op 16 juni 1923 de noodklok geluid. Er is namelijk in Drenthe een groot tekort aan ziekenhuisruimte. En het wordt zelfs een noodtoestand genoemd die dringend om verbetering vraagt. Nou, wat is het geval? Drenthe heeft op dat moment slechts 100 ziekenhuisbedden. Op een inwoneraantal van in totaal op dat moment 200.000 personen. En de ziekenhuizen die er op dat moment zijn, in Assen, Coevorden en Meppel, die moeten ook regelmatig patiënten weigeren. Het komt zelfs voor dat bedden in badkamers worden geplaatst om maar extra patiënten te kunnen huizen. Alleen in Hogeveen, daar hebben ze zeker voor die tijd een vrij ruim opgezet ziekenhuis. Daar is nog wel wat plek. Maar zieken die kiezen er daarnaast voor om in die tijd vaak naar het academisch ziekenhuis in Groningen te gaan. Dat is namelijk op dat moment een rijksinrichting en wordt dus flink gesubsidieerd. Waardoor het lichtgeld lager is. En lichtgeld, dat moet ik misschien even uitleggen. Je moest in die tijd als zieke per dag betalen om in het ziekenhuis te kunnen liggen. En dat was zelfs voor de laagste klasse heel veel geld. Zeker als je bedenkt dat als je ziek was, dan had je vaak ook gewoon geen inkomen. En

0: natuurlijk wel ver weg voor veel Drenthe, Groningen. En dan als je dan ook nog lichtgeld moest betalen, ja, dan werd al gauw een hele dure aangelegenheid. En dus wordt er in Drenthe een provinciaal ziekenhuiscomité opgericht. En de leden daarvan die trekken werkelijk alles uit de kast om er geld in te zamelen. Ze verzorgen lezingen op allerlei benefietavonden. Ze dragen zelfs met zang en muziek bij aan die avonden. Ze zoeken ook actief vrijwilligers, houden collectes, verlotingen. Ze schrijven fondsen aan, gaan zo maar door. De hoofdredacteur van diezelfde provinciale Drentse en Assen Courant, die zit ook in dat comité. Dus er is veel aandacht voor die acties in de krant. En ze hopen dan ook 500.000 gulden bijeen te brengen. Dat is een Rijksdaalder, 2,50 gulden per inwoner van de provincie. En om dat een beetje in perspectief te zetten, een weekloon was in die tijd ongeveer 20 gulden. Dus voor een Rijksdaalder per persoon is voor een klein gezin al gauw een half weekloon. Dus je kunt je voorstellen dat ze dat niet heel snel bij elkaar verzamelen.
1: Nee, dus is dat dan uiteindelijk gelukt? Ik heb het durf het antwoord bijna al te geven, want ik heb het ziekenhuis niet gezien.
0: Ja. Nee, het gaat inderdaad niet heel hard met die inzameling. Die collectes en die benefietavonden leveren maar enkele tientjes per keer op. Het doel wordt dan ook al snel bijgesteld. 200.000 gulden moet dan ook nog maar lukken. Dat zou genoeg moeten zijn. In 1926 wordt er grond aangekocht om het Wilhelmina ziekenhuis in Assen uit te breiden. En de focus komt dan ook meer op Assen te liggen. Maar ja, een inwoner van Hoogveen is dan van mening dat het ziekenhuis Bethesda in zijn woonplaats eigenlijk al uitstekend geschikt zou zijn als provinciaal ziekenhuis. Maar ja, daarvan zeggen ze weer, ja, Hoogveen ligt dan niet centraal genoeg. Dat maakt ook dat Hoogveen zal nooit, daar zal nooit dat provinciaal ziekenhuis verrijzen. Maar ja, nou ja, je zei het al een beetje, gaat dat dan lukken? Ja, die tijd begint ook te dringen. Veel fondsen en andere geldschieters die aangegeven hadden dat ze geld zouden doneren, die zeggen, ja, maar jullie zijn nu al zo lang bezig. Die bouw moet wel voor 1930 beginnen, want anders trekken wij dat geld weer terug. Ja, er worden nog enkele wanhoopspogingen gedaan. Er komt zelfs een advertentie, dat vond ik heel grappig toen ik dat vond. Een advertentie in diezelfde krant waar we het al eerder over hadden. En daar wordt dan verzucht, ach, kwam er maar eens iemand die de laatste loodjes voor zijn of haar rekening wilde nemen. Maar zulke sprookjes beleven wij in Drenthe niet. Nou, uiteindelijk in december 1929 wordt er wel een beetje gejuicht. De bouw gaat beginnen in Assen. Er is 100.000 gulden ingezameld. Maar een vijfde dus van dat oorspronkelijke doel. En dat wordt overgedragen aan het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Dan wordt er wordt wat uitgebreid. En het provinciaal ziekenhuiscomité die heeft 22.000 gulden daarvan geschonken. De rest van het geld is blijkbaar niet binnengekomen, omdat de bouw dus inderdaad te laat begon. Het Wilhelmina ziekenhuis wordt in die tijd ruim verdubbeld. Ze hadden 27 bedden, ze gaan naar 60. Maar een provinciaal ziekenhuis, nee, dat is het nog steeds niet. En ook 100 jaar later dus hebben we nog steeds geen provinciaal ziekenhuis. En ja, met de huidige ziekenhuizen die er wel in de provincie zijn, moet je je misschien afvragen, is dat erg? Hoe fijn is het dat bijvoorbeeld in Emmen nog steeds het Schepenziekenhuis bestaat, dat als je zorg nodig hebt, dat het nog steeds om de hoek te vinden is. Maar wat wel grappig is, heel af en toe dan popt toch weer dat idee van zo'n provinciaal ziekenhuis weer op. En ook in nog niet eens zo heel lang geleden, in 2019, toen werd er in provinciale raten gepleit voor zo'n provinciaal ziekenhuis. Dus mensen die hebben het er nog steeds over, een provinciaal ziekenhuis, maar hij staat er ook na 100 jaar nog steeds niet.
1: Misschien dat het over een paar jaar weer een keertje omhoog popt. Deze maand is dit ook allemaal te lezen, hè? In Waardeel, het historisch tijdschrift van Drenthe, toch?
0: Ja, klopt. Als je heel veel meer wilt weten over, nou, dit was natuurlijk even heel beknopt, maar dat verhaal over dat provinciale ziekenhuiscomité, dat is echt wel even de moeite waard. Dan raad ik inderdaad Waardeel, het historisch tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging, van harte aan. En anders hebben we ook nog tijdens de maand een activiteit over hoe je onderzoek kan doen in ziekenhuisarchieven. Ja. Want bij het Drentse Archief

0: aantal. Kijk dan vooral even op drentsarchief.nl. Dan lees je daar alles over. En alles en meer over de activiteiten tijdens de maand van de geschiedenis lees je daar.
1: Leuke, belangrijke en spannende maand. Dus deze oktober. En inderdaad, als je wil leren zoeken in ziekenhuisarchieven. 19 oktober is dat. En dan even de website checken. Dankjewel, Ellen. Voor de beknopte versie van dit uitgebreide verhaal dus. Wat je ook kunt nalezen. En dan volgende week, nou weten we in ieder geval dat we weer iets gaan doen in de categorie lichaam en geest.
0: Vast en zeker. Dat komt vast nog een keer aan bod deze maand.
1: Super. Nou, fijne maand van de geschiedenis en tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Tot de volgende, Jeffrey.
1: Doeg. Het is Radio Drenthe waar je naar luistert. Met Amy McDonald nu. And this is the life.

Screams, Where Did Our Love Go? Daarvoor Amy McDonald. Zometeen hier Anouk in de middag met Anouk. En ook Albert Hammond onderweg. Naar OMD, Forever Live and Die. Spreek je morgen. Dag.

0: vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maakt die kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de leasewinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cathuyren,

0: Optima. Of shop online via leesdienst.nl. Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Trajant en Frisius MC. Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Bij Tuincentrum Bodenstad wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstad. Tuincentrum
2: Bodenstad. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt, dat wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
8: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Daar is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Odido. Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Willem.

0: on the train.
1: Ja.
0: Schreef heel veel grote hits voor anderen ook. En niet voor de mensen. Whitney Houston, Tina Turner, Julio Iglesias, Willie Nelson. Nou, noem maar op, nog veel en veel meer. Maar dit was al zijn eigen hit. I'm a Train, Albert Hammond.
2: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.
0: Ja, en welke toestand hij zou verkeren, dat laten we maar in het midden, hè? Toen hij deze tekst schreef, zeiden we altijd.
4: Ja, bijzonder, bijzonder.
0: Wilco, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Mijn grote steun en toeverlaat vanmiddag.
4: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent.
4: Ja.
0: Hé, wat kwam er net binnen op mijn telefoon? Want ik heb de pushmeldingen aanstaan van RTV Drenthe. Dat kan je ook doen, hè? In de app van RTV Drenthe kan je een melding inschakelen. En dan krijg je alles. Als er nieuw nieuws is, krijg je een melding. Maar ik kon het nog niet openen. Wat is gezegd?
4: Nou, in Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt allemaal uit de nieuwste cijfers van Bij 12. In heel Nederland zijn tot nu toe 56 welpen geregistreerd. En in Drenthe zijn 4 gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. Dat gaat om de Drentse-Friese regio. Midden-Drenthe, Middenveld en Zuid-Drenthe. Hoeveel wolven er in totaal in Drenthe leven, dat is niet bekend. Bij 12 die onderzoekt daarnaast gebieden waar wolven mogelijk een vaste plek krijgen. Eind deze maand worden de nieuwe DNA-uitslagen verwacht.
0: Maar 13 nieuwe welpjes geboren tot nog toe dit jaar bij ons in de provincie.
4: In Drenthe, yes, klopt.
0: Oké. Je leest er meer over op onze site natuurlijk, rtvdrenthe.nl, en dat vind je ook in de app. En je kan dus, zoals ik al zei, zo'n pushmelding inschakelen. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, jij blijft ons op de hoogte houden van al het nieuws wat er binnenkomt. Ik ga zo bellen met een meisje uit Fries die werkelijk waar een droomjob heeft. Nou, hebben wij dat allebei ook natuurlijk.
4: Absoluut, ja.
0: Maar er schijnen meer mensen te zijn met een fantastische baan. Nou, Jessica die praat ons daar zo meteen over bij. Ik ga ook contact zoeken met onze Remco is op

Kipchak, die gaat echt de hele provincie door. Hij was vanochtend in Nieuwbuinen en in Beinen. En heeft zometeen een afspraak in Havelte. Nou, wat dat te doen is, dat zul je zometeen. We gaan het hebben over China Lights en over bijzondere plaatsnamen in Drenthe. En tegen 12:30 heb ik ook contact met onze weerman Hans Nienhuis. Even kijken hoe heftig het gaat worden de komende dagen. En natuurlijk lekker veel muziek, hè, de komende uren op Radio Drenthe. Dit is bijvoorbeeld de nieuwste van Dickhout. Te veel is niet genoeg.

0: Bob Marley en de Wailers en One Love. Ja, je hebt banen en je hebt banen. Maar als je werk je hobby is, dan hoef je nooit te werken, toch? Het staat meestal op een tegeltje, maar het is wel een wilde. Ik voel mezelf zo'n mazzelkont, maar ik heb nog zo'n mazzelkont aan de lijn. Want Jessica Rona uit Vries, ja, jij hebt ook zo'n baan te pakken. Die meniging wel zou willen, denk ik, hè? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, zo kan je het wel zeggen.
0: Ja, dat denk ik wel, want wat doe jij?
1: Ik ben teamcoördinator in een Formule 2 en Formule 3 team van Radsport Racing.
0: Ja, het raceteam van Nederland, hè?
1: Zo kun je het wel zeggen,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, die heel veel grote coureurs heeft opgeleid. Want wie zijn er allemaal bij jullie begonnen?
1: Max Verstappen.
0: Ja.
1: We hebben Charles Leclerc gehad. We hebben zelfs Jos Verstappen gehad in het ver verleden.
0: Ja.
1: En tegenwoordig de namen die nu in de Formule 1 ook rijden. Liam Lawson en Franco Colapinto.
0: Ja, man, dat zijn niet de minste namen. Hoe komt een meisje uit Vries daar zo tussen terecht?
1: Ja, goede vraag. Ik was altijd al groot Formule 1 liefhebber. En toen ik een studie moest kiezen, dacht ik, ik kies heel breed. En dan zie ik dan wel of ik het kan combineren. En voor een eindstage heb ik een plekje gevonden in Valencia bij een raceteam. Ben ik daar aan de slag gegaan in de marketingafdeling. En vanuit daar ben ik zo doorgestroomd naar Van Amersfoort Racing.
0: En wat doe je daar bij Van Amersfoort?
1: Dus teamcoördinator. Dus je kan het een beetje samenvatten als al het logistieke, planning, zeg maar, al het coördinerende, niet technische, in twee raceteams.
0: En dat blijft cryptisch voor mij. Kan je dat verduidelijken?
1: We gaan in een jaar gaan we naar 14 race events toe. Waarvan tegenwoordig heel veel buiten Europa te winnen is. En binnen onze teams zitten denk ik dat het ongeveer tussen de 30 en de 45 mensen gaat.
0: Ja.
1: Voor al die mensen moet een reis geregeld worden naar een race toe. Er moet een hotel geregeld worden, een huurauto. Dus alles betreft het reizen, dat boek ik voor iedereen.
0: Ja.
1: En daarnaast moeten we natuurlijk ook zorgen dat de spullen daar komen. Daar gaat het weer om vrachtdocumentatie en dat soort dingetjes. En op het circuit zelf, want ik reis met de teams mee naar alle events. Zorg ik eigenlijk dat alles zo soepel mogelijk verloopt, zodat onze monteurs en onze engineers zich alleen maar toe focussen op hun taak en ik alles daaromheen.
0: Nou, dat klinkt echt als een wereldjob.
1: Ja, dat is het eigenlijk ook.
0: Ja,
1: zeker.
0: En letterlijk ook een wereldjob, want je gaat ook mee naar al die buitenlandse races.
1: Ja, klopt.
0: Hoe lang ben je al bij Van Amersfoort dan?
1: Mijn stage begon in november 2022. En toen heb ik ongeveer een jaartje op de marketingafdeling gewerkt.
0: Ja.
1: En toen heb ik gezegd, ik vind het hier fantastisch. Ik vind de sector fantastisch. Maar ik denk dat mijn hart toch iets meer ligt bij het coördineren. Hebben jullie daar een functie voor?
0: Ja.
1: Toen werd tegen mij gezegd van ja, wellicht het jaar hierna. Dus start 2024. Maar toch werd ik een weekje later gebeld of ik toch misschien richting Oostenrijk wou komen voor een Formule 2 weekend.
0: Ja.
1: Om wat te ondersteunen. En sindsdien reis ik mee.
0: Ja, toen dacht je, oh, dat is wel goed. Want welke opleiding heb jij gedaan dan?
1: Ik heb op de Hans Hogeschool Communication en Multimedia Design gestudeerd.
0: En heb jij dan van origine ook affiniteit met de racewereld?
1: Ik heb het altijd al heel erg leuk gevonden. Maar het is niet dat iemand in mijn familie of iets in die richting daarin gewerkt heeft. Ik heb het echt zelf ontdekt.
0: Jeetje. Zit je zelf wel eens in zo'n auto? Of blijf je daarvan weg?
1: Erin rijden mag sowieso niet. Daar zijn ze natuurlijk heel streng op. Dat kan niet zomaar. Uiteindelijk is het een auto die 300 km per uur kan. Dus ja, dat is toch iets anders dan mijn 4K uit 2014.

0: Wat ik wel eens mag doen is dat ik in de auto stap tijdens een pitstop practice. Dus dan wordt de auto als het ware naar voren geduwd. Maar dan moet er wel iemand in de auto zitten die op tijd remt.
1: Ja.
0: Zodat de jongens de pitstops kunnen oefenen. Dus af en toe spring ik er wel eens in.
1: Wat goed. Hey, en ik hoor je al zeggen de jongens. Want in mijn hoofd is het nog altijd een mannenwereld. Klopt dat?
0: Klopt zeker, absoluut. Moet zeggen, ik zit er nu sinds 22 in. Je ziet wel dat het steeds meer groeit, het aantal vrouwen. Ook binnen Van Amersfoort. Maar het is en blijft een mannenwereld. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat in de toekomst gaat zijn. Maar ik zie daar zo snel nog niet echt verandering in komen.
1: Nee, moet je nagaan. Hey, en werk jij vanuit Friesland of hoe gaat dat?
0: Nee, ik ben voor VAR ben ik wel verhuisd naar Amersfoort inmiddels.
1: Ja. En wie rijdt er nu bij Van Amersfoort waarvan jij denkt... ja, dat kan wel eens de nieuwe Max Verstappen worden?
0: De nieuwe Max Verstappen is natuurlijk... hij is natuurlijk wel een vak apart. Is wat ik hoor van mensen... ik heb natuurlijk niet met hem samengewerkt... maar mensen in het bedrijf is dat echt... dat is iets wat je maar één keer in je carrière tegenkomt. Wie we momenteel hebben, die in Azerbeidzjan voor ons 2 weken geleden zijn debuut heeft gemaakt, is Hiyu Yamakoshi. Hij deed bij ons F3 dit jaar en heeft een stapje omhoog gemaakt naar de Formule 2. En dat heeft hij in Baku echt heel erg goed gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij volgend jaar zou kunnen.
1: En waar komt hij vandaan?
0: Uit Japan.
1: En hoe oud is hij?
0: Hij is... Als het goed is hij 18.
1: Ja, moet je nagaan. Oké, dan gaan we die naam in ieder geval in de gaten houden. En dan heb jij hem nu al gedropt hier bij de Drenthe. Hey, en wat wordt je eerste volgende reis? Waar ben je mee bezig?
0: Het is een beetje afhankelijk van hoe de situatie gaat staan in het Midden-Oosten. Maar het volgende op onze kalender is Qatar, gevolgd door Abu Dhabi. Dus gezamenlijk met de Formule 1.
1: Ja. Nou, volgens mij, Jessica, ik begon met te zeggen dat je een dikke mazzelkom bent. Beaam je dat of zeg je, ho, nee hoor, het is gewoon werk?
0: Het is keihard werken. Echt heel hard werken. Maar het is het absoluut waard.
1: En als je hobby je werk is, dan hoef je nooit te werken, hè?
0: Zo kun je het zeggen, zeker.
1: Hey, succes met alles en geniet ervan.
0: Hey, dankjewel.
1: Dankjewel, Jessica. Doei, doei.
0: Dag.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld van Sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Half 1, het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. In Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van B12. In heel Nederland zijn er tot nu toe 56 welpen geregistreerd. In Drenthe zijn 4 gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. Dat zijn het de Drents-Friese regio, Midden-Drenthe, Middenveld en Zuid-Drenthe. B12 die onderzoekt gebieden waar wolven mogelijk een vaste plek krijgen. Eind deze maand worden de nieuwe DNA-uitslagen verwacht. De man die gisteravond betrokken was bij een ongeluk in een bedrijfsschuur in Aalden is overleden. Dat meldt de arbeidsinspectie. Het slachtoffer lag bekneld onder de cabine van de vrachtwagen. Een woordvoerder meldt dat er tijdens het sleutelen aan de vrachtwagen een onderdeel op het slachtoffer is gevallen en hij daarbij is overleden. De arbeidsinspectie die kijkt nog of er een onderzoek komt naar het ongeluk. En FC Emmen die heeft er een nieuwe keeper bij. Kelle Roos heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Hij gaat de concurrentie aan met Sam Cassis, die het hele seizoen tot nu toe alle wedstrijden van FC Emmen onder de lat stond. De 34-jarige Roos die heeft veel ervaring en speelde jaren in Engeland en Schotland. Vrijdag reist hij met de eerste selectie van Emmen mee voor de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Milko, dankjewel. Ga ik naar Hans, onze weerman van vandaag. Hans, goedemiddag.
6: Mooi, en ook goedemiddag.
4: Nou, het ziet er mooi vrolijk uit. Tenminste hier in Assen.
6: Ja, het is heel prettig weer in onze hele provincie. Er zijn wel wat wolken, maar eigenlijk is het vrijwel overal compleet zonnig. En er groeien wat stapelwolken vanmiddag, maar dat mag in eerste instantie vrij weinig naam hebben. Dus we hebben gewoon een hele fraaie najaarsdag met een temperatuur van 20 of 21 graden. Nou, een zwakke zuidoostelijke wind en ja, niet aan het handje, blijft ook gewoon nog droog tot laat in de avond.
4: Nou, prima. Zet maar door, zou ik zeggen.
6: Ja, dat gaat dus niet gebeuren, want het is wel de laatste dag met dit fraaie weertype. Dat hoge drukgebied waar we het aan te danken hebben is een klein beetje talende, trekt zich ook wat terug richting Zuidoost-Europa en het maakt de weg vrij voor een storing vanaf de Golf van Biscayen. Die trekt over Frankrijk heen richting ons en die diept ook nog een beetje uit zelfs. Dus het wordt in Scandinavië pas echt slecht weer zometeen.

0: ontwikkelt zich eigenlijk boven ons hoofd wat verder. Dat heeft tot gevolg dat het vanavond bewolkt raakt en het gaat ook regenen. Dat is gewoon gestadige frontale regen, dus vannacht valt er een paar millimeter. 3, 4, 5, die orde grootte. Hoe zuidelijker in Drenthe, hoe natter het lijkt te worden. En dan krijg je morgen een heel ander weerbeeld. Er zit wat koelere lucht achter het front. De wind is dan naar noordwest gedraaid en pakt aan tot kracht 4 of 5. En we hebben een buiig weerbeeld. Tussen de buien door mooie scherpe opklaringen, maar in de buien is het toch echt wel guur en koud. En de maximumtemperatuur morgen, ja, een graad of 15. Echt een stap terug.
1: Nou, inderdaad.
0: Nou, morgenavond klaart het tijdelijk weer eigenlijk breed op. Het gaat ook afkoelen naar een graad of 6 in de nacht naar vrijdag. Dus er komt even een koelere nacht tussendoor. En daarna, ja, er komt er opeens weer een nieuwe storing aan. En dan gaan we een aantal dagen in een wisselvallig weertype verblijven. Vrijdag is het compleet bewolkt. Geen enkel spatje zon lijkt er nu in de verwachting te zitten. En nattig en druilerig. In de middag en avond passeert er een nieuw front. Daar kan er een handvol millimeters neerslag gaan vallen. En ook in het weekend, zaterdag en zondag, wisselvallig, buiig weer. Af en toe komt de zon er tussendoor, maar ook redelijk wat wind. Windkracht 4 tot soms windkracht 5 uit het zuidwesten. Bij een ietsje koele temperatuur van een graad of 14 tot misschien op zondag maar 13 graden. Eigenlijk niet ongewoon voor de tijd van het jaar, maar omdat we van zo mild komen, nu zal de contrast vrij groot zijn. Kijk hier heel stiekem naar de glazen bol. Begin volgende week, oh, toch weer nieuwe hoge drukimpulsen. En het zou dus best eens kunnen dat we een dag of 4 heel wisselvallig zijn. Dat begint dus morgen en het gaat door tot en met zondag. En dat daarna het hoge druk weer terugkeert. Niet helemaal zo warm als dat nu was, een graad of 15, 16. Maar wel weer droog en gematigd met zon en 's ochtends wat mist.
1: Oké, maar mijn zoon doet zondag mee aan 4 mijl in Groningen. Dat schijnt een barre tocht te gaan worden als ik jou zo hoor.
0: Nou, het worden nog geen 1963 toestanden of zoiets wat. Maar hou wel rekening
1: met dat. Demootje aan misschien wel.
0: Ja, precies. Hou wel rekening met wat gure omstandigheden. Een matige westelijke tot noordwestelijke wind. En af en toe een bui. Dus echt heel fraai wordt het niet.
1: Nee, dan moeten we heel snel gaan rennen. Dan is de heren weer thuis, hè?
0: Maar het lijkt er ook niet op dat het noodweer of zo wordt. Oh. Dus het wordt gewoon heftweer.
1: Oké. Hey Hans, dankjewel. Een mooie dag, hè?
0: Hetzelfde.
1: Hoi. In Havelte gaan ze vanmiddag met pen en papier op de fiets. Waarom, dat hoor je zo.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Anouk in de middag.

0: croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast, een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Marianne Veenstra, dan heet het Hek van de Dam.
1: Op Jack.
2: Met Remco Wilkens.
0: De hele provincie komt hij door en nu is hij in Havelte beland.
3: Wow.
0: Daar schijnt wel lekker het zonnetje, want je bent buiten, zie ik. Waar ben jij precies, Remco?
3: Zo, het is fantastisch. Ja, ik sta bij een fietspad in Havelte, bij de Muldweg. En ze gaat hier vandaag een fietspanschouw doen. En dat heeft van alles te maken met verkeer wat verandert eigenlijk op de fietspan. Hè. Die duofietsen bijvoorbeeld bij veel breder. Dan moet die fietspan eigenlijk geschikt voor gemaakt worden. Bij mij staat gedeputeerde Meewissen van de provincie Drenthe. Goedemiddag. Waarom is dat belangrijk voor de provincie?
4: Wij vinden het belangrijk dat iedereen hier in Drenthe lekker kan fietsen. Kan gebruik maken van de fietspaden die we hebben. En we hebben gewoon best wel veel fietsroutes al. Maar we weten niet van alle routes welke eigenlijk geschikt zijn. Bijvoorbeeld voor duofietsen of misschien andere vormen van wat bredere fietsen. Of scootmobiels of noem maar op. Dus we willen graag dat er schouwen plaatsvinden op verschillende plekken. Om te kijken welke routes toegankelijk zijn of misschien toegankelijk gemaakt worden.
3: Ja.
4: En dan gaan we daarover, die zetten we dan op de website, zodat iedereen ook weet van, als ik op zo'n fiets rijd, dan kan ik daar een mooie route fietsen.
3: Ja, nou ben we in Drenthe, hè? Dan ben we riek aan fietspaden. Dat liep me nogal klus dus.
4: Ja, dat klopt. We hebben nu 12 routes op de Hondsrug, die hebben we al in beeld als je daar goed kan fietsen. Als je ook wat aangepaste fietsen hebt, zeg maar. Maar we vinden het belangrijk dat het overal is. Het is niet zo dat er in heel Drenthe, bedoel ik, fietspaden zijn. Het is niet zo dat elk fietspad aangepast gaat worden. Maar het moet overal er één of meerdere routes zijn die je kan fietsen.
3: Ja, je kijkt wel wat kan en wat niet kan.
4: Precies.
3: Ja. Dat kijkt ook bij mij mevrouw Hempen van het recreatieschap. Ja, mooi. Ja, als gezegd, dat liep mij nog aan klus. Wat doe je dan precies?
5: Nou ja, we beginnen natuurlijk als eerste instantie om te kijken van waar willen wij die routes dan ook hebben? En daar is heel mooi, we hebben er al een basis voor, want we hebben het fietsknooppuntnetwerk, waar we in heel Drenthe hebben. Ja. Dat gebruiken wij dan voor nog over kijken hoe kunnen we die routes maken. En wat dan belangrijk is, is inderdaad vandaag dan te kijken van, klopt zo'n route dan? Hè? Want wij kunnen het op papier allemaal wel bedenken. Dat kan meestal prima. Maar wat doet het dan in de praktijk? Want je hebt en een wat bredere fietsen bijvoorbeeld. Maar je weet ook niet, zit er een poltje langs midden op fietspad? Ja, dan is het wel goed om te weten.
3: Ja, en die fietsen, hij met een duur fiets van de ene kant komt en je komt met een duur fiets van de andere kant, moet ze ook bij elkaar langs kunnen.
5: Ja. Dan moet ik, en dan was hier net een meneer die zegt, dat gebeurt niet zo gauw. Maar ook kon je gewone fiets in ting. Ook dan bij wel de ruimte, kun je dan uitwijken of niet? En is het dan veilig genoeg? En daarvan is ook gezegd van, als die barms bijvoorbeeld niet stevig genoeg bent, dan moeten we ook gewoon kijken van, kunnen we dan een alternatieve route hem doen? Zodat mensen zelf kunnen bekijken van, is dit het seizoen om hem buiten het fietspad te gaan? Of ben ik echt die verharding eronder nodig? Ja.
3: En dan begin je daar vandaag met, eigenlijk met zo'n schouw?
5: Ja, vandaag beginnen we met de schouw van één route, hè, want dat geeft best wel wat tijd. Maar je bent ook in elk gebied natuurlijk weer aan er mensen nodig om zo'n schouw te doen. Die door te plekken ook vullen fietsen eigenlijk.
3: Ja. Ga ik ook nog even met Simon praten, hè?
5: Ja.
3: Want Simon is ook van het recreatieschap. Mooi. Al die fietsroutes met elkaar verbinden, dat liep mij toch wel ingewikkeld.
6: Ja, dat is natuurlijk wel. Maar op zich, het voordeel is natuurlijk wel, het is wel een vrij rijk dekkend netwerk. Dus er ligt inderdaad veel op het gebied van het knooppuntennetwerk. Niet alles is geschikt, maar we proberen altijd wel te kijken hoe kunnen we dingen aan elkaar knopen.

0: lopen. Dat je bijvoorbeeld, stel je voor, de 1 wil 40 kilometer fietsen. Maar we kunnen het zo maken dat het eigenlijk een soort achtje is van 2 keer 20. Dan heb je ook een breder publiek wat daar gebruik van kan maken. Ja. En we kijken daarnaast van, komen langs verzorgingshuizen onderweg, vakantieparken. Want sommige mensen die komen natuurlijk ook met een aanhangertje, met een duofiets erop. Nou, die moet ook ergens neergezet kunnen worden. Dus dat zijn allemaal dingen waar we wel rekening mee houden. Niet alles kan, maar we kijken gewoon van wat kan nu wel. Daarmee gaan we aan de gang. En met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een extra bordje, een alternatieve ronde of zo, kan er eigenlijk al best wel veel. Dat is ook gebleken bij ons terug. Ja. En daar gaan we nu verder mee, de heel Drenthe. Dus dat, we hebben werk te doen.
1: En komt er dan ook een boekje huurd of zo? Of kunnen mensen dat vinden op internet, die routes?
0: Ja, op drenthe.nl staan de routes. En daar is een aparte tegel, een aparte filter met toegankelijke routes. En daar staan al die routes op. En als deze straks geschouwd is en hij is goed bevonden, dan komt hij daar ook op. Dus dan is hij in ieder geval zichtbaar. En dan kunnen we hem ook aanbieden voor iedereen die hem wil gebruiken. Ja,
1: ja. Ja, en mevrouw Meewisse, dan zeggen we altijd, dat kost van zijn patiënten. Hebben jullie enig idee van?
2: Oh, deze specifieke schouw, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben een bredere regeling, omdat we toegankelijkheid in het algemeen belangrijk vinden. En er hoort bij fietsroutes, maar er hoort ook bij dat je onderweg ergens op een bankje kan zitten, wat misschien wel aangepast is, of van picknicktafel met een wat verlengde tafel voor de scootmobiel dat die eronder kan. Hè. Dus daar hebben we ook mogelijkheden voor om subsidie voor aan te vragen. Maar ook bijvoorbeeld voor recreatiebedrijven die hun toilet willen aanpassen. Nou ja, als je onderweg naar de wc moet, is het best handig dat dat dan ook makkelijk kan. Ja. Dus zo hebben we eigenlijk een heel pakket.
1: Ja, dat is wel breed.
2: Ja, want we willen gewoon heel graag dat iedereen gebruik kan maken van al het moois wat we hebben hier in Drenthe en kan genieten van de omgeving. Ja,
1: kijk, dat klinkt mooi.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja, goed. Anouk, op fietsen.
3: Dankjewel, tot later.
1: Oké, mooi.

meestal weer in de auto onze Remco. En gaat weer op, Chuck. Als jij ook iets leuks hebt voor onze verslaggever op Chuck, laat me weten. Hè? Stuur maar even een mailtje naar opchuck@rtvdrenthe.nl. Dan maken we even een afspraak. Zometeen na 1 is de hulplijn weer geopend.

0: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen of vanaf €84,75.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij

0: jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
1: Als een van de eerste officiërs in Nederland
2: op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jetten zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media bij een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Het weer is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
8: Het duurt nog even voordat het 11 november is, maar toch proberen ze vanuit Emmen heel Nederland onder de lampionnetjes te krijgen. Hoor zo meteen meer over.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, je komt altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Willem.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: De hulplijn.
0: Wordt ingeschakeld door Janet Westenbrink. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Ik ga met je het hebben over China Lights. Want je had een bericht geplaatst over China Lights Festival in Emmen. En toen had ik het er net met je over. Wanneer was dat festival ook alweer voor het laatst in Emmen?
2: De eerste editie was tijdens de corona. En de tweede was een jaar nog na de corona. Dus dat is alweer een paar jaar geleden.
0: Het was fantastisch. Ik ben er geweest met mijn meiden. Ja, fantastisch was. Maar voor mensen die het gemist hebben, wat is het? Wat was het?
2: China Lights is eigenlijk de manier waarop ze in China oud en nieuw vieren.

0: met heel veel lichten en grote kunstwerken en draken van 15, 20 meter hoog gemaakt van licht. Ja, en dat hebben wij een keer gezien hier in Emmen, echt jaren geleden. Dat heeft Henk Hiddink toen georganiseerd. En toen dachten wij, ja, dat moet eigenlijk terug. Dus daar zijn wij een paar jaar mee aan het werk geweest. En dat is toen ook gelukt.
1: Ja, en waarom is het niet vaker weer teruggekomen dan?
0: Het is heel, heel lastig. Er zijn een aantal buren die vinden het allemaal wat te druk. De gemeente Emmen die zegt, ja, het mag wel, maar het mag niet langer dan 3 weken duren. Ja, en dat zijn allemaal restricties. Onze opbouw duurt al 4 weken, dus ja, daar kunnen wij gewoon niet meer mee uit de voeten.
1: Nee.
0: Dus ik heb het bijltje erbij neergegooid een paar jaar geleden. Van, nou ja, weet je, het was leuk, we hebben het gedaan en that's it. Ja, ondertussen help ik nog een beetje mee met de andere evenementen van deze partij in onder andere Engeland en Italië. Ja, en toen waren ze hier in de loodsen aan het werk om al die kunstwerken voor die mooie shows in het buitenland te maken. En toen dacht ik, gadverdarrie, dat dat niet in Noord-Nederland kan.
1: Want die prachtige lichtobjecten die worden gemaakt in Emmen.
0: Ja, eigenlijk importeren wij een heleboel staal, dus staaldraad, stof en lampjes. En dan heb je de eerste kunstenaars en die buigen al dat staal in de vormen van de kunstwerken. Dus in de vormen van draken, kerstmannen, whatever. En dan komt er de volgende afdeling en dat zijn de mannen die de lampjes er allemaal in monteren. En dan gaat het naar de volgende afdeling, dat zijn over het algemeen de dames. En die spannen daar heel strak wit stof omheen. En dan de laatste groep kunstenaars die paint het allemaal met de hand. Dus dat wordt allemaal met de hand geairbrushed. En dan is het kunstwerk klaar.
1: Ach, en waar gebeurt het dan?
0: Hier op het industrieterrein in Emmen. Dus hebben we een hele grote loods gehuurd. Een paar duizend vierkante meter.
1: En er zijn ook hier daadwerkelijk Chinese kunstenaars die daarmee bezig zijn.
0: Ja, er zijn dus 17 ingevlogen. En die hebben hier een maand gewoond. En een maand gewerkt. En die zijn nu net, hebben die net op het vliegtuig gezet naar Italië. En die zijn daar nu de eerste show opbouwen.
1: Ach, hoeveel kunstwerken zijn er dan?
0: Spullen komen er, hè? Och, dat is echt een... Nou... Een paar honderd, echt enorm.
1: En dat ligt gewoon bij ons klaar in Emmen en dat gaat de hele wereld over.
0: Ja, behalve in Emmen. Dus dat was ook een beetje mijn frustratie van, verdorie. Ik hou van organiseren, waarom kan dat niet in Emmen? En nou ja, een dikke week geleden had ik met onze Chinese kunstenaars daarover van, goh, hier in de buurt zou het toch wel leuk zijn. Ik denk, nou weet je, ik ga gewoon een Facebook-poster aanwijden. En nou, we zien wel wat er op ons pad komt.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon een hele brede oproep. Ik heb hier heel veel prachtige kunstwerken liggen. Die kunnen met alle gemak getoond worden hier bij ons in de provincie. Maar waar?
0: Ja, ik heb gewoon een terrein nodig wat omheind is. Het liefst waar al wat toiletten en wandelpaden staan. En waar wij zo'n show kunnen geven, zo'n evenement kunnen organiseren. En het wordt hem dit jaar niet meer, maar dan voor met name volgend jaar of dat jaar daarop.
1: Ja, jou een beetje kennende, inschattende, na deze paar woorden, doet mij vermoeden dat jij wel locaties op het oog hebt.
0: Ja, daar hebben zich inmiddels een heleboel gemeld.
1: Oh.
0: En niet alleen uit Noord-Nederland, maar eigenlijk door heel Nederland heen. En ik ben gisteren net begonnen met de eerste locaties te bellen. En een verkennend gesprek te hebben, zeg maar. Ja. Dan verwacht ik dat er van de lijst van locaties een aantal overblijven.
1: Ja.
0: Waar we ook daadwerkelijk gaan kijken en mee om tafel gaan. Dat, die hoop heb ik nu alweer.
1: Kan je al wat noemen?
0: Nee, dat is lastig. Maar ik kan je wel beloven, zo gauw er iets duidelijk is, dat je de eerste bent die ik bel.
1: Ja, dat zou toch mooi zijn, dat het ook gewoon weer bij ons in de provincie te doen is.
0: Ja, dat zou erg fijn zijn.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon voor ons en het toerisme. En in de winter is er al niet zoveel te doen. Dus ja, ik zoek ook een meewerkende gemeente die dat leuk vindt. Die zegt, nou kom hier maar naartoe. We ondersteunen je daarin met vergunningen. En we gaan samen met je meedenken.
1: Ja, hoe groot moet je ruimte zijn, je gebied zijn? Wat heb je nodig?
0: Moet toch wel minimaal een looppad zijn van 1,5 kilometer. Dat is wel minimaal. Mm-hmm. En een paar hectare, dat zou wel fijn zijn.
1: Oké, 1,5 kilometer, een paar hectare zou fijn zijn. En je zegt al, ja, toiletgelegenheid zou ook fijn zijn. Maar dat valt ook maar allemaal over te praten natuurlijk.

0: Ik kan van alles niet aanzetten nog weer.
1: Er is van alles in te huren, maar het maakt voor ons het leven natuurlijk een stuk makkelijker. Ja. Als er al enigszins infrastructuur ligt of dat het in ieder geval omheind is.
0: Ja. En hoe lang zouden de kunstwerken dan staan?
1: Meestal hebben we het over een maand of twee, drie.
0: Twee maanden. Oh, zo lang wel. Oké, drie. Ja. Maar ook in overleg is alles mogelijk, neem ik aan.
1: In overleg is alles mogelijk, ja.
0: Oké, nou ja, je hebt het nu wereldkundig gemaakt. Heel Drenthe weet er ook van. Als mensen denken, ja, maar ik weet wel een geschikte locatie. Hoe kunnen we jou benaderen?
1: Ja, je mag me gewoon bellen, maar je mag ook mailen. En de mail, dat lijkt me het handigste om te onthouden. Rensentheateremmen@gmail.com.
0: Rensentheater. Ja, nee, dit is makkelijker, denk ik, hè? Rensentheater@gmail.com. Nou, het ligt hier ook bij de balie.
1: Rensentheateremmen@gmail.com.
0: Gmail.com. Ik heb het genoteerd. Ik leg het even hier voor bij de balie neer. Dus altijd even contact opnemen met RTV Drenthe en dan komt het helemaal goed. Ik ben heel benieuwd. Dit jaar zeg je niet, maar volgend jaar staat er sowieso in Nederland. Gaan we vanuit toch weer een China Lights Festival. En het liefst speelt
1: ja,
0: op
1: daar
0: buurt.
1: Gaan we wel voor. Ja.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Ik hou je eraan. En succes daarmee.
1: Dank je.

0: The Swedish Feeling.
1: De Slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En vandaag is het thema dat al 2,5 dag speelt bij ons op Radio Drenthe.
2: Ja, zo is dat. De ontbijtjes vliegen hier inderdaad al 2,5 dag om de oren hier op Radio Drenthe. Want we geven deze hele week ontbijtjes voor twee personen weg. In Emmen noemen we dat. En dat bracht ons op een idee voor de Slingerplaat. Dat wij ook op zoek gaan naar liedjes waarin ontbijtproducten worden bezongen.
0: Ja, en die zijn er wel. Die zijn er heel veel. Dus dachten we, daar krijgen we dat wel mee vol. Want we zoeken 26 liedjes. Omdat wij daar in de hoek van de studio een rad hebben staan met het alfabet erop. En die willen we even voor twee erbij pakken. Dan ga jij de beste slinger aangeven. En dan stopt die ergens bij een letter. En dan kijken wij welk liedje hebben we erachter geplakt. Met welk ontbijtproduct. Ja. En die gaan we dan draaien.
2: Wat is jouw favoriete all-time ontbijtproduct?
0: Kaas.
2: Ja. Elke ochtend?
0: En koffie. koffie dan nog wel meer.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ben je echt iemand die moet een kopje koffie hebben gehad voordat jij kan functioneren in de dag?
0: Ja, 100% ja.
2: Oké. Dat kan. Ga maar horen.
0: Word ik soms dus midden in de nacht wakker en dan neem ik ook een kop koffie.
2: Nee.
0: Ja.
2: Maar dat slaat niet meer.
0: Ik ben hoor. Ik wil geen was.
3: Echt?
0: Ja.
2: Heel bijzonder dit.
0: Koffie leuk.
2: Oh, nou ja, bijzonder.
0: Nee, als ik een kop koffie heb gehad, dan begint mijn dag of zo.
2: Heb je ook zo'n koffiezet, zoals een machine dan?
0: Ja.
2: Maak je het hele huis wakker en dan met... Nee, echt?
0: Ja. Oh, man, hij is wakker.
2: Nee. Je bent verder populair thuis, dat wel.
0: Ja. Ze hebben me wel vaak gehoord dan.
2: Ja.
0: Nee, wat jij dan?
2: Eet ik ook koffie.
0: Jawel, hè?
2: Ja. Ik denk het ook.
0: Ja. We gaan even kijken, want er wordt alweer volop gebeld. Welk liedje we als eerste kunnen noteren. Goedemiddag, met Anouk.
4: Met Maurits.
0: Dag Maurits, wat ben je lekker op tijd?
4: Ja, dat dacht ik.
0: Hoe begint jouw dag, Maurits? Met wat voor eten of drinken?
4: Met koffie.
0: Ja, ook koffie, hè?
4: Koude koffie.
0: Koude koffie?
2: Oh?
4: Ja.
0: Dan krijg je rode avond, toch?
4: Nou, dat heb ik al, dus dat maakt niet zo uit.
0: Daar staat het hem in. Ik hou een koffie.
2: Maar laat je hem dan echt even staan, Maurits, een tijdje? En doe je iets wat anders? Of hoe gaat dat dan?
4: Koffie van de vorige avond.
2: Oh.
4: En dan pak ik dan de volgende dag weer.
2: Ja, joh.
0: Vind je lekker?
4: Ja, zet altijd twee bakjes extra.
2: Ah, en dan gewoon zwart?
4: Nee, met melk.
2: Oké.
0: Maar serieus, jij gaat bewust koffie van de vorige dag laten staan, zodat die koud is, zodat je de volgende ochtend een koude koffie kan drinken?
4: Ja, ik drink eigenlijk nooit geen warme koffie.
0: Oh, en omdat je het lekkerder vindt of heeft het andere redenen?
4: Nee, gewoon omdat ik het lekkerder vind.
0: Ach, nou, ik gooi het altijd juist weer weg als mijn koffie te koud wordt.
4: Ja, te koud, nee, maar ik heb gewoon koud.
0: Gewoon echt koud.
4: Lauwe koffie ben ik niet aan.
0: Nee.

0: Okay. Hey Maurits, wat is het liedje wat je door wilde geven?
1: Breakfast in bed.
0: Breakfast in bed, heel goed. Dat is de eerste, dus je mag een letter kiezen.
1: Wat zullen we nog houden? Doe de M.
0: De M van Marie?
1: Ja, ja, van Maurits.
0: Oh ja. Sorry. Lekker scherp, hè, hier.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ah, Maurits, we zetten erbij. Dankjewel. Doei.
2: Zie je wel een kopje koffie nodig.
0: Ik wel. Nou, oké, de M is bezet. Breakfast in bed staat erop. Kom maar door met die liedjes. Via de app kan het, via de telefoon kan het. 0592-33-1188. We hebben nog 25 liedjes nodig. Want één letter van het alfabet hebben we al gekoppeld aan Breakfast in bed. Dus kom maar op. 0592-33-1188. Wat is een passend liedje? Ontbijtproducten die bezongen worden, daar zoeken we naar. Omdat we natuurlijk weer op eitjes weggeven. Even na twee heb ik er ook een.

0: zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen.
1: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct...

0: eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op tdakeukens.nl. Bijna 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Melko Schijver praat ons even bij.
1: Goedemiddag. In Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Bij 12. In heel Nederland zijn tot nu toe 56 welpen geregistreerd. In Drenthe zijn 4 gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. De Drenthe-Friese regio, Midden-Drenthe, Middenveld en Zuid-Drenthe. Bij 12 die onderzoekt gebieden waar wolven mogelijk een vaste plek krijgen. Eind deze maand worden nieuwe DNA-uitslagen daarvan verwacht. De man die gisteravond betrokken was bij een ongeluk in een bedrijfsschuur in Aalden is overleden. Dat meldt de arbeidsinspectie. Het slachtoffer lag bekneld onder de cabine van de vrachtwagen. Een woordvoerder die meldt dat er tijdens het sleutelen aan een vrachtwagen een onderdeel op het slachtoffer is gevallen en daarbij is hij overleden. De arbeidsinspectie die kijkt nog of er een onderzoek komt naar het ongeluk. FCM die heeft een nieuwe keeper erbij. Kelder Roos die heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Hij gaat de concurrentie aan met Sam Cassis, die dit seizoen tot nu toe alle wedstrijden van Emmen onder de lat stond. De 34-jarige Roos heeft veel ervaring en speelde jaren in Engeland en in Schotland. Vrijdag reist hij mee met de selectie van Emmen voor de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. En het seizoen van FCM middenvelder Kasper Staring, dat zit erop. Dat meldt Voetbal International. Afgelopen zaterdag raakte hij geblesseerd in een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Vlak voor het einde van de wedstrijd ging Staring door zijn knie. Vandaag werd duidelijk dat het om een zware knieblessure gaat die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt. Basisspeler Staring kwam dit jaar alle 9 competitiewedstrijden van FCM in actie. Vrijwel alle wedstrijden speelde hij ook nog de volledige 90 minuten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
2: Dankjewel, Melko.
0: Het weer nog, Hans Nienhuis.
3: Veel zon en wat stapelwolken deze middag, bij een aangename temperatuur van maximaal ruim 21 graden en een zwakke zuidoostelijke wind. Pak het even mee als je de kans hebt, want vanavond nadert vanuit het westen bewolking met regen en de volgende dagen zijn aanmerkelijk koeler en wisselvallig.
0: Wij zoeken vandaag liedjes waarin een ontbijtproduct bezongen wordt. Als je eentje weet, kan je hem doorgeven via de app of telefoon. Zelfde telefoonnummer 0592-33-1188.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom OnePlus aan.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Anouk in de middag.

Drenthe, live vanaf de Zuidlatermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlatermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlatermarkt.

verschillende suggesties krijgen van dingen. Liedjes waar we ook nog nooit van gehoord hebben. Het is juist zo leuk met de slingerplaat. Wij zoeken vandaag, omdat wij ontbijtjes weggeven deze hele week, liedjes waarin een ontbijtproduct bezongen wordt. Nou, we zullen zo meteen even een overzichtje laten horen van suggesties die al zijn binnengekomen.

waarin ontbijtproducten bezongen worden. We hebben 26 nodig. Nou, eigenlijk maar 25 meer. Want ik had Maurits aan de lijn. En Maurits mocht dan de eerste letter kiezen van het alfabet. Hij koos de M van Maurits. Niet van Maria, maar van Maurits. En hij wilde graag dit

0: Haal jij ervan trouwens?
1: Ik moet er niet aan denken.
0: Nee.
1: Gekrummel in bed.
0: Ja, je hebt van die voor- en tegenstanders.
1: Ja, ik ben tegen, jij dan?
0: Ik vind het heerlijk.
2: Echt?
0: Tegenwoordig krijg ik mijn kleindochter dan bij mij in bed voor een ontbijtje. Dat vind ik zo geweldig. Dat zijn de mooiste momenten van de dag.
1: Ja, oké. Okay. Als je het zo verkoopt, dan kan ik
0: gaan we aan een broodje peuzelen. Ja. Ja.
1: Ik heb geen krummels in bed dan?
0: Ja, oh wel, maar dat vind ik hem meer.
1: Nee? Makkelijk, ja.
0: Ja.
1: Ik heb mijn ontbijtje. Dat heb ik dan weer liever in Amerika bijvoorbeeld.
0: Suggestie van Mia, die zetten we dus op de lijst. Iris en Janine komen allebei met dit nummer.
3: Koffie,
0: Lekker maar koffie, yes. Yes,
1: koffie,
0: zongen, hè?
1: Absoluut, ja, die kwam met veel even kunst.

0: espresso. Binnen espresso, iemand?
1: Ja, lekker.
0: Oké, nee, dan gaat hij sowieso overal. Anne, die kwam met bonuspunten. Ik heb ze echt persoonlijk toegekend aan Anne. Want hij kwam met champagne en wine van Herman Brood. Nou, hoe zit dat? Champagne ontbijtje. Dat heb je ook natuurlijk. En Herman Brood. Nou, dat zijn bonuspunten.

0: Goed gevonden, Anne. Christa, kom met deze.
1: Hey,
2: dit wordt echt een
1: buiten.
2: Ja,
1: hij zit verstopt.
2: Ja.
1: We hebben hem gevonden, daar zijn Christa. Ronald, die kwam met Breakfast at Tiffany's.
0: En Willem en Frankje waren eensgezind, want ze kwamen allebei met deze. Nou, we hebben lang niet alles kunnen laten horen. Want als ik nou net al ging versproeven en pindakaaskwast zou er nog binnenkomen. Ik zag nog tosti's door peerines binnenkomen. Nou, echt van alles.
1: Het gaat maar door, ik zit ook even te kijken. kijk, de mamas en de papas met blueberries for breakfast. Ja, ook die telt mee. Ja. Absoluut.
0: Maar wij gaan de lijnen sluiten, want wij hebben meer dan genoeg.
1: Ja, we gaan de puzzel leggen.
0: Wij gaan de puzzel leggen en nog 25 liedjes uitzoeken. We gaan allemaal voor verschillende ontbijten. Dus zullen we dat doen? 25?
1: Ja,
0: leuk.
1: Gaan we
0: ja, zoveel hebben we wel binnen. Mooi. Dank voor je suggesties. We gaan zo meteen het rad erbij pakken. Eerst de Rolling Stones op Radio Drenthe.

0: Duncan Lawrence en Archangel.
1: De slingerplaat.
2: Jij staat voor het rad met het alfabet. Ja, slinger maar.
3: Ja, zeker weten.
2: Kijken waar die op eindigt. We hebben 26 liedjes voor onze neus. En we gaan kijken met welk liedje we eruit gaan even voor tweeën. Waarin een ontbijtproduct bezongen wordt. Ik kan dit

0: Nou, het is een liedje wat we gekoppeld hebben aan de letter W van Willem.
1: De letter W, daar zie ik al een gouden ouwe.
0: Oh.
1: Een suggestie van Ria. Komt-ie aan.

0: zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Terwijl Pa en Mapodera spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig.
6: Dit is Omroep Assen. Met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ewald van Lint met Radio Nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgevoerd.

0: afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekking over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk. De twee wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de radio.
1: Dit is A. en Hunze Backstage. A. en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis, de grootste feestwinkel van het noorden. Goedemiddag.

Ja, een hele goede middag, beste luisteraars. En van bij aflevering 39 van AM Hunze Backstage. Fijn dat u er weer bent. Tot vanmiddag 6 uur nemen we u mee in het programma. Vol muziek, verhaal, bijzondere ontmoeting en natuurlijk de nodige Drentse gezelligheid. Maar we beginnen tegen de klok van 14:40, dus om 20 van 3, met een bijzondere beestjes-item met Lucienne van der Boer en Gerdien Timmer. Zij gaan praten met Jitske Ipma van de Stichting De Links, een speciaal item voor liefhebbers van paarden en groen. Maar vandaag doen we vanaf wel een hele bijzondere. Want normaal gesproken hoor je ons vanuit onze vertrouwde studio in Hangen. Maar vandaag zijn wij op speciale uitnodiging te gast bij onze collega's van Omroep Assen. Een prachtige plek om radio te maken. En vooral een mooi voorproefje op wat de toekomst ons mogelijk gaat brengen. Want onder de naam Omroep Maat werken RTV Tinalo, Omroep Midden-Drenthe, Omroep A en Hunze en Omroep Assen toe naar een krachtige streekomroep voor onze regio. Een mooie ontwikkeling waarin samenwerking, lokale betrokkenheid en natuurlijk een goede radio centraal staat. Onze dank dus aan Omroep Assen voor de gastvrijheid. Maar geldt vooral de radio aan en we gaan ervoor. Van de jaren 60 tot de van vertrouwde klassiekers tot verrassende verzoekplaten en natuurlijk volop ruimte voor bijzondere gasten. Kortom, genoeg reden om de volumeknop vandaag net even weer wat verder open te draaien. En zoals u de vaste luisteraars vragen van ons gewend bent, hebben we ook weer vandaag een aantal flinke dozen muziekgeschiedenis. Onze eigen Leo Blokhuis Hans ten Hove duikt tegen de klok van 16:30 opnieuw op met een bijzonder pareltje uit de muziekgeschiedenis. De oude, stokoude Stofnisplaat. Een plaat met een verhaal, een geschiedenis en natuurlijk de vraag, waarom moeten we nou deze nou echt eens horen? En ik hoor dat mijn achtergrondmuziekje inmiddels afgelopen is, maar ik heb nog een klein stukje tekst, dus ik ga nog even door. Tussen 3 en 4 uur maken we vervolgens ruimte voor een man die eigenlijk nauwelijks introductie nodig heeft. Een ras entertainer, een liefhebber van het Drentse land, een man die zich waarschijnlijk comfortabel voelt met beide voeten stevig in het Drentse zand. Rode loper in Hilversum. Met zijn herkenbare stem, zijn eigen bus en flinke dozen Drentse nuchterheid weet hij al jarenlang menerzaal op zijn kop te zetten. Maar ook, wanneer het nodig is, precies de gevoelige snaar te raken. Van de streekradio en de geheimzenders tot de bruinste cafés van onze provincie. Hij weet als geen ander hoe je mensen raakt. Vermaakt en laat meezingen. Maar wie is achter de bekende meezingers en de televisiecamera's? Wat drijft hem? Hoe kan hij terug op het piratencircuit en waar ligt volgens hem de toekomst van het Nederlandse en Drentse levenslied? Dat en meer bespreken we vanmiddag in een openhartig, persoonlijk en vooral recht voor zijn raap gesprek met de Drentse en podiumvuller. En als u denkt dat we daarmee het beste voor het laatste bewaren, dan heeft u het heel goed geraden. Tussen 5 en 6 schuift er namelijk een absolute legende uit de noordelijke muziekwereld bij ons aan. Een man die al ruim 50 jaar nauw verbonden is met de muziekwereld in het noorden en aan de wieg heeft gestaan van talloze piratenhits en prachtige levensliederen. Maar hij komt vandaag gelukkig niet alleen. Hij heeft iemand meegenomen die hem verbaal zal ondersteunen. Dit vanwege een aantal noodlottige hersenbloedingen die onze gast heeft moeten. Vandaar dat zijn spraak soms iets te weten achterlaat. Aflaat. Wie deze mysterieuze muzikale architect is, wie zijn bijzondere steun en toeverlaat is en welk verhaal achter ruim een halve eeuw muziek, passie, veerkracht en liefde. Dat hoor je allemaal in het laatste uur van A en Hunze Backstage. Dus blijf vooral bij ons. Draai de volumeknap alvast een stukje verder open. Maak er nu zelf gemakkelijk en geniet van muziek, verhalen en mensen uit onze regio. Dit is A en Hunze Backstage en mijn naam is Rinder Veldkamp.

0: Lekker muziekje.
1: Heerlijk. Ja, we zijn los eigenlijk. We waren eigenlijk al wel een beetje los.
0: Ja, we waren
1: Want ik krijg nou al klachten dat de intro wat te lang was. Nou, ik wil toch graag de luisteraar alles goed duidelijk uitleggen.
0: Ik zat op mijn horloge te kijken. Ik denk eerst voor de zon.
1: Ja.
0: Maar welkom Riemer, welkom Koos en welkom dames natuurlijk. Hier in de studio.
1: Lucien en Gerdien, hè?
0: En Gerdien, hè?
1: Ja, maar de luisteraar weet natuurlijk niet welke dames dat jij bedoelt.
0: Dat komt
1: nou,
0: wel.
1: Valt mijn microfoon weer weg.
0: Hey. Nee, we gaan gewoon door.
1: Oh nee, we gaan gewoon door. Ja, nou, daar ben ik er weer. Hè, gelukkig. Welkom Lucien, welkom Gerdien in onze, nou ja, tijdelijke nieuwe studio bij Omroep Assen. Wat een mooie studio, hè? Zo, oh ja, jullie kunnen niks zeggen, want jullie microfoon staan uit. Ja, kijk. Wie wil dat zeggen?
2: Ja, we kunnen samen wel wat zeggen, hè?
3: Wij kunnen alles samen zeggen.
1: En jullie komen straks ook met jullie item
2: ja,
1: beestjes.
2: Dating met paarden.
1: Ja, en dan hebben jullie een gesprek met Jitske Ibma.
2: Ja, Jitske Ibma. De Links. Die hebben diverse projecten, maar dit project vonden wij wel erg leuk.
1: Ja, ik begreep de link. Ik begreep de link eigenlijk niet zo goed. De Links.
2: Dat weten we ook niet.
1: Oké,
2: dat heet die stichting gewoon.
1: Ja.
2: Maar een project van die stichting is dating
3: met paarden.
1: Oké.
3: Paardentinder.
1: Oh, dus dan die paarden die gaan ook met hun hoeven zo even van links naar rechts swipen.
2: Dat weten we, dat gaan we allemaal horen straks.
3: Nou, dat past niet in
1: Okay.
2: Dus het gaat niet in de
1: feest.
2: Nee, zeker niet.
1: Nee, dan is goed.
2: Maar het zijn misschien wel bijzondere reacties.
1: Ja, ik ben er wel heel nieuwsgierig naar.
2: Wij ook.
1: Ja. Dus Jitske Ibma, die zal...
0: Dat is een Friese naam, volgens mij.
1: Ja, dat is ook een Friese naam.
0: Dat is een Friese naam, ja.
1: Ja, maar je hebt ook

0: Want dat zal ik mee wachten van. Dit is Tjitske, dus T-S-J. Maar je hebt ook Tjitske, maar dat zal wel Gronings zijn met T-J.
1: Nou, geen idee.
0: Ach, maakt er helemaal niks uit.
1: Ze komt uit Wageningen. Had ik begrepen?
2: Nou, dat weet ik niet helemaal zeker, maar die organisatie
1: zit in Wageningen. Okay. Okay.
0: Nou, we zijn heel benieuwd. Om 14:40 komen jullie er ongeveer in, hè?
2: Ah, nou, 14:30 begint ons programma natuurlijk, hè?
0: Oké, okay, nou ja, er is nog eerst een volgordje natuurlijk.
2: We gaan nog wel eerst even wat anders bespreken.
0: Sorry, Lucien. Ja,
2: wij zijn van beestjes.
0: Ja, dat weet ik toch.
3: Niet aan onze tijd snoepen, hè?
0: Nee. Ik kom echt absoluut niet aan jullie half uurtje bij.
1: Hij probeert nu te rekken, omdat hij een lange intro had.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar goed,
1: Music, maestro.
0: Ja, we gaan nu muziek draaien. Muziek. Daar zijn ze uiteindelijk ook voor, toch?
1: Ja, muziek uit de jaren 90. 1996, dit is Bette Midler.

en Hunze backstage. Lokaal, regionaal en altijd muzikaal.

0: Het jaar 1979 waren dat de Bee Gees. Hans, weet jij hoe de Bee Gees ooit zijn begonnen en onder welke naam?
1: Nee, geen idee. Jij mag het deze keer.
0: Ja, dat zijn de Rattles.

0: snakes.
1: En weet je hoe ze tegenwoordig wel genoemd worden?
0: Nou, weet ik niet meer. Er is nog maar één van over, geloof ik. Hè,
1: ja,
0: van de
1: nou ja, maar goed. In de bezetting waarin ze toen opereerden, zeg maar. In Nederland, hè? Bedoel ik. De zingende berggeiten.
0: Oh, jeetje. Hoe breek je het?
1: Ja. Maar die was trouwens uit de latere periode, 1979. Bee Gees en Tragedy. En we pakken nu even een nummer van de jaren 60, eind jaren 60, speciaal voor Gerdien ook.
0: Ja, Gerdien vindt het heel mooi. Dat weet ik.
1: En echt fan van Nederlandstalig werk.
0: En absolute fan van een Nederlandstalige, zoals Frans Buiten, Frans Duits vindt ze geweldig.
1: Frans Bauer ook. En
0: Frans Bauer, normaal niet te vergeten. Nee.
1: Dat vindt hallo,
0: vindt ze heel mooi. Maar we gaan terug naar het jaar 1969. En dat waren toen de Beatles met het nummer
1: Get Back.

0: De Backstage. Over dieren rondom en in uw huis. Beestjes met Lucien en Gerdien.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. En weer een uitzending van Beestjes het komende half uur. En Koos die zei het net al. Hè, en Riemer ook. Dat we hier te gast zijn in Omroep Assen. Eigenlijk bij Maat. En je hebt het ook al helemaal goed uitgelegd. Ja, en wij zijn er dan ook. Hè, Gerdien en ik.
2: Tuurlijk.
1: Zekers. En we gaan het vanmiddag hebben over paarden. Maar niet zomaar. Wij gaan het namelijk hebben over gezelschap met paarden. En zoals Gerdien al zei, Tinder voor paarden.
2: Precies, ja.
1: En heel actueel, hè?
2: Jazeker, want afgelopen weekend zag ik een item voorbij komen.
1: Ja.
2: En dat ging hierover. En het was gewoon echt op Hart van Nederland-achtig programma.
1: Zo, kijk ze.
2: Dus we zitten echt
1: zijn
2: op de feiten.
1: Zo is het.

0: dating met paarden. Maar dat gaan we straks doen. We gaan eerst eventjes hebben over de algemene verzorging van paarden.
1: Ja, nou, jij kan er heel makkelijk over praten natuurlijk. Want jij bent een typisch paardenmeisje.
0: Ik ben hier het paardenmeisje, ja. Nou, dan mag je mij wel wat gaan vragen.
1: Nou, dat lijkt me wel handig. Dan kan ik wel een riemen vragen, maar ik denk niet dat ik al veel antwoord krijg. Nou ben je aan de beurt. Hoeveel tijd, Riemer, ben je per dag kwijt aan het verzorgen van een paard?
2: Een uur. Alleen al met wissen en schrabben.
1: Ja.
0: Dank. Ik geloof dat hij het over iets anders heeft.
1: En antivries en olieververs.
0: Onvoorstelbaar. Nou ja, goed.
1: Hoe lang ben je er per dag mee bezig? Nou, gewoon met algemene verzorging.
0: Algemene verzorging. Nou, ik heb 2 paarden. Dus ik kan alleen eventjes over mezelf praten. En daar ben ik natuurlijk ochtends het meest mee bezig. En dan ben ik toch al gauw een paar uur mee bezig.
1: Nou moet ik ook zeggen dat jouw stallen er altijd uitzien. Ja. Alsof ze gewoon rechtstreeks uit de VT wonen komen voor dieren.
0: Nou, kijk aan.
1: Er ligt werkelijk geen strootje verkeerd.
0: Nou, zelf voel ik dat wel eens anders. Maar dat zeg je naar dit stro. Je bent dus gewoon bezig om de stal uit te mesten, te strooien, te voeren. De paarden te borstelen. Nou, hoeven uitkrabben. Nou, je noem maar wat op.
1: En dan zie ik jou met zo'n raar schepje door de wei lopen.
0: Oh ja, de wei. Dan moet ik de mest uithalen.
1: Ja, want ze poepen op één plekje, hè, bij jou.
0: Bij mij kloppen poepen ze op één plekje, ja.
1: Dus dan kun je gewoon een bordje wc ophouden. Ja. Ze weten precies.
0: Ja, dat is echt. Ja, inderdaad, mijn paarden zijn een beetje afgericht. Dus die hebben bepaalde hoekjes. En daar gaan ze netjes staan mesten, zoals dat dan heet. En dat is ook heel handig, want dan hoef je alleen maar daarheen. En je haalt het op met de kruiwagen. En dan gaat het op een speciale bult.
1: Dat is toch ideaal?
0: Ja, dat is zeker ideaal.
1: Hey, maar nou, hè, heel veel mensen die hebben natuurlijk werkelijk geen idee wat een paard kost per maand.
0: Ja, hangt er...
1: Niet aanschaf, hè? Maar verzorging.
0: Nee, precies. Aanschaf, dat kan je eigenlijk zo gek maken als je wil. En je kunt als een paard een beetje wat moet kunnen, dan zit je wel in een paar duizend euro om een aanschaf. En als ze heel wat kunnen, dan ben je wel heel veel meer kwijt. Maar je moet het eigenlijk een beetje zo zien. Per maand is het toch zeg maar een... gauw een 300 tot soms wel 500 per maand. Het hangt er een beetje van af of je zelf stalling hebt. Of dat je stalling moet huren.
1: Mm-hmm.
0: Dat is al direct de grootste hap. Of je dan moet betalen voor het stro om het zelf te doen. Of misschien staan beesten ook wel op vlas of op houtkrullen. Kan ook nog. Ja, dus dat is allemaal een beetje verschillend. Ja, en dan het voer natuurlijk. De rest is eigenlijk met je een zadel of een kar. Het is maar wat je
1: dat is denkt. Extra.
0: Dat is gewoon extra.
1: En de dierenarts en de hoefsmid.
0: Ja, de hoefsmid komt er gewoon bij kijken. Nou, die hoeft natuurlijk...
1: Komt er dan allemaal nog overheen?
0: Dat hangt er een beetje vanaf je de paarden thuis hebt. Ja, dan kan je natuurlijk de huur niet kwijt. Maar je bent wel de plek kwijt. Want ja, ze nemen wel ruimte in.
1: Ja, hè?
0: Ja, hoor. Als je een beetje paard. Oh, je paarden hebben hier heel ruimte in. Ja.
1: Hé, hey, en wat eet zo'n paard op een dag? Hoeveel kilo en wat?
0: Nou, volgens mijn man vreten ze de oren van je kop. Maar ze zijn... ze eten dus als je niet genoeg land hebt... Nou, we daar even van uitgaan.
1: Ja.
0: Hè, dat je dus moet bijvoeren. Dan moet je per paard toch wel rond goud. Dus een aantal kilo's hooi per dag. Hangt een beetje van de grootte van je paard af. En die moet je dan wel het liefst in kleinere porties meerdere keren per dag aanbieden.
1: Maar als ik met jou naar een dierenspeciaalzaak ga... dan zie ik je ook geregeld met van die loeizware zakken sjouwen.
0: Ja, biks en
1: zo. Met biks en muesli. Dan moet dit er wel in zitten en dat niet. Het komt allemaal heel erg nauw.
0: Ja, en als je een beetje een wild paard wil hebben... dan moet je een beetje haver in gooien, zeg maar. Dat worden ze wel een beetje...
1: Dat is een pepmiddel?
0: Pepmiddel. Maar dat klopt ook. Dat zijn dan zeg maar een beetje... hangt wat je af wat je met je paard doet. Als je een paard hoog in de sport hebt...
1: Ik wou het zeggen, je hebt sportvoeding en seniorenvoeding, zeg maar.
0: Seniorenvoeding. Een van mijn paarden is heel oud, die is al 23. Dus die krijgt straks weer de slobber. Muesli, slobber, zeg maar, zo'n papje. Nou, vindt hij heerlijk, vindt hij helemaal geweldig. En dus dat zijn wel dingetjes die komt er ook nog over.

0: voorheen.
1: Ja, precies.
0: Ja, zeker. Het is niet goedkoop.
1: Nee, maar dan zie je ze zo lopen. Ze lopen alleen maar te grazen. Dan denk je van, nou,
0: ja, hè,
1: dat valt wel mee.
0: En ze doen het liefst. Grazen, dat een paard doet niks, het liefst niks anders. Maar dan wel met z'n tweeën of meer. Dat is wel zorg. Ja, wat wil je nog meer weten? Oh, we hebben de gast aan de telefoon, hoor ik net.
1: Ja, we zien.
0: Nou, hartstikke fijn. Dan gaan we daar gewoon heen. Want ik heb we net, zei ik al, van we gaan naar... wat ook belangrijk is gezelschap.
2: Gezelschap?
0: En ja. En paarden zijn kuddedieren. En toch staan er in Nederland en België nog heel wat paarden en ponies alleen.
3: Ja,
0: en daar probeert Stichting De Links iets aan te doen met het project Paarden bij elkaar. En aan de lijn hebben wij Tjitske Ipma.
3: Ja.
0: Goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Nou, laten we bij het begin beginnen. Waarom is het voor een paard eigenlijk zo belangrijk om samen te leven met andere paarden?
3: Ja, een paard is een kuddedier. En kuddedieren die zijn eigenlijk met elkaar een soort van één geheel. En ze hebben een duidelijke taakverdeling. En ze kunnen eigenlijk alleen maar fijn functioneren als ze voor elke taak een personage hebben. Dus belangrijke dingen als eten en slapen. Je ziet bijna nooit een paard die in zijn eentje woont liggend slapen. Want die is altijd in een bepaalde staat van alertheid. Terwijl als ze in een kudde zijn, dan waken ze over elkaar. Ik zie in onze kudde bijna altijd één liggen en soms meer. En de rest die staat er dan bij te waken. Dus om even in echte rust te komen, heeft een paard gewoon een maatje nodig. Dat is heel bazaal. En ook met eten, als we met een hoofd naar beneden aan het grazen zijn, is het heel fijn dat een ander oplet. En dat kunnen ze haarfijn op elkaar afstemmen. Dus dat zijn eigenlijk zeg maar basisbenodigdheden. Maar ook spelen, kroelen, communiceren. Daarvoor hebben ze toch echt een maatje nodig.
1: En heb je dan ook een soort pickorde in zo'n kudde?
3: Ja.
1: En hoe weet je wie de baas is?
3: Ja, de paarden hebben een heel duidelijke afspraak wie de baas is. En dat is niet per se een benijdenswaardige rol altijd. Want die moet ook het vaakst opletten. En die bepaalt waar ze heen gaan, zeg maar. Maar dat wordt altijd aan de voorkant duidelijk gemaakt. En dat zorgt dan voor rust daarna. En dan weet elk paard waar die aan toe is.
0: Dat snap ik. En, maar als het zo belangrijk is voor een paard om gezelschap te hebben, waarom staan er dan nog zoveel paarden en ponies alleen?
3: Ja, nou dat vraag ik me bijna dagelijks af. Ja. Hoe kan dat mensen zo erg vanuit zichzelf redeneren en zo weinig vanuit het dier? Want zij vinden het gewoon vaak leuk, denk ik, om een uitzicht te hebben op een pony. Of denken, nou dan komt hij wel naar me toe. Maar ja, die pony die krijgt een paar, misschien een uurtje aandacht per dag. En de rest van de tijd staat hij maar in zijn eentje. En communiceren kunnen paarden ook veel beter met andere paarden dan met mensen. Dus ik snap het ook niet. Ik heb zelf juist heel veel plezier om te kijken naar de kudde waar alle dieren hun eigen functie hebben en waar ze gewoon heel gelukkig met elkaar zijn.
1: En hoe merk je dat een paard eenzaam is?
3: Nou, dat is dus het lastige, want er zijn veel mensen die we erop aanspreken of waar we gesprekken mee hebben, die zeggen, ja, maar ik merk er niks aan, of volgens mij komt hier niks tekort. En paarden zijn echt een kei in het verbloemen van pijn en zwakte, want het zijn natuurlijk prooidieren.
1: Ja.
3: Dus als zij laten zien van, oh, ik voel me niet zo lekker, dan is in de natuur de kans groter dat ze gegrepen worden door bijvoorbeeld een wolf of een ander roofdier. Dus ze zullen heel lang de schijn ophouden van nee, gaat goed, gaat goed, gaat goed. Ja. En, maar waar je dus wel aan ziet al, is dat ze niet liggen slapen. En misschien ook kan je dat zien als ze minder rustig eten. En ik zie ook vaak ponies die hun hoofd gewoon vaak wat omlaag hebben hangen, hals wat omlaag. En dat duidt ook wel op een soort depressiviteit. En als het heel lang duurt dat paarden geen contact hebben met anderen, dan kan je het ook zien als een soort zombies. Dan hebben ze echt een hangend hoofd, staan ze in een hoekje en geven ze het ook zeg maar op. Dus dan onze paardentaaldeskundige zegt dan dat de ponies uitstralen van pak me maar, grijp me maar. Ik ben klaar.
0: Ja. Ik heb ook wel eens paarden gezien die dan juist helemaal heen en weer gaan lopen.
3: Ja, dat zie je ook vaak als het nog niet zo lang is. Of als er een paard in de omgeving is. Of ze horen een paard of er komt een paard langs. Als wij langs een eenzame pony komen.

0: komt hij ook altijd heel hard aangalopperen en hinneken en zo. En langs het hek heen en weer. Want hij zegt eigenlijk, help mij, haal me eruit, bevrijd mij, ik wil bij jou zijn.
1: Ja, precies. Dat is het ook, hè. Jullie proberen daar met paarden bij elkaar, hè? Tinder voor paarden, zoals Gerdien net zei, een oplossing te vinden. En hoe gaat dat in zijn werk als iemand bij jullie aanklopt met een paard dat alleen staat?
0: Ja, nou dan vraag ik even van wat ze zoeken. Want sommige mensen...

0: zeg maar, van het paardje. En dan maken we een oproepje en dat deel ik dan op Facebook van Paarden bij Elkaar en in verschillende groepen van mensen die paarden houden. En dan komt daar niet zelden komt daar dan een match uit. En dan gaan we kijken of die paardeneigenaren het ook met elkaar eens kunnen worden. En dan komen de paarden bij elkaar te staan. Eerst met een draadje ertussen om aan elkaar te wennen. En als ze dan zien van nou dat gaat goed, dan kan het draadje ertussen uit en dan kunnen de paarden samen vrolijk verder leven.
1: En is dat dan landelijk?
0: We zijn een landelijke stichting. Ja, we doen ook landelijk deze bemiddeling. En we hebben ook een aantal ambassadeurs. Maar we zijn nog wel een soort kleine stichting. Dus we hebben niet in elke provincie iemand die dat dan fysiek aan iemand gaat regelen. We proberen wel het meest op afstand te doen. Alleen gelukkig vinden ook veel dierenvrienden ons. En dan spreken we ook wel dezelfde taal. En dan begrijpen ze ook wel waarom ze het moeten doen en hoe ze het moeten doen.
1: En het zou dus in principe zo kunnen zijn dat een paard uit Brabant naar Noord-Groningen gaat.
0: Of ja, andersom. We hebben wel eens een uit de Achterhoek naar Rotterdam gehad.
1: Zo.
0: Ja, oh, dat is... en pas was er een die ging maar 4 kilometer verder weg. En nu kreeg ik ook nog weer een oproepje van iemand binnen pas. En ik ben heel benieuwd waar die heen gaat.
2: Ja, precies. Ik heb ook wel eens dat je dan langs een weiland gaat. En daar staat een klein ponnetje. En dan een eindje verder staat er ook weer een klein ponnetje. Doen jullie alleen? Dat zou natuurlijk prima zijn als ze dan met z'n tweeën zouden gaan staan. Of moet het per se met meer zijn?
0: Ja, precies. Dat is ook ons idee van deel je wij. Dat was ook zo'n project van dierenbescherming. Maar dat je ook denkt van, goh, we zetten ze eerst even samen bij jou. En daarna samen bij mij. En ze gaan samen heen en weer. En dan komt het helemaal goed.
2: Ja, precies.
1: Hey, want voor een eigenaar kan het dus heel erg spannend zijn. Hè? Of de beesten wel matchen. Of ze elkaar leuk vinden.
2: Ja, het is geen Tinder, hè?
1: Nee. Nou ja.
2: Bijna.
1: Je kan niet wegswipen.
2: Je kan niet wegswipen, nee.
1: Maar wat je net al zei, hè, dat je er dan een draadje of een hekje tussen zet. Maar waar let je dan op? En ik kan me zo voorstellen.
0: Dat kun je heel snel zien. We hebben al heel veel matches gezien. Als ze elkaar leuk vinden, gaan ze meestal bij elkaar in de buurt grazen. Dat is echt zo'n bonding activiteit. Ja. Allebei aan elke kant van het draadje. Als ze elkaar niet leuk vinden, dan gaan ze over het hek met hun oren in hun nek bijten. Of bijten signalen, zeg maar. Een beetje achterop. Ja, de ander een beetje wegjagen. En meestal hebt u het ook weer weg. Dus het is ook niet zo dat als het geen liefde op het eerste gezicht is, dat die liefde nooit komt.
2: Nee,
0: er zijn
2: precies.
0: Ook genoeg voorbeelden van paarden die aan elkaar zijn gewend geraakt en daarna de dikste vrienden werden.
2: Ja, precies.
0: En daarvoor helpt het ook om samen op pad te gaan.
2: Ja, precies. Maar misschien staat er bij onze luisteraars wel een paard of een pony in de buurt waarvan ze weten, nou, die staat alleen. Wat kunnen ze dan doen?
0: Nou, dan kunnen ze bij ons een folder opvragen waarin wij dus uitleggen waarom paarden bij elkaar horen en de oproep aan de eigenaar om onze hulp in te roepen om te kijken of er een match te maken is. En als iemand echt mensen kent uit het dorp of in de buurt, dan is natuurlijk ook dat gesprek aangaan met eventueel de folder in de hand een goed idee. En zeggen, goh, kunnen we helpen? Het is verboden tegenwoordig om een paard alleen te hebben staan. Het mag ook niet meer.
2: Hoe is het verboden? Is het wettelijk?
0: Nou, er is een wet dieren al een paar jaar oud. En die zegt dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen. Nou, was daar nog geen interpretatie van of paarden alleen dan tegen natuurlijk is. Uh-huh. En dat is eind 2025 door een rechter vastgesteld in de zaak van dierenrecht, dat dieren, paarden niet alleen gehouden mogen worden. Dat dat tegen hun natuurlijk gedrag is en dus tegen de wet dieren ingaat.
2: Okay,
0: en op
2: duidelijk.
0: Basis van die uitspraak is er nu dus vastgesteld, ook door RVO en door de NVWA, dat het niet mag. Dus ze hebben ook op hun site staan, het mag niet. Je mag niet een paard alleen houden.
1: En bij wie zou je dat dan moeten melden?
0: Ja, dat is dan natuurlijk het volgende. Je kunt ons hulp inschakelen, maar je kunt ook 144 bellen. Dat is dus de inspectie dierenbescherming. En zij zullen dan de klacht opnemen en hopelijk ook er werk van maken. Maar er staan nogal veel paarden alleen. Dus het is ook in deze fase van dat het verbod er net is, zeg maar, is het heel veel aandacht voor de communicatie. En op een gegeven moment dan zal er ook handhaving bij plaatsvinden.
2: Ja, dat is misschien ook wel logisch natuurlijk. Hè? Moeten ze, als ze dan mensen bij jullie advies komen vragen, dat kan natuurlijk ook. Gewoon direct bij jullie.
0: Ja, zeker.
2: Kost dat ook wat?
0: Ja. Nee. Wij krijgen van een aantal donateurs wat geld. En het werk dat we doen is vrijwillig.

0: Dus we drukken wat folders en we hebben een website. En nou, hopelijk binnenkort wel een part-time betaalde coördinator, want het is best veel werk.
1: Ja, hè?
0: Maar ja.
1: Dat geloof ik graag.
2: Maar heb je ook een e-mailadres waar ze heen kunnen mailen?
0: Ja, ja, je kunt naar paardenbijelkaar@gmail.com mailen.
1: Nou.
2: Of een telefoonnummer. Zijn jullie altijd bereikbaar?
0: Ja, je mag mij bellen op 06-41-49-6165.
1: Dan krijg je wel heel veel telefoontjes, Tjitke.
0: Ja, dat hoort erbij.
1: Dat hoort erbij, hè? Nou, het is voor de goede zaak. Hè?
0: Precies. Ja, nou. En mag ik nog een oproepje doen? Ja, jullie zitten wat verder weg. Maar we hebben een mevrouw in Twente in Manderveen die een Shetland pony bij haar eenzame shed wil. Die wil ze wel overnemen. Dus als er nog mensen in jullie regio een Shetland pony over hebben op leeftijd, die is van harte welkom in Twente.
2: Nou, wij hebben genoeg paarden hier in Drenthe. Drenthe, Twente, bijt elkaar ook niet.
1: Nee hoor,
2: komt helemaal goed.
1: Komt goed
2: met een deze Shetlander.
1: Hartstikke mooi. Nou, tot slot, het is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Kijk niet alleen naar de vraag of een paard genoeg ruimte, voer en water heeft. Maar ook
2: of die alleen staat of niet.
1: Alleen staat. Zo is het.
0: Zeker. Ja.
1: Nou, daarom paarden.
0: Hartelijk dank voor de aandacht.
2: Graag gedaan.
1: Dankjewel. Tjitske Ikma van Stichting De Links voor je uitleg.
2: Dank je.
0: Oké.
1: Doei.

0: muziek. Muziek uit de zero's.
1: We hebben natuurlijk net met de stichting De Links gehad, met Tjitske, over hoe belangrijk het is dat je paardje gezelschap heeft. Maar behalve een maatje heeft een paard natuurlijk nog veel meer nodig.
2: Ja, niet alleen dat, hè. Niet alleen gezelschap. Maar nogal veel meer.
1: Ja,
2: wat dan? Oh, je bedoelt wat ik wat dan bijvoorbeeld? Ja. Oké. Okay. Ja, maar moet je al.
1: Nou, jij bent het paardenmeisje, hè? Ik niet.
2: Nou, zo. Nou ja, oké. Okay. Nou ja, je moet altijd goed kijken naar je dier. En daar hadden we het net ook al over. Het dier kan een bepaalde indruk wekken. Als hij wat, ik had zelfs depressiviteit. Dat was, vond ik wel best wel een beetje triest.
1: Ja, vond ik echt triest.
2: Ja, vond ik echt triest. En dan
1: ben
2: kijk
1: je er één, hoor.
2: Nou, dan kijk je toch wel anders naar die alleenstaande paardjes. Hè?
1: Nou, als de luisteraars er maar op letten,
2: nou,
1: dat is belangrijk.
2: Dat vind ik ook. Dat ze in ieder geval ook maar contact opnemen met die stichting.
1: Ja, het kost niks.
2: Het kost ook nog eens een keer niks.
1: Het gaat om de happiness van je paard.
2: Nou, wat wil je
1: of
2: dan
1: pony, hè?
2: Maar ja, voor de rest kijk je natuurlijk ook gewoon als je naar je eigen paard. Dan kijk je naar je mond van het paard.
1: Mond?
2: Ja, de mond, ja. Oké, de mond. Ja.
1: Maar of hij ook rode lippen heeft.
2: Nee, ja, nou als zijn tanden goed staan. Voor een beugeltje, nee. Maar als het verstandig is om je paard een keer toch regelmatig naar de tandarts te laten gaan. Of de tandarts te laten komen.
1: En dan gaat hij keurig in zijn stoel liggen en doet zijn mondje open. Nou, hoe werkt dat dan?
2: Ja, dat werkt iets anders. Het hangt er ook vanaf. Je hebt gebitsverzorgers. Dat zijn zeg maar mensen...
1: Mondhygiënisten?
2: Ja, zoiets. En die doen ook wel een aantal zaken met veilen. Maar je kunt je voorstellen aan tanden en kiezen.
1: Dat er roofjes op komen.
2: Dat er roofjes op komen, ja. Inderdaad. Hè, van het dat graskouwen of andere dingetjes. En dan kun je dat weg laten veilen.
1: Ja.
2: Maar je hebt ook, als je dat zeg maar gewoon met de hand doet, dan heb je geen sedatie nodig. Maar als jij.
1: Je bedoelt verdoving. Plaatselijke verdoving of zo.
2: Ja.
1: Voor duur roesje.
2: Een roesje.
1: Achtig.
2: Doe maar zeg maar een roesje.
1: Okay.
2: Maar als je elektrische dat gaat doen, ja, dat is toch wel even wat van andere makelij. Dat mogen dus ook zeg maar. Dan moet het paard wel gesedeerd worden.
1: Ja.
2: Met verdoving. En dat mag alleen maar een dierenarts doen.
1: En dan blijft hij wel staan.
2: Ja, hij krijgt niet zoveel dat hij bij gaat liggen.
1: Hij wordt gewoon een beetje dronken, zeg maar.
2: Nou, zo zien ze er ook wel een beetje uit.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en ze mogen dan daarna ook even een tijdje niet direct eten. Want ja, die slikbewegingen en dat soort zaken, ja.
1: Dan moet je eerst op orde komen.
2: Dus die, dan als dat gedaan is, zeg maar, dan... kijk, in de natuur is het toch weer anders dan hoe wij paarden houden.
1: Ja.
2: En ze krijgen bij ons ook biks en dat soort dingen. En niet alleen gras, dat krijgen ze in de natuur natuurlijk niet. Dus het gaat ook anders met die gebitten.
1: En zo'n dierenarts, zo'n tandarts.
2: Ja.
1: Zijn die makkelijk te vinden? Want ik heb daar werkelijk nog nooit van gehoord.
2: Die zijn er wel. Ja, die hebben het heel druk. Zeker hier in het noorden. Want we hebben natuurlijk als Drenthe is het meest, geloof ik, paarddichte provincie van heel Nederland. En die zijn er zeker. Die zijn er zeker.
1: Jongen.
2: Ja.

0: Ja, dat wist je niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, nou, vogeltjes doen ze dan niet aan, geloof ik, hoor.
1: Nou, dat zou me niet verbazen.
0: Nee, hè?
1: Hé, hey, en dan...
0: Wat wil je nog meer weten?
1: Nou, zoals een hoefsmid. Dan hoor ik jou wel eens, nee, ik kom een uurtje later, ja, want de hoefsmid komt.
0: Klopt.
1: Wat doet die man al? Ja, klopt, als het goed is wel.
0: Ja.
1: Wat doet die man allemaal?
0: Nou, die gaat naar, nou ja, net als in de natuur lopen paarden heel veel en slijten de hoeven doordat ze op allerlei verschillende ondergronden lopen. Ja, bij ons lopen ze het meest op gras. Of, als ze, of ze worden beslagen en dan komen de hoefijzers onder. Nou, het is eigenlijk net als met je nagels. Als ze te lang zijn, moet je ze netjes knippen. En dat geldt bij de paarden ook zo. Alleen dan doen we het al een hoefsmid met wat andere...
1: andere vijltjes.
0: En, nou, en zeg maar, en dus ook beslaan is ook daar iets van. Hey, is ook belangrijk.
1: En dan heb ik jou ook wel eens gehoord over wormen.
0: Ja.
1: Hoe weet je dat een paard wormen heeft?
0: Nou, dat is een beetje onsmakelijk. Dat zullen we ook maar op tot het laatst aan maar houden, hè?
1: Ja, is goed.
0: Oké, dan gauw over de wormen. Maar je kunt zien aan de mest van het paard of daar wormpjes in zitten. En ook wel een beetje aan de anus. Dan willen daar ook nog wel eens vormpjes aan zitten.
1: Sorry, luisteraars.
0: Sorry, luisteraars.
1: Had ik deze vraag nog niet gesteld.
0: Ja, ja. Maar goed. Wat heel belangrijk is om maar even af te sluiten voor van beestjes. We hebben vandaag gehoord dat naast goede verzorging... nou eigenlijk nog belangrijker is...
1: Een gezelschap.
0: Een gezelschap, ja.
1: Gezelligheid.
0: Gezelligheid. Nou, laten we daar maar mee...
1: Geborgenheid.
0: Geborgenheid.
1: Veiligheid.
0: Samen eten.
1: Allemaal zo belangrijk.
0: Om maar even in de week van het eten te blijven.
1: Die ook. Nog.
0: Zeker. Luisteraars, bedankt voor de aandacht. En tot volgende week. Want
1: tot
0: dan
1: volgende
0: hebben we
1: week.
0: Weer een beetje.

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: Het Dr. Nassau College in Gieten groeit zo hard uit haar voegen dat de school kampt met een acuut ruimtegebrek. Om te voorkomen dat lessen moeten worden afgezegd, schiet de gemeente Aarnhunze te hulp. Het gemeentebestuur wil de komende 5 jaar ongeveer 600 vierkante meter aan tijdelijke klaslokalen plaatsen op de plek van het nabijgelegen skatepark De Goorns. Op die manier kunnen alle leerlingen straks toch gewoon fatsoenlijk in de banken zitten, terwijl er op termijn wordt gezocht naar een definitieve uitbreidingslocatie. Feestelijk en bijzonder nieuws uit Oud-Annerveen. De 78-jarige Jaap Kuiper is afgelopen weekend verrast met een koninklijke onderscheiding. En mag zich vanaf nu lid in de orde van Oranje-Nassau noemen. Burgemeester Anno Wietse-Hiemstra kwam persoonlijk bij hem langs om de versierselen op te spelden. Kuiper krijgt de blijk van waardering voor zijn decennia lang een onvermoeibare inzet voor het lokale verenigingsleven en de dorpsgemeenschap. Een meer dan verdiende erkenning voor deze betrokken streekgenoot. De vlag kon begin deze week officieel in de top bij de Bontewever in Assen. Het bekende sport- en recreatie- en evenementencentrum heeft het hoogste punt van de grootschalige nieuwbouw bereikt. Met deze fikse uitbreiding krijgt het complex er tientallen extra hotelkamers en moderne vergaderfaciliteiten bij. Volgens de directie is de uitbreiding hard nodig om aan de stijgende vraag van landelijke congressen en toeristen te voldoen. Daarmee versterkt Assen haar positie als het evenementen had van onze provincie. Liefhebbers van struinen, onder andere en zolderschatten opgraven, kunnen hun hart weer ophalen. Na een afwezigheid van maar liefst 5 jaar keert de reusachtige Drentse Vlooienmarkt eindelijk weer terug in de hallen van de Expo in Assen. Met honderden gevulde kraampjes vol antiek, verzamelobjecten, kleding en nostalgische spullen belooft het komend weekend weer een ouderwetse gezellige topdrukte te horen. De organisatie verwacht duizenden bezoekers uit de hele regio die op zoek gaan naar die unieke vondst. Groot nieuws. Iedereen met benzine door de aderen. Het TT-circuit van Assen is officieel aangewezen als gastheer voor de iconische Monster Energy Motocross of Nations in 2027. Dit evenement staat in de motorsportwereld beter bekend als de Olympische Spelen van de Motocross, waarbij landenteams tegen elkaar strijden. Een speciale aangelegd zandparcours afgelopen zondag is de voorverkoop al officieel van start gegaan. Dat betekent dat we ons op Drentse bodem kunnen opmaken voor brullende motoren en 10.000 uitzinnige fans uit de hele wereld.

0: Ja, en in de intro had je het al kunnen horen. Vandaag schuift er een man bij ons aan die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. Goede wijn behoeft geen krant, zeggen ze dan ook wel eens. Hij heeft in ons een mooie Drenthe, maar die we toch zeker met alle egaats willen ontvangen. Want hij is de volkszanger die het gewone volk echt weet te bereiken. Bekend van zijn gedenkwaardige RTV Drenthe-serie De Podiumvuller, zijn herkenbare bus met zijn eigen gezicht erop en hits als Dat kan niemand, De hemel moet nog even wachten en Leef je leven. Hij geeft de voorkeur om met zijn voeten stevig in het Drentse zand te staan dan op de rode loper in Hilversum. Hij zingt recht uit het hart en schuwt de emotie niet. Van harte welkom in de studio, Jan Warringa.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik weet dat je me nu geprobeerd om een luurtje te leggen, maar dat gaat je bij mij niet lukken, Jan.
1: Net het stukje van de etiket van het rode wijn.
0: Ja.
1: Maar je weet zelf dat ik geen rode wijn lust. Dus misschien doe je dat wel expres.
0: Dus. Nee, gele wijn.
1: Gele wijn, nee. Ja, de gele wijn.
0: De gele wijn, Jan.
1: Ga door. Hey, Jan, lieg je dat van het papiertje, of niet?
0: Nee, doe ik uit het hoofd.
1: Je liegt.
0: Ik heb hier geen papiertjes.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Zeg zonder te lachen.
0: Ja, ik zeg zonder te lachen dat ik hier geen papiertjes heb liggen.
1: Nee, papiertje heb je niet, maar wel beeldscherm.
0: Ja, dat wel.
1: Ik zeg niet dat je verraad.
0: Nee, Koos die verraad, maar ja, dat weet ik niet.
1: Nee, ik heb geen naam.
0: Ah, nee, maar het is wel Koos die het gedaan heeft.
1: Oké, vraag er iemand.
0: Hey, RTV Drenthe noemde je ooit de podiumvuller en je zegt zelf dat je er bent voor de gewone man. Maar eerlijk is eerlijk, gaat het bij jou nou om echt goed zingen of maak je het vooral gezellig in de zaal?
1: Ik probeer het goed te zingen, wat me wel eens lukt. Maar het gaat mij ook om de volle zaal die meedoet.
0: Ja.
1: Maar als je begin vanavond hebt, dan doet de volle zaal niet mee om 8 uur. Maar als je dan gaat tot een uur of 1, dan doet de zaal wel mee.
0: Ja, dat is wel zeggen dat als het etiketje van het wijnflesje af is en het gele rakketje voor je neus staat.
1: Ja.
0: En hoe meer dat je daarvan neemt, dan gaat het wel lukken.
1: Dat gaat wel lukken.
0: Is dat ook de reden waarom dat jij meestal tegen een uur of 11, 11:30 of 2 of niet?
1: Ja, ik heb
0: of heb je een avondvullend programma?
1: Ik heb wel avondvullend, dat is een regelkort van 4 uur naar 3,5 uur.
0: Ja.
1: Maar dat is wel omdat ik bij mezelf denk van dat hoeft niet meer zo lang. Maar om 1 uur is ook bijvoorbeeld 1 uur is 1 uur, wat vroeger doorging tot 2 uur, 3 uur.
0: Ja.
1: Maar 1 uur is 5 over 1 en dan is het ook stoppen.
0: En als ze nou heel hard naar je roepen, Jan, nog eentje.
1: Nee, ja, dan pak ik een flesje bier. Maar dat is niks, ik doe geen liedje meer.
0: Je doet geen liedje meer.
1: Nee, je kunt dan mijn programma ook zien als ik begin te zingen een half uurtje. En als het er einde van de avond is, dan hoort iedereen al van hij stopt om 1 uur.
0: Ja.
1: En dan komt zo'n 5 voor 1 op je langs, terwijl ik nog in een hele scenario zit van het is een opwelling dat je je bouwt het op.
0: Ja.
1: En dan heb je een rond afgemaakt.
0: Ja.
1: Het huis is af.
0: Ja.
1: En dan moet je weer opnieuw beginnen van de fundering weer onder. Dat doe je meestal niet meer. Dan is het al weg. Dus ik van jongens, doe de volgende keer wat langer.
0: Ja.
1: Je kunt het zo doen.
0: Ja, nee, hartstikke mooi, man. Hey, je maakt je eigen liedjes, maar op een feestje willen de mensen vaak gewoon de bekende piraten iets van je horen. Balen jouw eigen nummer

0: dan wel eens als ze weer om een bekende cover vragen?
1: Nou, ik heb wel vaak dat mensen me vragen van... Jan, doe alleen je eigen nummers. En dat gaat niet allemaal goed lukken natuurlijk, want er zijn nummers bij waar ik de tekst meestal weer van vergeten ben. Maar echt nummers die bij me hangen blijven, die... Ja, dat is wel de trend dat die wel vaak gedraaid wordt.
0: Ja, wat kun jij je nog herinneren van het allereerste nummer waar je populair mee werd?
1: Droog je tranen, kleine jongen, dat ik toen bij jullie collega was, Radio Continu. Ja. En daar ging ik toen nog voor de radio, maar dat is al tig jaren geleden natuurlijk, ja. 2004, 2005. En werd s'morgens nog een keer een verzoekje gedraaid. En ja. Toen lag ik voor de radio zondagsmorgens en dat werd gedraaid, droog je tranen. En dat kreeg ik kippenvel. Ja. Dat wil ik ook altijd zeggen. Maar ik heb bij mezelf zo van, ja, dat gaat op laatste gaat het verdwijnen natuurlijk. Ja. En er komen alle liedjes mee.
0: Ja, ik richtte eigenlijk op een heel bekend nummer wat door Maura Music is uitgebracht.
1: Ja.
0: Dat kan niemand.
1: Klopt.
0: Ik kan me nog herinneren dat we op de vismarkt stonden. Blauw van de kou.
1: Oh, ook niet om zondag.
0: Dat was op een zondagmorgen.
1: Ja, ik vergeet het nooit weer, dat echt. Toen had ik nog een snor.
0: Ja.
1: Dus, maar dat is in ieder geval. Dat was mijn eerste ervaring met een camera, dat sowieso. Maura Music. En dat was zo leuk en zo gezellig. En als ik dan. Ik heb nu twee keer gezongen in Borger. Volgens mij die ging twee jaar achter elkaar, maar tussenpozen tussen, via Lucassen.
0: Ja.
1: En als ik dan begin te zingen van dat kan niemand, dat daar twee derde of toch twee derde wel mee zingt met een nummer in die grote feesttent. Maar dan moet ik er overheen kijken. Maar Jannes heeft mij geleerd van Jan, kijk de mensen niet aan. Kijk er overheen.
0: Ja.
1: Anders kun je wat zien in de ogen bijvoorbeeld.
0: Ja. Oh, ja, nee, die begrijp ik niet.
1: Nou, je kunt aan een mens zien dat ze verdrietig zijn of dat ze vrolijk zijn. Als ze vrolijk zijn, dat is goed, maar er zijn ook mensen bij die zijn verdrietig.
0: Ja, maar als je er overheen kijkt, Jan, dan zie je de emotie niet.
1: Nee, dan zie je de emotie niet, maar je ziet wel de mensen rommelen door elkaar gaan. Dus dat is wel leuk.
0: Ja,
1: dus,
0: oké.
1: Klein beetje leren.
0: Ja. Hey, je bent inmiddels op een mooie leeftijd.
1: Dank je wel.
0: En geniet volop.
1: Dat doe ik.
0: En zie je jezelf nou als een echte professionele zanger? Ja, of ben je gewoon een Drentse jongen met een uit de hand gelopen hobby?
1: Nee, professioneel. Nee, gekheid.
0: Jij bent hartstikke professioneel.
1: Nee, gekheid. Kijk, ik ben uit de hand gelopen hobby.
0: Uit de hand gelopen hobby?
1: Ja.
0: En hoe lang is dat nou ongeveer geleden dat je daarmee begon?
1: Ik ben 2003, 2004. Mooi.
0: Hans komt even binnen.
1: 2003, 2004 dat ik in de gekheid ben begonnen. In een karaoke-zootje. En toen kwam ik met mijn cd-speler thuis. Ik werd de tweede plek. De eerste plek was een reis naar Spanje. En ik liep toen in de ziektewet bij de gemeente Emmen.
0: Oh, fout.
1: Dus, ja, nee, dat was zeker fout. Maar dat kon toen niet in de krant natuurlijk. Ik heb gezegd, ik heb wel een tweede prijs, maar noem mijn naam alsjeblieft niet in de krant. Dus, en mijn vriendin, of mijn vrouw, zei toen van, cd-speler gestolen, Jan? Ik zei, nee, die heb ik gewonnen. Nee, dat vond ze niet. 2004, 2005, toen kwam echt alles los.
0: Ja, ja, wat ik in mijn beleving was dat nummer, dat kan niemand.
1: Ja.
0: Dat was jouw doorbraak volgens mij.
1: Dat was de doorbraak ook. Dat was een beetje dat ik wel...
0: Die werd echt scheel gedraaid overal.
1: Dat klopt, want ik zat vroeger in de bouw, vanaf het begin. In de bouw, dan word je in één keer ambtenaar en zo in één keer is dat gebeurd. Maar je denkt nooit van, je komt op de tv of je komt op de radio. En dan ga je een kroegje zingen in Noordster Bar in Groningen. Dat bestaat al lang niet meer.
0: Nee.
1: Maar dat is druk, druk, druk. Iedereen doet mee. Iedereen doet mee. Maar je gaat naar huis toe en dan is het net zo stil als nu.
0: Ja.
1: En dan moet je maar zien te verwerken in je kopje. Dus denk van, wat een heisa, adrenaline. Maar dat is in één keer weg.
0: Ja, dan heb je een piep in je oren toch?
1: Nee, ik had geen piep in oren, dat had ik niet. Maar je komt in één keer van een rumoerige kroeg. En dan is het gebeurd, dan is het echt feest. En dan zoon ik ben je stil, 1 uur, 2 uur, 3 uur. En dan zit je alleen in de kamer en dan hoor je helemaal niks. Maar dat is een verwerking wat je zelf moet doen.
0: Ja.
1: In het begin heb ik er wel veel last van gehad, maar nu niet meer.
0: Nee.
1: Ik ga nu naar huis toe en denk van, ja, het is goed.
0: Ja, op naar de volgende.
1: Ja, op naar de volgende.
0: Hey, je hebt dus gezegd dat optreden in het buitenland al ver weg niet zo hoeft voor jou. Is dat nou gemakzucht of vind je het stiekem jammer dat je buiten het noorden minder bekend bent?
1: Ook in het buitenland?
0: Ja.
1: Nee, dat hoeft voor mij niet.
0: Nee?
1: Nee, artiestenreisje naar Canaria en naar Egypte heb ik meegemaakt met de jongens. Dat is wel leuk, maar het is een gereis van echt, dan denk ik bij mezelf, laat me gewoon in de noordelijke kant zitten.
0: Ja. Die artiestenreizen, waren dat arrangementen van de artiest die het zelf organiseerde of van een fanclub?
1: Nee, ik weet niet precies waarvan, maar dat werd toen geregeld.
0: Radio Continu?
1: Nee, ja, ik ben nooit mee geweest.
0: Nee.
1: Buitenland niet, mag ik niet komen namelijk.
0: Nee.
1: Gekheid.
0: Ja, dat wil ik maar zeggen. Dat lijkt me sterk. Hey, de illegale piraten zonder de geheime zenders en eten-piraten heeft de volkszanger in het noorden een hard hoofd. Maak jij je zorgen nu de piraten steeds harder aangepakt worden?
1: Ja, tuurlijk. Dat is het eenvoudigste wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Kijk, het kost een kappengeld om een cd te maken en een single te maken. En om

0: doorbraak te maken natuurlijk, kost ook veel geld.
1: Ja, heel veel.
0: En als je veel geld hebt, dan ben je doorgebroken.
1: Ja.
0: En als je niks hebt, lukt je dat ook niet.
1: Nee. Waar worden jouw platen gemaakt?
0: Mijn singles worden gedrukt bij Adriaan Rost. En de opnames gebeuren allemaal bij Gerto Heuping in Enschede.
1: Ah, Gerto Heuping nog steeds aan de bak.
0: Ja, hij was vroeger heel bekende...
1: Ja, hij is een bekende tekstschrijver.
0: Ja,
1: heel bekend.
0: Ja, maar ook met zijn muziek wat hij vrij gemaakt heeft. Wereldwijd bekend daarmee.
1: Ja, kom, zoeken we straks even op. Maar ik weet wat je bedoelt.
0: Gaan we over naar de muziek?
1: We gaan, je hoort al een heel klein muziekje op de achtergrond. Ja. Maar we gaan een nummer luisteren waarvan ik vind dat nog steeds het allermooiste nummer is. Tenminste, dat vind ik, hè?
0: Oké.
1: En het bekendste nummer voor jou.
0: Dank je.
1: Daar komt het.

0: Dat kan niemand uitgevoerd door Mr. Jan Barriga himself. En ja, ik had hem in de intro al gezegd, goede wijn behoeft geen kransje, Jan.
1: Ja, klopt.
0: Dat klopt. En voor jou gaat het dat wijn dan niet helemaal op, maar, nee, maar het andere wel, ja. Een rientje, zeg maar. Ja. Hey, jouw liedjes gaan over de liefde, verdriet en het leven. Wanneer is een tekst voor jou nou echt mooi uit het leven gegrepen en wanneer wordt het een goedkope tranentrekker?
1: Nou, droog je tranen geen Leo bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat is een goedkope tranentrekker. En dat is een liedje van vader Abraham. En ik heb hem zelf een keertje getroffen. En nee, droog je tranen geen jongens van Koos Albert, sorry. En toen heb ik, ik heb hem toen gevraagd via een mail of hij dat voor was omdat ik dat liedje weer opnieuw op ging nemen.
0: En dat heb je aan Koos gevraagd?
1: Heb ik aan zijn management gevraagd.
0: Oh, zijn management.
1: Koos zelf, ja. Gevraagd via de mail.
0: Ja.
1: En kreeg geen antwoord van hem. Helemaal niks. Dat duurde twee, drie maanden. En zo in één keer, ik was bij ons met verbouwing bezig. En ik kreeg in één keer een telefoontje. Dat ik had een berichtje geschreven van, nou ja, iemand die dacht dat het volksnummer stond van Nederland, dat waren. Van, dat hij in één keer reageerde. Toen dacht ik bij hem zo, wie is dat dan? Ik kreeg in één keer Koos Albers zelf aan de telefoon. Hallo, mijn coach. Ik zeg met Jan. Jij bent gevraagd om dat nummer. Droog je

0: kan ik niet, jongen. Ik zeg ja. Maar dan gaat het gesprek heel makkelijk en mooi. En het was babbeltje, babbeltje. En zei van de eer zeg dat je dat plaatje van mij opneemt. Ik zeg, hoop je nog ooit een keer te maken en te zien in het levende leven. En ik heb hem in Westendorf een keer meegemaakt.
1: En een enorm toegankelijke man.
0: Ja, we waren met collega's. Die vroegen me ineens op hem af. Maar ik bleef zitten en hij keek me een keer aan. En dan zei ik, ik wil in Jan gaan. Wat heb je de nummer mooi gemaakt, zegt hij.
1: Ja, joh.
0: Ja, ja, echt.
1: Nou, dat is het mooiste compliment wat je kunt krijgen, Jan.
0: Ja, dus dat was super mooi.
1: Ja, nee, geweldig. Ja. Hey, maar jij bent Drent in hart en nieren.
0: Ja.
1: Is het nooit eens een keer in jou opgekomen om een Drents nummer? Je weet de vraag al.
0: Nee.
1: Nooit, waarom niet?
0: Nou, ik heb dat ook een keer geprobeerd met Daniel Lewis, want ik voel zoals jij.
1: Ja.
0: En Daniel was in de sport en Erika, de café is al niet meer.
1: Ja.
0: En die zegt toen mij van, Jan zegt, ik moet een keer een Drents doen. Maar ik ken jij geen Drents. Ik ben wel een Drent, maar...
1: Ja, dat vind ik heel vreemd.
0: Ja, maar ik heb niet het accent van de plaat praten. Dat heb ik wel, een klein beetje, maar niet echt de plaat praten. Dat hebben wij dus niet leren.
1: Oh, dat klinkt wel lekker.
0: Ja.
1: Als een plaat praten.
0: Ja, en als ik Nederlands praat, dan zeg ik van, oh, nee, mijn vingers ook zitten.
1: Nee, maar jij hebt dus hetzelfde wat ik heb met het Gronings praten. Ik denk in het Nederlands. Ja. Dus als ik een gesprek aanga met iemand in het Gronings, schakel ik automatisch over naar het Nederlands. Omdat ik in het Nederlands denk. Dat heb jij dus ook in het Drents.
0: Dat jij denkt?
1: Ja, ik kan wel een beetje denken, Jan.
0: Ja, een beetje. Nou, dat viel me direct wel op, ja.
1: Ja, is het zo? Nou, is het positief of negatief?
0: Ik zeg niks.
1: Nee, dat dacht ik al wel.
0: Nee, geef je even.
1: Nee, je bent bang dat mijn vrouw jou belt.
0: Ja, dat ben ik maar voor jou.
1: Ja, Henny, ben je bang
0: voor. Nee, ik heb niet echt een ambitie dat ik Drentse ga zingen. Ik heb dat wel een keer gedaan, een klein stukje in Koevorden.
1: Ja.
0: Dat was toen een festiviteit, dat was in die coronaperiode. En dat was van mooi werk was erbij. En Bert Koops en de hebben een liedje samen zingen op het plein door. Dat hebben we wel dan een beetje in zijn grens. Maar verder is nee, dat is niet echt mijn eigen ding.
1: Oké, dat is jammer eigenlijk. Want ik denk, maar goed, dat ben ik. Ja. Ik denk dat als jij een heel mooi Drents liedje op de markt brengt, dat jij gaat scoren hier in de provincie.
0: Ik heb nog hier niet genoeg sponsors.
1: Nee,
0: nog
1: niet. Nou ja, goed, dan wordt dat bij deze even geregeld. Dus als er sponsors zijn die Jan Warringa graag sponsoren willen voor een Drents Liedje.
0: Ja, Drents Liedje is zo maakt, denk ik wel, maar het kost wel een paar centjes.
1: Ja, dat kost inderdaad een paar centjes. Dus. Hey, je staat vast wel eens in een volle kroeg waar iedereen alleen maar met zijn rug naar je toe staat te praten. Wat doe je dan? Wat doe je dan met het podium of op het podium?
0: Meestal zing ik gewoon door.
1: Maar wat je ook hebt, want je mag niet meer in de kroegen, mag je niet meer roken en dergelijke.
0: Nee.
1: En dan heb je een feestje georganiseerd en er staan al die rokers die staan buiten. Dan is de zaal een beetje leeg.
0: Ja, maar dan ben ik ook weg. Dan sta ik buiten ook met die jongens te roken.
1: Dan ga je... Ja, dat wil ik zeggen, je rookt helemaal
0: niet. Dan heb ik pauze.
1: Dan heb je gewoon pauze.
0: Ja, maar
1: dan
0: heb ik wel eens met mensen afgesproken. Als jullie pauze hebben, jullie willen buiten roken, dan heb ik ook pauze.
1: Ja.
0: Dan gaan ze naar buiten toe roken en dan samen weer naar binnen en dan ga ik weer beginnen.
1: Hey, maar wat vind je daar nou van? Als je nou bijvoorbeeld, want ik hoor een heleboel artiesten hoor ik daar ook over klagen.
0: Ja.
1: Dat als er een bruiloft is, dan staan de meeste gasten van die bruiloft, van de bruidspaar, die staan gewoon buiten te roken. Ja. En er staat een dure band, die staat binnen te spelen.
0: Klopt.
1: Voor Jan met de korte achternaam.
0: Klopt, ik heb er een keertje meegemaakt, maar ik denk bij mezelf ook van, iedereen heeft zijn beroep. Het is mijn beroep, het is mijn vak. En de echtpaar of de kroeg nodig mee uit om te zingen. Dus, en dat is precies altijd dat je metselend bent, op dit moment, je doet gewoon 8 uur je best.
1: Ja.
0: En dan ga je gewoon oog in zicht. En voor mij zing ik voor 10 man of 5 man of 3 man.
1: Het maakt jou helemaal niks uit.
0: Ik word je betaald.
1: Ja, en zie het als een repetitieavond.
0: Ja.
1: Een repetitiemiddag, wanneer dat je
0: maar ik heb een geintje met volk erbij. Ik loop er even tussen en dan heb ik een geintje met die en die. Dat is die man.
1: Ja, die geintje die kunnen we.
0: Ja, nee,
1: ja we hebben vaak samen ook wel vaak lol gehad als je optreden zat. Ja.
0: Ik kom bijvoorbeeld bij een bruiloft en er gaan volk ook naar buiten door de room. En er is nog een bekende zanger erbij en die zingt. En
1: wil je namen noemen?
0: Nee, ik ga geen namen noemen, maar ik doe nooit. Maar in ieder geval, die gaat zingen en die verneemt dat het volk niet vrolijk is. En die stopt zo ding naar 2, 3 nummers.
1: Ja.
0: Ik zeg, wat doe jij nou daar? Hij komt er al op, wat doe jij nou? Ik zeg, nou, ik zei, Jan, we gaan weg. Ik zeg, maar ik moet nog een half uurtje. Maar ik ga zingen en ik doe mijn dingetje.
1: Ja.
0: En we gaan samen weg met een groot vaat bier. Hartstikke idee, dankjewel, doei doei.
1: Ja.
0: Ik heb de grootste lol.
1: Ja. Hey, het barst hier in Drenthe van de volkszangers.
0: Ja, te veel.
1: Ja, te veel, hè?
0: Ja.
1: Oké, dat geeft mij eigenlijk al bijna een antwoord op de vraag die ik jou wil stellen.
0: Net als Wolfen.
1: Hoe is de verhouding onderling als jullie optreden?
0: Wel goed, ik heb daar geen last van.
1: Nee, hè?
0: Nee, echt waar niet.
1: Ben jij de enige die daar geen last van heeft?
0: Nee, ik ben de enige die... Ik doe mijn dingetje.

0: Ja. Dus niemand die zingt van, daar kan niemand. Ik voel zoals jij.
1: Nee.
0: Ik wil niet naar de hemel. Dat zijn...
1: Worden die nummers niet gecoverd voor jou?
0: Nee, die worden niet gecoverd. Ik heb ze jou
1: gehoord. Ja, goed. Ik ken één zanger in Vauxhall die hem wel covert.
0: Ja, maar
1: dat... dan is op elkaar ook houden.
0: Die maakt elke maand nog geld over naar mij.
1: Ja, toch wel, hè? Ja. Luistert hij toevallig mee of heb je hem niet meer gekregen?
0: Hij heeft nou momenteel tijd zat, dus hij moet met mee luisteren.
1: Ja, hij moet gewoon mee. Ja. Hey, Jan, hoe lang ga jij nog door?
0: Totdat ik waarschijnlijk op het plankje dat ik stop.
1: Ja?
0: Ja.
1: Gaat gewoon door tot het bitter eind.
0: Nou ja, als ik de optredens heb staan, zoals nu volgend jaar weer 2-3. Dat zijn nu boekingen.
1: Ja.
0: Die maak ik wel af.
1: Ja.
0: Er zijn er ook die zijn al later nog volgens mij.
1: Ja, oké, maar er komen er steeds meer boekingen bij. Steeds meer.
0: Ja.
1: Maar hoe denk je dat? Want jij bent niet meer, je bent nou niet echt piep meer, zeg maar.
0: Nee, maar als ik mijn best doe en ik zeg bij mezelf, laat me denken dat ik 100 keer per jaar wegga. En het jaar erop is het 10 keer. Dan denk ik bij mezelf, dit is wel niet goed.
1: Nee.
0: Dus maar ik ga nog steeds op dezelfde manier naar weg.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik heb een eigen materiaal bij me en ik doe mijn dingetje en dan is het klaar.
1: Ja. Zit er weer een nieuw nummer aan te komen, Jan?
0: Ja.
1: Hebben we die al of niet?
0: Die hebben jullie niet.
1: Die hebben we niet. Nee, waarom niet?
0: Nou, dat is geheim.
1: Mogen wij de primeur hebben?
0: 23 oktober gaat die uit.
1: 23 oktober. Ja. Heb je een cd-presentatie?
0: Nee, ik denk niet dat ik dit doe. Dit kost al mijn kappen geld. Dat weet ik zelf ook wel. Ik heb dat 2 keer of 3 keer gedaan.
1: Ja.
0: Ik heb alleen maar een lege beurs en ik hou er niks voor over.
1: Nee.
0: Mensen komen met een bloemetje en met een fles
1: wijn
0: aan. Zonder stikken.
1: Ja, nee, daar heb je ook
0: niet. Nee, dus ik... Ja, de aanbod is er misschien wel. Maar ik krijg geen kroeg meer vol. Het is zo gigantisch duur als je een café of een zaal hebt.
1: Ja.
0: Dan ben je, ik denk minimaal 5000 euro kwijt als je zegt van ik geef hem een party. Nou,
1: ja, dat kan niet meer.
0: Nee, het liever even aan andere dingen dan dat.
1: In deze periode kan het al helemaal niet meer.
0: Dus.
1: Jan, zo gauw dat nieuwe nummer uit is.
0: Ja.
1: Dan hebben wij de primeur.
0: Ja, dat is wat mij betreft allemaal de primeur. Maar
1: hoezo? Nee. Ik kan maar één de primeur hebben.
0: Ja, jullie bedoel je.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: of Omroep Assen.
0: Dat zou kunnen.
1: Radio Arnhems of Omroep Assen.
0: Ik beloof je niks, want omdat ik niks kan beloven. Want ik zit nu bij een goede plugster.
1: Annemarieke
0: van de Straat.
1: Als je haar ziet, doe haar de groeten van mij.
0: Ja, ik zie haar alleen op beeld zo, maar misschien een keertje live. Valt dan te zien natuurlijk. En hier regelt alles voor mij. Ik heb dat nog nooit zo gehad zoals het nu gaat.
1: Nee.
0: Ik heb veel pluggers gehad.
1: Ja.
0: Ik heb er gisteren even een video gecallt. En met de telefoon. En zo persoonlijk, zo netjes, zo leuk. En Annemiek, mijn vriendin, zei van, dit hebben we nog nooit zo meegemaakt. Dus bedankt voor dat pluimpje. Op dit moment.
1: Ik wil jou ook een pluimpje geven voor dit interview.
0: Dankjewel.
1: Gelukkig geen gesloten antwoorden voor jou.
0: Nee.
1: Dankjewel voor je komst naar de studio, Jan. En we hopen natuurlijk heel snel weer van je te horen.
0: Heerlijk, dank jullie wel.
1: En wij gaan nu even een nummer draaien. Dan moet ik even kijken welke... Daar staat een condor vliegt uit.
0: Dat is een klein stukje erbij, die is geschreven door Henny Thijssen.
1: Ja.
0: Kreeg ruzie met een krankenaria in Spanje.
1: Ja.
0: Toen zeiden ze tegen mij van, ken je die niet? Ik zei, nee. Die met het lange haar. Ik zei, nee, ken je niet. Dat is de tekstschrijver geweest van André Hazes. Ik zei, nou dat wel.
1: Ja.
0: Dus ik zeg naar hem...
1: De broer van Wilma.
0: Ja, de broer van Wilma. Klopt met een zeiltje.
1: Ja.
0: En ik klop naar hem toe. Ik zeg, Thijssen, ik zeg, ken je verder niet? Ik zeg, maar dat nummer van Ga van André Hazes, zullen we die samen zingen? En hij zegt op zijn Hollands, hij zegt, jongen, die zing ik voor mezelf alleen. En niet met jou.
1: Oh.
0: Ik zeg, dan heb je pech, Thijssen.
1: Ja, maar ik zing hem ook.
0: Ik zing hem alleen al met jou samen. En we zongen met z'n tweetjes en ik loop weer naar hem toe. Ik zeg, nou Thijssen, hoe voel je hem? Leuk Jan, leuk. Maar toch bleef hij een rare jongen. Hij schreef voor mij 4 singles, schreef hij voor mij.
1: Ja.
0: En dit is er eentje van.
1: Ja,
0: dat is geweldig. Vliegt uit.
1: Jan, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio.
0: Graag gedaan.
1: En de groetjes aan iedereen.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Helaas, helaas ook niet meer onder ons.
1: Nee, helaas niet, joh.
2: Tina Turner.
0: Ja, dat
2: niet Tina Turner, maar Tina Turner.
0: Ja, daar zat ik wel aan te denken.
1: Ja, dat ging wel zeggen,
0: ik zat nog een beetje in de mode van het Nederlandstalige muziek namelijk. Want Jan Warga die zit ook nog steeds gezellig bij ons. Dat is
1: gezellig biebroon, ja.
0: Even gezellig biebroon, ja. Alleen
2: in de fiets en in de stuur.
0: Oké, dat is goed, Jan. Dat is goed. Hé, maar het loopt, even kijken, hoe laat hebben we nou? 15:38:42.
1: Het gaat alweer snel, ja.
0: Het gaat alweer snel. Dan is het tweede uurtje alweer voorbij.
1: Dan is het tweede uurtje voorbij. Dan hebben we zometeen het derde uurtje, het keuveluurtje. Het
0: keuveluurtje met ons in de, met de gezellige bargeluiden. En dan zitten we in Aarnhunse Café, Jan. Dat je het even weet. Dan gaan wij gewoon even gezellig babbelen. En hebben we een café-achtergrondje erop staan. Hartstikke gezellig.
1: Ja, en dat uurtje is ook zo weer om jou.
0: En dan in het laatste uurtje, ja, daar hebben we ook een hele bekende. We gaan nog niet vertellen wie, maar een hele bekende uit de muziekwereld. En ook, ja, dit krijgen we dan op de achtergrond. En dan krijgen we een hele bekende, zeker Jan, jij kent hem ook. En jij kent ook zijn vriendin, want ze zijn hier getrouwd.
1: Hoe moet je daar zo zeggen?
0: Nee, ik ga toch echt niet zeggen, want ik hou het nog even spannend. Maar het is een architect in de muziekwereld. En met name in de piraterij, Jan.
2: In Terry en Jolly West vroeger.
0: Nou, en dankjewel, Jan.
1: Ja, dankjewel, Jan.
0: De teaser is weg.
1: Hartstikke
0: mooi, Jan. De teaser is weg. Vroeger heette ze inderdaad Terry en Jolly West. Maar het is nou Terry en Gerda.
1: Heel bekend trouwens, ja.
0: Heel bekend, heel bekend. Goed, we gaan door naar een volgende plaat. En dat is New Kids in Town.

0: heerlijk die up-tempo nummers, hè?
1: Ja, zeker weten. Blues Brothers.
0: Ja.
2: Ja.
0: Waar zijn de Blues Brothers bekend om geworden, Jan? Ik denk dat ik Jan Bergen nog steeds voor mijn neus heb.
1: Door die film natuurlijk, hè? Dus een soundtrack is dat eigenlijk, hè? Voor de Blues Brothers.
0: Ja.
1: Ja, en hoe heet het? De original sound movie of zoiets dergelijks heette dat.
0: Oh, weet ik niet.
1: Ja,
0: jij weet het, ik...
1: Ik gok.
0: Jij bent bij ons de duider, noemen ze dat dan.
1: De
0: duider.
2: Duider?
1: Of de luider.
0: Nee, geen luider, maar een duider.
2: Nou, met luider heb je een klok nodig. Ja,
1: ik hoor het achter ons.
0: Het is 15:53:06.
2: Nee hoor, 7:08.
0: 7:08. Nee. Dat gaat nou door. En wat gaan wij nou doen? Zullen we gewoon nog even gezellig verder praten? Of zeg je van, we gaan een muziekje opzetten?
2: We gaan misschien wel praten. Of gezellig is, dan moeten de mensen natuurlijk...
0: Dat is waar. Ja, dat ben ik mee.
2: Ik moet wel zeggen, ik kijk een beetje naar die zenders hier. Wat er op de televisie komt. Maar dit is toch ook wat wij willen eigenlijk.
0: Dit is inderdaad wat wij willen.
1: Jij bent wel veel op de televisie, Koos.
2: Ik noem mijn schuiven dicht, dus doei.
0: Best hoor. Goed, we gaan naar een volgend nummer. En dat is... Ja, en een nummer van... ik zie alleen de titel van het nummer.
1: De bovenste.
0: De bovenste, dit is ABBA. Ja, dit is heel duidelijk ABBA met Does Your Mother Know.

0: Zo. Zo, dat was even een piepje. Dat was een klein piepje. Dat, ik hield mijn koptelefoon voor de microfoon. Dat is niet handig.
1: Dat is niet handig.
0: Nee, dat is niet handig. Maar goed, we zijn er snel achter gekomen.
1: Maar het gaat lekker toch hier bij Omroep Bas, hè?
0: Ja, ik vind het
1: even wennen, maar...
0: Het is inderdaad even wennen. Het is hele mooie apparatuur. Maar goed, dat komt ook van RV Rendaf natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En een hele mooie studio. En Koos die heeft er ook naar zijn zin, want die is zo in zijn element achter dit apparatuurtje.
1: Het zijn misschien allemaal knopjes.
2: Het is wel zo, jongens. Kijk, misschien is het mensen al opgevallen. Ik denk, een foutje, om 3 uur hadden we geen nieuws.
0: Ja, klopt.
2: Ik zal u uit de droom wel, want om 4 en 5 uur ook niet.
0: Nou, kijk.
1: Dus, maar om 6 uur gewoon weer.
0: Maar wel nieuwslitsen.
2: Ja, dat gaan we nou doen.
0: Oh, dat gaan we nou doen?
2: Ja, ben je al zover?
0: Nou, leuk dat ik dat weet.
2: Ja, ik vond dat gewoon leuk om dat even zeker te doen. Dat kunnen we nu wel doen.
0: Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dat gaan we nou ook doen. Ben je er klaar voor?
2: Ik heb hem helemaal klaar.
0: Ja, je hebt hem helemaal klaar. Maar ik heb hem nog niet klaar gedaan.
2: Dan moet je even doorpraten. Dus dat is voor ons niet vreemd.
0: dan praat ik gewoon even. Nou,
2: van straat genoeg.
0: Ja, en nou heb ik hem nog klaar.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oké, nou dan gaan we daar. Dames en heren, hier is de nieuwsflits.
3: Nieuwsflits uit de regio.
0: De gemeenteraad van A. en Hunze buigt zich binnenkort over een volledige herziening van de regels rondom de gemeentelijke begraafplaatsen. De huidige verordening stamde namelijk alweer uit 2004 en was op veel punten flink verouderd en niet meer van deze tijd. Met het nieuwe reglement wil het gemeentebestuur het beheer, de grafrechten en de onderhoudsnormen op de Drentse begraafplaatsen stroomlijnen. Zo moet het beleid weer transparant en toekomstbestendig worden, ingericht met respect voor de nabestaanden. Het was gisteravond wel even schrikken voor de bewoners aan de Hoofdstraat in Schoonlo. Daar brak een felle uitslaande brand uit in een grote schuur vol zonnepanelen die vlak achter een traditioneel rietgedekte woonboerderij staat. De brandweer schaalde meteen groothout en rukte met meerdere spuitwagens uit om te voorkomen dat de vonken zouden overslaan naar het rieten dak van de boerderij. Dankzij het snelle optreden kon de woning worden gered. Gelukkig raakte er bij de brand niemand gewond. Groot feest in de regionale gastronomie. Restaurant De Vlindertuin in Zuid-Laren heeft gistermiddag tijdens de jaarlijkse Michelin-uitreiking opnieuw haar felbegeerde Michelinster weten te behouden. Chefkok Jilt Kazimier en zijn voltallige brigade bewijzen daarmee al jaren achtereen dat er in onze eigen regio op absoluut topniveau wordt gekookt. De gids prees met name de constante kwaliteit, de verfijnde smaakcombinaties en de gastvrije Drentse ambiance. Een prachtig opsteken voor culinair Noord-Drenthe. De gemeente Assen schakelt een versnelling hoger om de regionale woningnood aan te pakken. Het stadsbestuur heeft de bouwambities voor het zogenaamde stadskwartier opgeschroefd van 1350 naar maar liefst 1700 nieuwe woningen. Dit betreft het herontwikkelingsgebied dat loopt van de historische binnenstad tot aan het havenkwartier. Door slimmer te bouwen en locatie doeltreffender te benutten, wil de gemeente op korte termijn meer betaalbare status- en doorstromerswoningen en realiseren in het hart van de stad. Ouderen in onze dorpen zijn helaas nog steeds te vaak het slachtoffer van zogenaamde nepagenten en slimme digitale babbeltrucs. Om inwoners beter te beschermen, organiseert de gemeente A. en Hunze binnenkort een speciale preventiebijeenkomst. Samen met de politie en ervaringsdeskundigen krijgen bezoekers concrete voorbeelden te zien van hoe deze babbeltrucs in hun werk gaan. Daarnaast worden er praktisch en eenvoudige tips meegegeven om verdachte situaties direct te herkennen en oplichters effectief de deur te wijzen.

0: Nou, oké dan.
1: Oké dan.
2: Grunners op de Drentse Radio.
1: Ja, moet toch kunnen.
2: Ja, dat moet ook kunnen, want in Groningen draaien ze ook heel vaak Drentse muziek. Ja. Bijvoorbeeld de bende van Buffalo Bill.
1: Ja, inderdaad. Maar we zijn alweer beland bij het derde uur.
2: Het Drentse
1: het keuveluurtje.
2: Ja.
1: Met Hans en Rimmer.
2: Ja, ja, en normaal gesproken hebben we dan gezellige bargeluiden erachter. Maar die hebben we niet meegenomen, geloof ik, vanuit de studio.
1: Ja,
2: dat
1: hebben we meegenomen.
2: Hebben we wel meegenomen.
1: Ja, voor de goede orde.
2: Oh, ja, daar is hij.
1: Ja, daar is hij.
2: Daar is hij alweer.
1: Daar is hij.
2: En ik zie dat... Dat goed gekeken wordt in elk geval. Want ik krijg heel wat reacties binnen op mijn WhatsApp.
1: Nou, helemaal goed.
2: Dat is toch leuk?
1: Ja, zeker.
2: Zeker weten.
1: Dat doen we voor.
2: Absoluut. Dat is misschien helemaal nog niet zo'n gek idee. Want we hebben net een Gronings nummer gedraaid. Van een Drentse artiest.
1: Ja.
2: En als we nu eens een Drents nummer gaan draaien van een Groningse band.
1: Ja, van een Groningse artiest.
2: Misschien dat in de discotheek zit, de Drents Liti. Dat vind ik wel even leuk.
1: Nou, Koos is druk aan het
2: zoeken. Koos is al druk aan het zoeken in de discotheek van Omroep Assen.
1: En wat hebben we nog meer de derde uur? Riemer, sowieso de stokhouders.
2: Ja, kun je al een tipje van de sluier lichten? Ja. En hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe zoek jij nou zo'n nummer op dan?
1: Nou, ik heb al een nummer in mijn hoofd en dan zoek ik de achtergrondinformatie van de band zoek ik erbij. En wat informatie van het nummer zelf. Hoe is het tot stand gekomen? Waar gaat het over? En dit nummer, waar we zo meteen rond de klok van 16:30 draaien. Dat is een nummer van een Britse band. Een Britse band met een hele bekende zanger. Met een heel karakteristiek geluid.
2: Oh, okay.
1: Ook een heel apart gitaarmuziek.
2: Ja.
1: Maar je kent hem natuurlijk liever zo meteen draaien.
2: Ja. Ja, je houdt het spannend. Hè? Je maakt er gewoon een teaser.
1: Ja, zeker. Ik ga nog niks
2: vertellen. Nee, dat lijkt mij ook. Dat houdt de spanning er ook een beetje in, toch?
1: Zo is het.
2: Luister dus straks tegen de klok van 16:30 naar de SSP-plaat, oftewel de stokoude...
1: Stofnestplaat.
2: De stokoude stofnestplaat. Daar is hij dan.
1: Kijk.
2: Ik ben de Buffalo Bill. En Drentse
3: Liti. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
4: Anne de Vriespries.
3: Marga Koolstof.
4: Ja.
3: Dat was. En we hebben al een beetje een begunnetje Max met het repertoire. Want zo in het verleden hebben we bij de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Of van die Drentse koffiemeugen, smoesje op zondag meugen.
5: Ja, kijk, dat is weer de verbouwers die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
4: Zeer ja, gezellig.
3: En we kwamen nog alles in aanroking met duo Knars.
4: Ja, ja. Moeke Jannegi.
5: Je kent u wel, hè?
3: Het duo op het Drentse gebied.
5: Ja. Moeke Jannegi.
4: Jannegi.
5: En Sunny Gerrigi. Gertie. Gertie en Jannegi Knars.
3: En van Moeke Jannegi hebben we alvast het volgende landje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kan repeteren.
5: Ja, ja, ja, ja, ja, die Knars die heeft dit liedje voor ons.
4: Schiet,
5: ja, precies.
4: Ja. Lumi.
5: Die.
4: Ja. En het giet.
5: Nee, ik heb net maar gekeken, het is het wel.
4: Het giet over de nieuwe Drentse grill.
5: Grill, ja, dat is de trend voor de trend, dat kan ik denken. De grillwaras, iedereen, elke
4: die
5: voortgaan bent. Het begint met refreintie.
4: Refreintie,
5: ja. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè?
1: Oh, mag wel met zing.
0: Of inhaken ging. Ja, mensen.
2: Derde bergie.

0: Ja, mensen.
1: Nee. Oh, gaan we nu de eerste couplet die alweer dan.
0: Gezellig, hè?
2: Die vliegt.
3: Ja. Als een schot de veen.
0: Kan het niet zijn, jongens.

0: eind jaren 70, dames en heren. De groep van Jacob Miller. En daarmee heb ik het over Inner Circle en The Music Machine. Reggae met rumbonen, zeg ik altijd, Riemer. Ja. Die rumbonen moet jij erbij denken.
1: Die ga ik er wel bij denken. Ah, weet je, elke keer als ik, als ik de band Inner Circle hoor, dan moet ik ook aan Bad Boys denken.
0: Aan Bad Boys.
1: Nou, ik vind dat zo'n geweldig mooi nummer. Die hebben we vorige week al gedaan.
0: Die hebben we vorige week gedaan. En die week daarvoor misschien ook al.
1: En die week daarvoor ook al een keer. Volgens mij draaien we elke week.
0: Volgende keer even een ander nummer van Inner Circle. Want ken jij het nummer Mary?
1: Nee, Mary Mary, nou, zeg maar zo niks. Maar
0: die worden volgende week in de lijst.
1: Oh, zetten we die volgende week in de lijst?
0: Ja.
1: En nummer wat voor mij echt helemaal onbekend is, die zet jij zo in de lijst.
0: Zet ik zo in de lijst, joh.
1: Jij wel.
0: Ik overleg met Koos en we gaan in de lijst.
1: Koos, die applaudisseert al.
0: Ja, ja, ja.
1: Jij hebt echt wel lef.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Ik heb niks, dat is er mooi van. En dat is er mooi van live muziek.
0: Ja.
1: Of live programma's, je kunt alle draaien wat je maar wil.
0: Precies.
1: Als verzoekjes mogen we draaien.
0: En waarom kwam dit reggae-nummer in de lijst afgelopen zaterdag? Zaterdagavond een reggae-disco-avond gehad in de stad Groningen. En dat was hartstikke leuk. En nu heb ik op zich, ik ken natuurlijk wel een boel reggae.

0: ziet. Maar ik heb ook weer wat andere nummers ontdekt die het beluisteren meer dan waard zijn. Dus af en toe eens een keer een reggae-nummer ertussen, lijkt me helemaal prima.
1: Reggae is eigenlijk helemaal nog niet zo heel oud, hè?
0: Nee.
1: Eind jaren 60 is het ontstaan op Jamaica.
0: Ja, dat klopt. Later heb je weer. Je hebt weer verschillende soorten reggae. Hè? Gewoon reggae van wat je nu net hoorde. Maar je hebt ook roots reggae, je hebt reggaeton. En eigenlijk is het een beetje een samenraapsel van reggae en ska. En vroeger heette dat inderdaad anders. Ik heb het vorige week of twee weken terug in een uitzending nog genoemd. En ik ben de titel vergeten. Er zat een speciale benaming voor op Jamaica. En het was toen, ze bestempelden het wel als reggae. En die reggae-muziek die is eigenlijk ontstaan eind de jaren 60, wat jij zegt, in 1968. En Desmond Dekker was de eerste.
1: De Israelites.
0: En Ed Mac, die werden uitgebracht eind jaren 60. Dat was eigenlijk de eerste. En was ook de ontdekker van Jimmy Cliff en Bob Marley.
1: Dat wou ik net zeggen, want Jimmy Cliff was ook uit die periode.
0: Ja, en na die tijd had je Johnny Nash en nog veel meer van dat soort artiesten.
1: En Bob Marley.
0: Ja, Bob Marley heb ik net genoemd.
1: Oh, sorry, is mij ontschoten.
0: Ook ontdekt door Desmond Dekker.
1: Ja, oké. Dat wist ik dus niet. Oh nee, dat is dan mooi. Hey, maar wat we gaan nu natuurlijk een lekker reggae nummer draaien, of niet? Of zat dat er niet in?
0: Nee, we hebben nu wat anders.
1: We
0: hebben nu een lekker soul nummer uit 1964.
1: Die is zo goed, soul, ja.
0: Dat wou ik zeggen, een oudje van Mr. Barry White uit 1974. En de man die heeft heel veel hits gehad, met name deze. En dat gaat over You See the Trouble With Me, Riemer.
1: Jazeker! Ja hoor.

0: Dat was de grote doorbraak in 1974. En we hadden net met z'n drieën hadden we het erover. We weten alle drie nog waar het was. Het was bij Chef Van
1: Chef Van Oekel. Ja, en dat ging Van Oekel's discohoek. Ja,
0: Reeds.
1: Reeds met Dolf Brouwers en als Chef Van Oekel.
0: En later werd hij parlementair medewerker. Hè? ik kan me nog herinneren ook van die Chef Van Oekel's discohoek. Er was ook die boekhouder was erbij. Die kast die viel alles altijd ondersteboven.
1: Dus ja, ja,
0: Evert
1: ja.
0: Van der Pik.
1: Evert Van der Pik,
0: ja. Die heeft ook nog een nummer gemaakt later, hè?
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, dat was, je had een Nederlandse band, Circus, die zong Beer or Sangria. En daar maakte hij bier en karnemelk. Ik dus geen bier,
1: en deze, en
0: karnemelk.
1: Ja, die.
0: Kunnen we nog wel even draaien misschien, Koos?
1: Als hij in de discotheek zit.
0: Als hij in de discotheek zit.
1: Dat is nog even afwachten. Maar Koos die is al druk aan het zoeken, geloof ik.
0: Maar dit was de grote internationale doorbraak van...
1: Van Donna Summer eigenlijk.
0: Disco Queen, hè?
1: Ja, maar oh ja, van Donna Summer is dit een grote doorbraak geweest. En ter ere van Chef Van Oekel en die andere.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat was wel een steun dat hij Donna Summer destijds in de studio had.

0: Absoluut.
1: En hij rolde over de grond. Hij wist er geen houding te geven. Raakte zijn papieren kwijt. Dus chaos was het. Even over half vijf.
2: Dit is de Stokouwe Stofnestplaat.
1: Stokouwe. Dat zeg ik, de SSP. En de Stokouwe Stofnestplaat die gaat deze woensdagmiddag over een Britse band. En dat gaat over de Britse discoband Hot Chocolate. En die werd in 1968 opgericht door de op Jamaica geboren zanger Errol Brown. De band was vooral succesvol in de jaren 70 en 80 en scoorde tussen 1970 en 1984 ieder jaar een hit. Na de oprichting werkte de band samen met de producent Mickey Most aan vele singles, waaronder Love is Life uit 1970, Brother Louie en hun eerste grote hit die je straks gaat horen uit 1974, waarbij geleidelijk hun karakteristieke funky geluid ontstond. Tijdens de daaropvolgende discoperiode begon de band ook in de Verenigde Staten hits te scoren, zoals You Sexy Thing, So You Win Again, Everyone's a Winner, No Doubt About It, Girl Crazy en It Started With a Kiss uit 1982. Ondertussen verliet basgitarist Tony Wilson in 1975 de groep, omdat hij niet eens was met de verzoeting van de sounds die Errol Brown voorstond. Wilson scoorde in 1977 één hit in de Benelux, namelijk I Like Your Style. Na de single Heartache No. 9 in 1986 verlieten ook Errol Brown en toetsenist Larry Ferguson de groep. Brown begon een solo carrière en had in 1987 een bescheiden hit met Personal Touch. De successen van Hot Chocolate wist hij niet te evenaren. Het nummer wat we zo draaien is een lied geschreven door Errol Brown en Tony Wilson in 1974 uitgebracht en was de eerste grote hit van de band Hot Chocolate. Het lied gaat over een vrouw, de echtgenote van een niet met naam genoemde zanger, die haar al kent vanaf haar vijfde jaar en met haar trouwde toen ze 17 waren. Ze had de ambitie om filmster te worden, maar slaagde daar niet in. Ze werd depressief en pleegde uiteindelijk suicide. Haar echtgenoot vindt haar dood op haar bed en op de vloer naast het bed ligt een afscheidsbrief waarin Emma aangeeft dat ze niet kan leven van dromen alleen. En je hoort het aan de klagelijke zang van Errol Brown dat dit een triest liedje is. Je gaat luisteren naar een nummer uit 1974, Hot Chocolates met Emma.

0: Een grote disco-hit uit 1980 voor Billy Ocean. En hij heeft veel meer hits gehad in de jaren 70, 80. Dit was Are You Ready? Riemer, jij wil wat zeggen.
1: Ik wil wat zeggen. Nee,
0: ik moet wat zeggen.
1: Ik moet wat zeggen, maar dan word ik ook vorstelijk en ruim voor betaald door, Koos.
0: Wij stappen op, Koos.
1: Oh, jullie stappen op. Ja, maar ik betaal jullie straks weer.
0: Oh, dat
1: rekenen we straks dan nog wel even aan. Maar heerlijke muziek uit onze prachtige disco-jaren die we zelf heel bewust hebben meegemaakt, Hans.
0: We hebben zelf
1: jarenlang achter die discotheek mogen shinen, laat ik het zo zeggen.
0: En nog, hè, volgend jaar nog weer met z'n beiden.
1: Volgend jaar gaan we ook nog hen dan voor Skopje nog.
0: Ja, voor Skopje.
1: Ja, een soort reunie, zeg maar.
0: Ja, en wederom is daar een goed doel aan gekoppeld.
1: Ja, en dat is het, hoe heet dat huis ook alweer, waar mensen heen gaan. Het hospice, ja. Het hospice in Hoge Zand, daar doen we het.
0: Maar daar komen we, te zijn de tijd komen we daar ook.
1: Ja.
0: Binnenkort, we hebben niet alleen nationale artiesten.
1: We hebben ook internationale artiesten.
0: Jan Warrig hebben we gehad. En Jan heeft al een beetje verklaard dat Jerry West zo meteen het volgende uur komt.
1: Ja.
0: Maar we hebben
1: Vorige week hebben we George McRae aan de telefoon gehad.
0: Ja.
1: Vanuit Aruba.
0: Ja, inderdaad. En dat was heel leuk. Een hele aimabele, hele leuke man.
1: Ja.
0: Heel rustig. En, hij vond het zelf ook een leuk interview. En wat ik heel grappig vond en wat ik niet wist, is er ging een verhaal rond dat het nummer geschreven zou zijn voor zijn ex-vrouw,
1: ja,
0: Gwen McRae.
1: Ja, klopt. Maar ik had begrepen dat Fox News dat nieuwtje in de wereld bracht.
0: Ja, klopt. En ik had ook al eens een keer gelezen dat het nummer geschreven zou zijn voor Jimmy Bob.

0: Thorne. Maar die had ook heel veel contacten met Harry Wayne Casey van Casey and the Sunshine Band.
1: Ja.
0: En toen zei Jaws op een gegeven moment, die verwees dat naar het land der Fabelen. En die zei dus van, flauwekul zegt hij. Hij zegt van, ze konden mij al, omdat ik namelijk meegezongen heb op een van de eerste hits van Casey. En dat was de Queen of Clubs.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat zei hij nog. Dat vond ik heel leuk om dat even te horen. Ja.
2: Nou, was trouwens een enorme leuk interview ook. Vanuit Aruba. Even vanuit Aruba. Even
0: dat was hartstikke leuk.
2: Ja. Maar we hebben nog meer in het verschiet, hè?
0: Ja, we hebben nog een zangeres van Mai Tai. En Nederlandse pen was dat.
2: Die komt ook nog bij ons te gast in de
0: programma. Is Harriette Wales.
2: Ja.
0: En we hebben ook nog van de Boney M Experience.
2: Ja.
0: Dat is ook een Nederlandse naam. Dat is Edna Proctor.
2: Ja, die komt allemaal gezellig bij ons in A en Hunze backstage. Weliswaar telefonisch.
0: Ja.
2: Want voor een 20, 25 minuutjes interview ga je niet helemaal vanaf Limburg naar naar Anne of naar Asse of noem maar op.
0: En om even op Josh McCray terug te komen, die heeft nog wat optredens op Aruba en in de Verenigde Staten.
2: In de Verenigde Staten.
0: 81 jaar is hij.
2: Ja, en nog zingen als een lijster.
0: Ja, hij zal wat ingeboet hebben aan die hoge stem.
2: Ja, die is kwijt. Ja.
0: Die zal hij kwijt zijn.
2: Ja, die is hij helemaal kwijt.
0: Het wordt steeds lager.
2: Ja, maar goed, dat is bij ons net zo als we ouder zijn. Een zwaardere stem.
0: Oh, is dat.
2: Nou ja, straks hebben we dus een icoon in de studio, een icoon in de muziekwereld, in heel Nederland is die bekend. Heeft ontzettend veel producties gemaakt van bekende piratenartiesten, maar ook van wat bekendere artiesten, zoals Jan Barriga bijvoorbeeld, of Glenn Rose.
0: Zit al meer dan 50 jaar in het vak, hè?
2: Zit al 50 jaar in het vak. Helaas. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat lijkt me verschrikkelijk voor de artiest. Deze man die heeft een aantal keer een beroerte gehad. Dus de sprake van deze man die is niet echt meer zoals hij vroeger was, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar hij wordt gelukkig vergezeld met ook een hele bekende zangeres. En dat is trouwens zijn levenspartner. En dat is Gerda. Die gaat hem helpen en assisteren. En wij gaan hem straks iets met zijn rolstoel assisteren om hier in de studio te komen.
0: Zeker weten.
2: Zeker.
0: Zeker weten.
2: Dan wordt het nu tijd voor, want we hadden het net over Boney M. Maar het lijkt me ook leuk dat we nou een plaatje gaan draaien van Boney M.
0: Ik hoor
2: dat.
0: Ja, ik hoor hem op de achtergrond.
2: Ik hoor hem ook al een beetje achteraan. Nou, we kunnen nog 24 seconden even doorpraten. Dus,
0: dat is eigenlijk ook weer een cover. Hè? Ze hebben heel veel covers gemaakt.
2: Ja.
0: En dit is er ook een. Dat is de opvolger van Daddy Cool. En dit komt uit het jaar 1977. En daarmee heb ik het over Boney M. Met het nummer Sunny.

0: En toen was het stil.
1: Toen was het doodstil.
0: Toen was het eventjes doodstil, ja. Hey, onze gasten zijn inmiddels ook gearriveerd in de studio. Hartelijk welkom Theo, hartelijk welkom Gerda. Hey. We komen straks even komen we bij jullie terug.
2: Oké.
0: Ja, je hebt nog wel even tijd, toch?
2: Nee.
0: Je hebt het natuurlijk weer druk, maar je moet opnames maken. Hè? Opnames maken, zeg ik. Nee. Maar goed, I've Been Loving You was het nummer van...
1: Ik kijk naar Koos.
0: Ik kijk naar Koos, want Koos die heeft hem ingestart.
1: Koos heeft hem ingestart. Ik ben Geer.

0: Radio Leng en André Hazes.
1: Oh. Had ik niet van gehoord.
0: Nee, nou, daarom. Ik zit vol verrassing nu.
1: Ja, ja. Grote verrassing, Nico.
2: Dat blijkt ook wel. Hey, we gaan straks een interview houden met Gerda en met Theo.
3: Alweer?
2: Teddy West.
3: Mm-hmm.
2: En daar komen we straks alweer, zegt Koos. Ja, alweer. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Want het is natuurlijk wel een hele eer dat je zo'n muziekgigant hier in de studio hebt.
1: Zeker.
2: Meer dan 50 jaar.
3: Mm-hmm.
2: Dat is nogal een beetje. Hè? Dat klopt, hè?
3: Ja, ja.
2: Ja, ik heb mijn huis ook goed gedaan, hè, jongen. Mm-hmm. Maar we gaan eerst nog even een muziekje draaien. Daar krijgen we de nieuwsflits, had ik van jou begrepen, Koos. En dan komen we terug met dat interview.
1: Lijkt me helemaal goed.
2: Heb jij nog een nieuws, Hans?
1: Ik heb verder geen nieuws.
2: Helemaal nieuws, oké. Okay.

0: AN Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: Het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de komende jaarwisseling is officieel verboden in de gemeente AN Hunze. Toch wil het gemeentebestuur de traditie en de gezelligheid in de dorpen niet helemaal de kop indrukken. Lokale dorpsverenigingen, stichtingen en buurtcomité's krijgen namelijk de mogelijkheid om een officiële ontheffing aan te vragen. Wanneer de veiligheid en de organisaties goed zijn geregeld, kunnen ze toch een centrale en georganiseerde vuurwerkshow opzetten voor het hele dorp. Feest langs de velden in Assen. Voetbalvereniging ACV heeft afgelopen weekend haar gloednieuwe clubhuis en kleedaccommodatie officieel in gebruik genomen. Na een intensieve periode van slopen, bouwen en afwerking beschikt de club nu over een uiterst modern en duurzaam onderkomen. Honderden leden, supporters en genodigden kwamen een kijkje nemen tijdens het feestelijke openingsweekend. Met de nieuwe accommodaties is de vereniging helemaal klaar voor de toekomst en de verdere groei van de jeugd. Opleiding. Inwoners van AN Hunze kunnen de komende weken de nodige maaimachines langs de wegen verwachten. Vanaf volgende week start de gemeente namelijk met de grote najaarsronde voor het onderhoud van alle gemeentelijke watergangen en slootkanalen. Door het maaien en schonen van de sloten wordt voorkomen dat overtollig regenwater tijdens de natte herfst- en wintermaanden blijft staan. De gemeente roept inwoners op om obstakels langs de slootkanten tijdelijk weg te halen, zodat de machines er goed bij kunnen. Inwoners en huurders uit Gasselt en Nijveen konden begin deze week binnenlopen bij het speciale energiecafé in MFC De Spil. Onafhankelijke energiecoaches en experts stonden daar klaar om praktisch en direct toepasbare tips te geven.

geven over energiebesparing. Van eenvoudige tochtstrips en radiatorfolie tot handige gemeentelijke subsidies. Bezoekers kregen op maat gemaakt advies om hun maandelijkse energierekening flink te drukken. De bijeenkomst werd druk bezocht en krijgt waarschijnlijk een vervolg in andere dorpen. En tot slot, hulp nodig bij het invullen van ingewikkelde formulieren, toeslagen of financiële vragen. Welzijnsorganisatie Impuls rolt in nauwe samenwerking met de gemeente A en Hunze een gloednieuw adviesloket uit. Inwoners kunnen hier geheel vrijblijvend en gratis binnenlopen voor professionele ondersteuning en advies bij geldzorgen. Het initiatief is in het leven geroepen om drempels te verlagen en te voorkomen dat kleine financiële tegenvallers of administratieve achterstanden uitgroeien tot grote en complexe schulden.

0: minuten en 12 seconden was dat Terry en Jolie met een vrouw uit miljoenen. En vandaag schuift er een icoon aan ons in onze studio. Iemand die al meer dan 50 jaar het muzikale hart van Noord-Nederland laat kloppen. Teun Westerbeek, bij iedereen beter bekend als Terry West. Met zijn eigen classics, de succesvolle jaren met zijn geliefde Jolie en de vele artiesten die in zijn studio hun eerste piratenhits opnamen, is Terry een ware architect van het noordelijke levenslied. Maar zijn leven kende ook diepe dalen. Het verlies van Jolie, een hersenbloeding en een ongelukkig geval dit jaar brachten hem zware uitdagingen. Toch bleef Terry veerkrachtig en vond hij steeds de kracht weer om weer op te staan. Vandaag vertelt hij samen met zijn partner Gerda over muziek, liefde, herstel en doorzetten. En heel hartelijk welkom, Terry en Gerda.
1: Hallo.
0: Hartstikke mooi dat je er bent. En ik voel me best wel vereerd om jullie in de studio te hebben. Nou, dat meen ik oprecht. Hey, Terry, als je terugdenkt aan je allereerste optreden met een gitaar in de hand, wat ging er toen door je heen? En dacht je toen al dat je meer dan 50 jaar later nog steeds het noordelijke levenslied zou zingen?
1: Nou, nee.
0: Niet echt eigenlijk?
1: Nee, maar wat was meer bedoeld als een geintje?
0: Ja, dat meen je.
1: Barcelona. Was dat je single?
0: Ja, ja, dat nummer dat hebben wij geloof ik ook nog wel. Denk ik. Gaan we opzoeken. Misschien dat we hem later op de, in de dag nog een andere volgende keer wel.
1: Maar de kwaliteit is niet zo stimmel, hoor.
0: Nee, maar goed. Ja. Dat was toen vinyl, hè? En had je spikkeltjes en spakkeltjes en alles wat je zegt. Maar had jij toen al de ambities dat jij bijvoorbeeld een producer zou willen worden?
1: Nee, nog niet.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Ook niet in een spinsel waarvan je dacht van, nou, ik wil mijn eigen plaatje wel gaan maken.
1: Nee, dat was het toen nog niet.
0: Dat was het toen nog wel, maar toen had je er waarschijnlijk nog niet aan gedacht.
1: Nee, precies.
0: Maar de platen die zijn toch uitgekomen uiteindelijk. Er is een plaat van jou toen uitgekomen.
1: Ja.
0: En in die studio in Oude Pekela hebben ontzettend veel artiesten aan de tafel gezeten. Wat is het vreemdste of het grappigste dat er ooit tijdens zo'n opnamesessie is geweest, Theo?
1: Is er al nieuwe Pekela?
2: Nieuwe Pekela.
0: En wat zei ik dan? Ik zei,
2: Oude Pekela.
0: Ja, Nieuwe Pekela. Want ik ben al bij jullie geweest in Nieuwe Pekela toen. Mm-hmm. Dat is al een hele tijd geleden. In Nieuwe Pekela.

0: Pekela ben ik toen geweest. Niet in oude Pekela, ja. Koos. Maar wat maakte je daarmee? Want je had daar een eigen studio in Nieuwe Pekela. Mm-hmm. En daar kwamen alle artiesten, waaronder Sylvia Zwart en Jan Markhout toch?
1: Ja.
0: En René Rozenboom.
1: Ook.
0: Glenn Rose.
1: Glenn Rose.
0: Ja, Glenn Rose. Dat album gaat nog steeds als een spier. Ja. Wij hebben hem ook al een paar keer gedaan. My Dream heette dat album.
1: Ja, klopt.
0: Ook geproduceerd door Terry West Productions. Mm-hmm. Ja, dat was hartstikke mooi. En maar welke artiesten heb je daar nog meer mogen ontvangen tegen?
1: Ja, zoveel. Nou. Geef geen mail op.
2: Ik denk, ik schrijf even wat op.
0: Lucas Ovea. Jij mag ook meepraten natuurlijk.
2: Lucas Ovea heeft hij natuurlijk het eerste album voorgemaakt.
0: Ja.
2: Sylvia Zwart, die gelukkig nog steeds bij ons is.
0: Ja.
2: Ria Kregel, de moeder van Marco
0: Schuitmaker. Moeder van Marco Schuitmaker, ja.
2: Lisa Santanera.
0: Ja, die is er helaas ook niet meer. Hè?
2: Nee. Adrian May. Harten Tien. Die zijn natuurlijk ook nog steeds bezig.
0: Ja.
2: Nick Wijngaard heeft natuurlijk een duet opgenomen met Sylvia
0: toen, ja.
2: Ja, en inderdaad, Jan Waringa, waar je het al over gehad. Nou ja, en nog zoveel meer.
0: Ja. Heb je daar ooit eens een keer een soort dagboek van bijgehouden? Al die werken die je gemaakt hebt?
1: Nee, dat is...
0: Maar wat denk je dan? Dan het is toch hartstikke mooi dat je dat jouw geschiedenis, dat is wel interessant. Want jij bent een icoon, dat besef je waarschijnlijk zelf niet. Maar,
1: ja, maar ja. Ja, ik heb een extra radius, het stel alles op.
0: Ja.
1: Alle producties.
0: Oh, die heb je wel allemaal opgeslagen?
1: Ja.
0: Oh, dat heb je allemaal. Dus je kunt het zo allemaal nazien?
1: Ja.
0: Dat heb je dan op een harde schijf staan? Of heb je dat ook op cd allemaal?
1: Nee, allemaal harddisk.
0: Allemaal harddisk.
1: Maar in die tijd toen het een barrecord opgenomen werd.
0: Ja.
1: Meer voor een record, zeg maar. Dat heb ik niet meer.
0: Dat is jammer.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, wat doe je eraan? Nee, je kunt er niet. Hey, piratenzenders spelen jouw muziek al decennia lang grijs. Is er één plaat waarvan jezelf, waar je stiekem nog steeds het meeste trots op bent als je hem op de radio hoort? Is er één plaat? Of hebben we die nou net gedraaid?
1: Nee, ik denk dat het hoe heet dat ding dan?
2: Magdalena?
1: Ja.
0: Magdalena? Ik heb een roosje in mijn... Dat is toch, met Roosje en het... God, toen nou.
1: Zijn we
0: met, ja, dat is inderdaad ook een prachtig nummer.
1: Ja.
0: En ik had ook een hele stille hoop dat je die ook had ingevuld. Of heb je dat ook ingevuld? Dat weet ik eigenlijk niet. Welke drie nummers heb je ingevuld toen?
2: Voor vandaag?
0: Ja, voor vandaag.
2: Magdalena,
0: zat hij er ook tussen?
2: Nee, die zat er niet tussen.
0: Die zat er niet tussen. Dat is echt een prachtig nummer.
2: Tweede nummer, ik weet het niet meer.
0: Het tweede nummer, mijn alles.
2: Adios Mexico.
0: Ja,
2: die
0: wou je graag horen.
2: Ja.
0: Oh, oké, nou die gaan we straks ook even draaien. Maar we gaan eerst nog even verder. Want die piraten, artiesten die jij toen allemaal gehad hebt. Mm. Hoor je daar nog wel eens wat van?
1: Nee, er zijn ook wel heel wat in je leven niet meer.
0: Er zijn nog veel die niet meer leven?
1: Ja, ook.
0: En kun jij een aantal noemen dan? Of valt het even
1: tegen? Nou, een dikke gemiddeld zit er zo'n 5 tussen.
0: Ja joh. Ja, dat is hard. Dat is hard. Hey, als de muziekwereld van de jaren 70 en 80 vergelijkt met die van nu. Wat mis je het meeste uit die tijd? Of staat het, de producties die jij gemaakt hebt vroeger, staan die producties helemaal los van de producties die je dagelijks op de radio hoort, op de reguliere radio?
1: Ja, het is, als je naar de techniek luistert,
0: ja.
1: Er zit wel verschil in hoor, tussen de jaren 80 en 90 of nu.
0: Maar wat voor verschil hoor je daarin dan?
1: De eerste zijn opnames van mij voor de digitaal.
0: Ja.
1: En jouw opnames allemaal voor analoog.
0: Ja. Ja. Ik vergelijk het. Corrigeer me. Ik vergelijk analoog en digitaal met... steriel. Digitaal is hartstikke steriel. Mm. En analoog is gewoon zo uit de lucht, zeg maar.
1: Een LP.
0: Ja, nou precies. Hey, we gaan even een nummer van.

0: jou draaien. En die heb jij zelf aangevraagd. En dat is het nummer Adios Mexico. Heb je daar herinnering aan? Of heb je daar een speciale iets mee met dat nummer?
1: Nou, ja. Die uithaal.
0: Die uithaal?
1: Als die krijgt tegenwoordig bij jou, denk ik.
0: We gaan er allemaal naar luisteren, naar die uithaal van jou. Ja, ja, gaan we zeker doen. Dit is Terry en Jolie met het nummer Adios Mexico.

0: ja, ja. Bij ons nog steeds in de studio, gelukkig. Terry, Theo en Gerda. We hebben net over jouw muziek gehad en over het verleden van jou. Maar ik wil er eigenlijk met Gerda eens over hebben hoe het thuis bij jullie is. Want Terry is voor heel Drenthe en Groningen de grote Terry West. Maar hoe is het thuis op de bank als hij geen microfoon heeft, Gerda?
1: Oh, gewoon lekker rustig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is het niet zo dat hij de studio in gaat duiken en voor zichzelf aan het klooien is, laat ik het zo zeggen?
1: Nee, het is wel zo, als we opdrachten hebben, dan is hij daar best mee bezig. En dan maakt hij dat zo ver af en dan kijkt hij er nog een keertje weer naar. En dan, ja, dus
0: het speelt dus wel 24-7 door.
1: Ja, dat zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Hey Theo, jij bent gewend om op het podium de leiding te hebben. Maar wie heeft het thuis, als het erop aankomt, de leiding?
2: Ja.
0: Mijn vrouw zegt dat ik de leiding heb. Zeg of niet?
2: Nou, nee, ik denk dat mijn beten. Meiden.
0: Ja, meiden?
2: Mijn beten.
0: Oh, jullie beiden, oh, samen. Ja. Hey, als Theo weer eens een melodietje in zijn hoofd heeft en dat de hele dag door het huis neuriet, word je daar dan

0: al die tijd gezellig van. Denk je soms, Terry, even pauze nu?
1: Nee hoor, nee, want muziek blijft gewoon leuk. Dus,
0: het zit in de aderen, hè?
1: Ja, ja.
0: En bij Theo zit het ook in de aderen.
1: Ja, zeker. Dat gaat er ook niet uit.
0: Dat gaat er niet uit.
1: Nee, zeker niet.
0: Helemaal niet. Hey, samen jullie hebben een fijne, vertrouwde plek bij elkaar gevonden. Wat is volgens jullie het geheim van samen lachen en het gezellig houden? Ook al is het leven wel eens... Nou, zit het leven wel eens tegen.
1: Ja, een geheim. Ja, gewoon veel liefde voor elkaar hebben en elkaar vertrouwen en... Ja, en nu gewoon proberen toch zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Af en toe even lekker uit eten.
0: Ja. Ja. Oh, en dat gaat wel gewoon door. Dat ja, je zeker. Samen gezellig op stap gaat en lekker eten.
1: Ja.
0: En lekker drinken.
1: Ja.
0: Nee. En lust hebben we niet, hè?
2: Nou,
0: nee, dat lust toch geen bier, Theo?
2: Och, niet zoveel meer.
0: Nee, niet zoveel meer. Dat was vroeger anders.
2: Oh.
0: Jawel, maar goed, dat is, laten we eerlijk zijn. Dat is bij de meeste artiesten was dat zo, hè? Want Jan lustte daar ook wel een paar van, hè? Laten we dus. Hey, Theo, we weten allemaal dat je een paar stevige hobbels op de weg hebt gehad. Maar je laat je er niet onder krijgen. Waar haal jij elke dag weer de energie en de positieve kracht vandaan?
2: Tja.
0: Boe, moeilijke vraag.
2: Omdat die productie nog eenmaal staat en het er moet gaan werken worden.
0: Ja.
2: Want ja, zelf, we zijn bezig met Zilver Zwart.
0: Ja.
2: En dus die productie moet ook af.
0: Ja.
2: En
0: wanneer denk je die af te hebben dan?
2: Nou, oh, die is al af.
0: Oh, die is al af?
2: Nee.
0: Nee, die moet ook af, zeg. Ik denk, nou, wanneer denk je dat die af is dan?
2: Nee, ze moet nog inzingen.
0: Oh, ze moet hem alleen nog inzingen?
2: Ja.
0: Nou, dat bij Sylvia meestal maar één take gelegen, zeker?
2: Nou...
0: Twee, drie, vier, vijf, zes. Ja, ik weet, Sylvia is een beetje perfectionistisch, hè?
2: Mm-hmm.
0: Net als Theo trouwens.
2: Mm-hmm.
0: Ook een beetje perfectionistisch, hè? Ja. En sinds januari moest je het weer even wat rustiger doen na die vervelende val. Heeft Gerda je een beetje goed verwend en of streng toegesproken tijdens de revalidatie?
2: Allebei.
0: Allebei?
2: Ja.
0: Een mooi man. Gerda, jij hebt ook gezegd dat jij wel door wil gaan zingen.
1: Ja.
0: Er is nu alle tijd voor, omdat voorlopig nog één artiest bij jullie regelmatig komt om producties te laten maken.
1: Ja.
0: Maar ga jij ook nog producties maken in de toekomst? Of zeg je van, lekker kalm aan doen?
1: Nou, het is wel zo, als vandaag mijn laatste dag is, hè, dat was natuurlijk ook voornamelijk solozang van mij. En de laatste single ook solozang van mij. En ja, goed, ik wil heel graag toch weer zien dat we samen toch een beetje zingen. Dan zal het alleen thuis zijn.
0: Ja.
1: Hè, dus voor zijn articulatie is het ook gewoon veel beter om daar toch een beetje mee bezig te zijn.
0: Ja.
1: En ja, qua optredens, ja goed, het zal ik alleen voorlopig zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar Theo gaat dan wel met je mee. Maar jij hebt nog steeds optredens.
1: Nou, op het moment heel weinig. Dus, maar ja, goed, ik moet er zelf ook een beetje meer mee bezig zijn.
0: Ja. Ik denk dat je je handen vol hebt thuis.
1: Ja, nou ja, goed, Theo vereist natuurlijk wel alle verzorging thuis.
0: Ja, zeker.
1: Daar gaat ook een hoop tijd in zitten.
0: Ja. Hey, Theo, ben je nog aan het revalideren wat betreft jouw stem? Want het spreken gaat je toch nog vrij goed af.
2: Ja, maar ik moet eigenlijk twee keer per week een fysio.
0: Oké.
1: Okay. Ja, naar de fysio. En we zijn vanwege de val tijdelijk gestopt met de logopedie.
0: Ja.
1: Maar daar moeten we eigenlijk weer mee beginnen. Ja.
0: En die val die jij gemaakt hebt, Theo, is dat ten gevolge van die hersenbloedingen die jij hebt gehad? Of is dat gewoon puur stomme...
2: Ja, gewoon stom.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk zo dat hij na het laatste hersen... Nee, het ene laatste, dus in 2024... moeilijker kon gaan lopen. En dan is natuurlijk de valkans ook
0: groter.
1: Ja. Ja, en dat ging mis in dit jaar.
0: Ja. En, maar hoe denken jullie samen over de toekomst?
1: Ja, ik blijf goede hoop houden eigenlijk. Ook omdat ik weet dat er best wel veel technieken zijn waar wij nog geen weet van hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben ervan overtuigd dat met die technieken er nog best wel veel gedaan kan worden aan het herstel. Ja.

0: Ja. Ja, laten we hopen dat dat allemaal goed komt. Dat je weer kan zingen, man.
1: Ja.
0: Toch? Ja, daar gaan we voor. En daarom vroeg ik ook aan jou. Heb jij ook logopedie? Ja. Stem, dat heb je wel.
1: Nee. Zijn ze mee gestopt?
2: Ja, vanwege de val.
0: Ach, natuurlijk. Ja. Dan...
2: Dus toen is het er een beetje bij blijven liggen.
0: Ja.
2: Dus we hebben wel zoiets van, daar moeten we gewoon weer mee aan de gang.
0: Ja. Ja, want het zal een enorme doorbraak zijn dat jij zo aan het knokken bent geweest, Theo, dat je toch weer een nummer op de plank kan maken.
1: Ja, toch? Wie weet.
0: Wie weet. We houden je wel in de gaten.
1: Oké.
0: We houden je zeker in de gaten. En als er wat nieuws is, laat het ons weten, Theo.
1: Mm-hmm.
0: En Gerda, ik wens jou ook heel veel sterkte samen. Ik wens jullie alle geluk van de wereld.
2: Dankjewel.
0: En ik hoop dat er nog weer... Want heb je daar überhaupt nog behoefte aan om weer klanten te krijgen voor producties?
1: Oh ja, maar niet.
0: Ja, toch wel? Dus artiesten die een nummer op willen nemen, een productie willen hebben, kunnen altijd bij www terecht. www.terrywestproducties.nl is het, geloof ik, hè?
2: Ja, alleen Terry West, toch?
0: Of alleen Terry West? Nee, producties, hè?
2: Productions, oh, sorry.
0: TerryWestProducties.nl.
1: Nee.
0: Ook niet.
1: De website is TerryWest.nl.
2: TerryWest.nl.
0: TerryWest.nl. Dus ben je muzikant en wil je een leuke opname hebben, dan kun je altijd terecht op het website die we net genoemd hebben. TerryWest.nl.
2: Ja.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Gerda, ik wil jou ook heel hartelijk bedanken voor de moeite die jullie hebben genomen. Theo, jij ook hartstikke bedankt voor de moeite die je hebt genomen om naar de studio te komen.
1: Oké,
2: graag gedaan.
0: Ik vond het een hele eer.
2: Dankjewel.
0: En wij gaan luisteren naar mijn alles en het allernieuwste nummer van Gerda en Terry West.

0: en Hunze Backstage. Van Nederlands product tot internationale hits.
1: Nou, we dachten dat we nog een leuk... Oeh, mijn microfoon kraakt een klein beetje. Maar we dachten nog even een nummertje te kunnen draaien van een bepaalde streamer. Maar nee. dat ging dus niet lukken.
2: Nee,
1: helaas.
2: Dat gaat niet lukken. Dat ging even niet lukken, dus ik zie Koos...
1: Wat zeg je, Koos?
3: Ik heb wel anders.
1: Oh, we hebben wat anders. We hebben anders. Dit is Annabel van Hans de Boer. Die ken je ook wel, hè? Ja, die kennen we ook wel.

0: Annabel. Trek aan de bel.
1: Wat zeg je nou? Aan de bel.
0: Aan de bel trekken.
1: Aan de bel. Dit is Hans de Boy. Heb je Hans de Boy nog alles weer gehoord?
0: Ik heb Hans de Boy nog alles weer gehoord. En je hoort hem toch nog, regelmatig wil ik niet zeggen, maar af en toe hoor je hem wel eens op de radio.
1: Ja.
0: En niet alleen met dit nummer hoor. Ook met,
1: nee, maar ook live.
0: Nee, live heb ik hem nooit gezien.
1: Ja, want hij was ergens een keer in het WK.

0: Of wel, geloof ik. Maar daar hebben we het nog wel eens een keer over gehad.
1: Ik?
0: Nee, niet. Nee. Dan heb ik een heel ander gevoel.
1: Nee, Frank Boeien, denk je.
0: Frank Boeien, ja.
2: Dat is toch een hele andere orde.
0: Dat is inderdaad van een hele andere orde.
1: Die had één neusgat iets groter dan de ander.
2: Ja. Waarschijnlijk wel.
1: Ja, dat was toen wel zo, ja.
0: Neusgotje ertussen weg. Ander onderwerp. Hé, hey, we hebben nog wat leuks zelfs te vermelden.
1: Oh, let op.
0: Ja, want ik kreeg via de website van Omroep Maat,
1: ja,
0: kreeg ik een hele leuke agenda voor mensen die van wandeltochten houden.
1: Ja. Oh ja, die stond in de app.
0: Die stond inderdaad in de app. En dat het zijn wandeltochten van 10, 25, 35, 40, 50 en 60 kilometer.
1: Mooi, ik blijf thuis.
0: Jij blijft thuis. Maar op 10 oktober is er een wandeltocht. Dat is 25, 40 en 50 kilometer. En dat is langs de Broekenloop-wandeltocht, heet dat. En dan hebben we...
1: Waar gaat die langs?
0: Die gaat via Woodstone Experience S-Wall 2. Weet ik veel waar die langs gaat.
1: Langs de Broekenloop, ja, denk ik.
0: Ja, dat zal wel, maar ik
1: jij bent niet bij die
0: leer? Nee, jij wel.
1: Nee, maar ik kom ook niet met dat nieuws.
0: Nee. Maar ik kom gewoon dat melden wat ik tegengekomen ben. En waarvan ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraar die van wandelen houdt.
1: Jazeker, lekker oordopjes in en lekker naar Aynens of Omroep Drenthe luisteren of zo.
0: Omroep Assen.
1: Omroep Assen,
0: ja. Omroep Assen natuurlijk, ja, zeker.
1: Het zit er nog niet in.
0: Maar goed, er is in elk geval een hele reeks aan wandeltochten voor dit jaar. Maar ook al voor volgend jaar. En dat kun je allemaal zien op WSVFLAL. Op de website WSVFLAL. En daar kun je al die wandeltochten bekijken en keuzes maken of je met een van die wandeltochten mee gaat doen. En volgens mij ben jij ook wel een wandelaar.
2: Ja. Zeker. Maar niet echt.
0: Niet echt. Nee, oké. Okay. Goed, we gaan
2: naar... Wie wel een wandelaar is, dat is Bob Seger. Dat is echt een wandelaar. En dat doet hij samen met de Silver Bullet Band. En het nummer heet Still the Same.

0: Het is 17 uur 45, oftewel kwart voor zes alweer.
1: Time flies. En dit was het duo Dave Stewart en Annie Lennox, oftewel de Eurythmics en Sweet Dreams. En we hebben nog een verzoekje lopen, geloof ik.
0: Ja, zo dadelijk komt er nog een verzoek, ja, van iemand uit Hoge Zand. En die heeft via de WhatsApp vraagt ze een nummer aan. En ik zie dat ze nog aan het typen is. Dus
1: even afwachten met welk nummer.
0: Ja, het is even afwachten.
1: Even een zoekplaatje doen, dus even gokken welk nummer ze aanvraagt.
0: Ja, zullen we dat eens doen? Ja,
1: ik denk een Nederlandstalig nummer.
2: Status quo.
1: Oh,
0: status quo.
1: Status quo. Oké, okay, dan moeten we het als Engels doen. Status quo.
0: Ja. Maar maar heb jij dat ook wel? Dan ben je met iemand aan het WhatsAppen. En dan zie je dat diegene aan het typen is. En dan duurt dat een eeuwigheid en dan nog een eeuwigheid. En dan komen er maar twee woordjes uit.
2: Ja.
0: En dan denk je, waar zit iemand zo lang op te wachten dan?
2: Ik zit ook dicht bij iemand die dat ook wel doet.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: Nee,
2: ik kijk niemand aan, maar hij zit links van me.
0: Rechts voor de kijkers. Of niet? Nee, ik kan niet zien. Jawel, toch wel. Ja. Goed, nou, ze is nog steeds aan het typen. Dus,
2: gaan we weer standaard nummer draaien.
0: Ja, welke had jij in gedachten?
2: De Archies met Sure.

0: Uit de jaren 60, de Archies en Sugar Sugar. En een stukje van het nummer, dat vind je ook weer terug bij de Stars on 45. Even iets anders, ik krijg hier een papiertje onder mijn neus geschoven. Riemer, je bent vandaag 37 jaar bij Henny.
1: Ja.
0: En dat klinkt een beetje ver weg trouwens. En een beetje bedeesd klinkt dat. Ja. Maar 37 jaar, jongen. Zo.
2: Ja, nee, mijn microfoon stond niet open, daarom kon ik ook nog niet zeggen. Okay. Maar ja, inderdaad, 37 jaar. Ik vind het trouwens wel heel knap dat degene die dit nummer voor ons aangevraagd heeft, dat die dat weet.
0: Ja, René en Corrie, die weten dat.
2: Ja, die weten dat en haarfijn.
0: Wat ik begrepen heb van jou is dat jullie ook al jaren met elkaar omgaan, hè? Ook ja, al 37 jaar.
2: Nee, 34 jaar. 34, 35 jaar.
0: Oké, okay, en
2: altijd samen op vakantie, alles wat zij doen. Doen wij ook.
0: Echte vriendschap.
2: Ja, dat is echte vriendschap.
0: Weet je ook welk nummer ze voor jou aanvragen?
2: Nou, wat ik begrepen heb, een nummer van Billy Joel.
0: Ja, een heel mooi nummer van Billy Joel. Het is 1977. En Barry White, die zong hem trouwens al eerder. Maar Billy Joel werd bekend met dit nummer. Just the way you are. For your league.

0: Ja, ja, Hans.
1: Lekker nummer toch, hè?
0: Het is een heerlijk nummer, speciaal voor Henny en Riemer in Hoogezand, omdat ze 37 jaar samen zijn. Nou. Dat belooft nog wat vanavond als ik thuis kom.
1: Nou, inderdaad. Ja, een leuke avond van jullie. Het dak gaat er zeker.
0: Het dak gaat er helemaal af vanavond. Hé, maar onze 4 uur zit er al op. Arnhem's Backstage is afgelopen. En ik moet zeggen, het is mij uitstekend bevallen bij Omroep. Het is ons prima bevallen. En ik wil ook de medewerkers van Omroep en natuurlijk ook het bestuur van Omroep Assen heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en zekerheden. Ook Bert heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid die ze ons gegeven hebben om ons programmaatje eens een keer vanuit Omroep Assen te mogen presenteren.
1: Ja, dat was hartstikke leuk, joh.
0: Ja. Ja, wat mij betreft voor herhaling vatbaar, maar ik weet niet hoe de omroep er zelf over denkt. Ja, en het is ook nog even de luisteraars die erover gaan.
1: Precies, dat gaan we zien. Volgende week zijn we gewoon weer vanuit onze eigen studio in Arnhem. Ja. En we hopen hier natuurlijk eens een keer weer terug te komen.
0: Ja, dat zal wel heel gezellig zijn. Heel mooi.
1: Zeker weten. Dus het zit er weer op, joh.
0: Wij nemen afscheid van u. En volgende week zijn we weer te luisteren op Radio A en Hunze.
1: Ja, en het laatste nummer wat we gaan luisteren is eentje van Cock Robin en Just Around the Corner. En we horen de achtergrondmuziek al.
0: Ja, je hebt nog 14 seconden.
1: Nog 14?
0: Ja, je kunt nog 14 seconden kun je wat zeggen, maar dan moet je ook echt stil zijn. Ja. En ik zeg alvast, tot de volgende week.
1: Ja, de opvolger van de Promise You Made, tot de volgende week.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Buddy Holly is killed in the plane crash.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogschieten ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
8: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
11: We zijn in Anlo, waar we praten met Lucien van der Boor over haar bedrijf Peer de Grut Equicoaching.
12: Ze zijn allebei op leeftijd en als het heel hard regent, dan blijft hij slapen. Waarom moeten we even de eigenaren van Jan is hier, of is Jan bij jullie? Ja, die is hier.

0: Ah, Jan, jongen, hou eens op. Oeh, dat is lekker, hè? Dit is madame.
1: Het is blijkbaar een levendig bedrijf. Tijd om kennis te maken met Lucien.
2: Ik ben vandaag weer op stap voor Asselij. En we zijn een eentje buiten Assen. Hele mooie route gereden. En uiteindelijk beland in Anlo. Want daar woont onze collega Lucien van der Boer. En die werkt ook bij Radio A in Hunze. Maar we kennen Lucien ook... Als collega ook vaak meegeholpen en meegepresenteerd met de live-uitzending en TT-uitzending. En hartstikke leuk. Dus wij dachten van, heel benieuwd wat voor talenten Lucien nog meer heeft. Lucien, wij zijn gast in jouw, of jullie, hele mooie boerderij in Anlo. Eerst ben ik wel heel benieuwd van welke eeuw is deze boerderij?
0: Ja, die is van de vorige eeuw. Deze boerderij is in 1912 of in 1914 gebouwd. En ik ben daar een beetje onduidelijkheid over, omdat er namelijk een steen bij de voordeur zit. Daar staat 1912 op en er staat ook dwars doorheen 1914. Geense accountnoot, zeg maar. Zoiets.
2: Heeft toch een kindje misschien even
0: ik heb
2: gekrast op een onbewaakte ogenblik van, ik heb leren tellen op school en ik doe het gewoon in 14.
0: Dat zou best kunnen. Het schijnt ook dat deze boerderij eerst omgekeerd heeft gestaan. Dat er brand is geweest en later weer is opgebouwd. Maar we hebben daar verder niet zoveel aanwijzingen verder voor kunnen vinden. En de mensen die dat eventueel zouden kunnen vertellen, leven niet meer.
2: En verder, we zitten in een van de prachtige kamers en die gebruik jij voor je bedrijf.
0: Ja.
2: Hoe heet jouw bedrijf?
0: Peer de Grut Equicoaching. En dat staat voor paardencoaching.
2: Paardencoaching, ja.
0: En Peer de Grut, Grut. Het kan natuurlijk veel kinderen zijn, mm-hmm. Hè, Grut. Het kunnen ook grutjes zijn dat je kan eten. Ja. Maar ook een beetje een soort van troep mensen, Grut. En peren, dat is logisch, komt van paard. En peren grut is eigenlijk daar een combinatie van. En eigenlijk niet al te serieus nemen, in die zin. Ik vond het wel leuk, want ik werk ook wel met kinderen.
2: Mooie, dus volwassenen, mooie combinatie.
0: Ja, volwassenen en kinderen.
2: Ja, zeker. En Lucien, wat doe jij als paardencoach?
0: Ja, ik heb twee paarden. Ja, voor kenners onder paarden betekent dat ik heb één KWPN'er. Dat is een warmbloedpaard. Hij heet Wilco, het is een ruin. Hij is inmiddels 23 jaar. En een uitstekend coachingspaard. Een lief paard. Heel erg gericht op energie, op mensen. En ik heb een halve Fries. Dat klinkt ook een beetje raar, net of je een half paard hebt. Maar het is dus een kruising tussen een Friese, zo'n zwarte Fries paard. Mm-hmm. En een Palomino. Palomino Hengst is een lichtbruin gekleurde paard met lichte manen. Dus je krijgt daar een beetje een aparte combi van.
2: Ja, dat is een
0: beetje bronsachtig.
2: Zie je die niet zo heel vaak in het rijden?
0: Nee, zeker.
2: En hoe lang ben jij al paardencoach?
0: Ik ben het onderhand al 7 jaar.
2: Oh, dat is ook alweer een hele tijd.
0: Ja.
2: En vroeger ook als kind al begonnen met paardrijden?
0: Ik ben wel begonnen met paardrijden. Coaching, dan rij je eigenlijk niet. Maar paardrijden, ik rij graag paard. Ik mocht eigenlijk niet rijden van mijn moeder. Want zij had een heel ernstig ongeluk gehad met paardrijden. Dus ging ik met mijn vriendinnetje naar Zeegse, toen ik een jaar of 8 was. Oh, want dan kon je nog gewoon een pony huren. Er werd helemaal niet gevraagd of je kon rijden. Je kreeg gewoon zo'n beest mee en een rutje maar mee. Ja, toen kwam mijn moeder daarachter. Dus toen waren het rapen gaar. Mm-hmm. Ja, toen zei ze van, als je dan toch zo ongehoorzaam bent, ga dan maar op les.
2: Ja, dan kon ze je ook wat in de gaten
0: houden. Dan had ik tenminste iemand die op mij lette als ik aan het paardrijden was.
2: Ja, precies.
0: Ja, ik heb toen wel steeds... Ik heb altijd wel bij een manege gereden. Ik heb nooit een eigen paard gehad.
2: Mm-hmm. Maar wanneer is je belangstelling gevormd, zeg maar, dat je dacht van, ik kan wel iets daarmee doen naar andere mensen toe, in combinatie met nu mijn twee paarden die mij daarbij ondersteunen?
0: Dat is eigenlijk een lang verhaal. Kort hiervoor was ik makelaar-taxateur. Dus het is een heel ander beroep.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Dus je werkt dan ook veel met mensen. En daarvoor werkte ik in de psychiatrie.

0: Dus het, ik heb een bijzondere loopbaan achter de rug, zeg maar. En toen werd ik op een bepaald moment, met een bepaalde leeftijd, dacht ik, is dit alles? En ik dacht, ja, hoe kan ik het nuttige en het aangename dus met elkaar combineren? Ik hou van het werken met mensen, maar ik hou ook heel veel van het werken met dieren. En op een gegeven moment was het zover dat ik dacht van, hey, misschien kan ik wel iets met coaching doen. En toen kwam er iemand, een jonge dame bij mij aan de deur. Die was doorverwezen via een gemeenschappelijke kennis. En die zocht eigenlijk ruimte om met haar paard paardencoaching te gaan geven. En zij deed dat op de Canadese methode. Volgens de Canadese methode. Ja, en het was zo'n klik dat ik zei van, ik heb hier de ruimte. Ik heb ook paarden. Als jij mij leert hoe die methode gaat, dan gaan we gewoon samenwerken. En toen zijn we samen begonnen, 7 jaar geleden.
1: Oké, maar je hebt dus twee of misschien wel meer opleidingen als paardencoach. Maar die Canadese methode...
0: De Canadese methode, ja. Ja, ik mag dus coachen. Ik mag gewoon mensen coachen, omdat ik gewoon... In de tijd dat ik in de psychiatrie zat, ja, heb ik, dat heet nu SPH, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, heb ik allemaal gedaan, dus je mag coachen. In de opleidingen zit coaching al, ja. Maar ik heb geen specifieke opleiding voor paardencoach. Ik heb dus de Canadese methode voor coaching. Nou, eigenlijk is het paarden trainen. Het is een trainingsmethode vanuit Canada om wilde paarden tam te maken.
1: Oh ja, ja.
0: En dat doen ze in Canada door middel van energie. Mm-hmm. En het is een hele paardvriendelijke methode. En paarden reageren dus ook op bepaalde aanwijzingen van jouw lichaam. Mm-hmm. En van jou uitstraling.
1: Die lees je eigenlijk, hè?
0: En dat doen ze volgens een bepaalde structuur. Mm-hmm. En die is overal hetzelfde en die geldt voor elk paard. Ja. Maakt niet uit welk paard het is. Mm-hmm. Ja. En dat heeft ze mij geleerd. En wij hebben dat een aantal jaren samen gedaan. Totdat zij ging trouwen en kindertjes kreeg. Kindje kreeg.
1: Toen dacht ik, zeer druk bezette Lucien. Dat kan er wel bij, want dat vind ik heel leuk. En daar hebben andere mensen ook heel veel aan. Dus met open armen ontvangen natuurlijk. Ja.
0: En ja, sinds die tijd doe ik het wel alleen. Dat zij natuurlijk ook met haar man had zij al een bedrijf in de IT. Dus dat is een beetje gegroeid. Toen zei ik van, nou, als ik dan een grote groep heb van 10 man, dan vraag ik haar erbij. Maar in principe doe ik maximaal 5 man.
1: Oké, en heb je 1 paard voor 5 mensen?
0: Ja, en ik hang er ook een beetje van af. Ik heb natuurlijk 2 paarden, dus ik kan ze allebei inzetten.
1: Ja.
0: En ik zet allebei bij verschillende onderdelen neer. Ik heb een onderdeel leiden en een onderdeel sturen. Dus met name voor trainingsdoeleinden voor leidinggevenden is het heel erg een mooie methode.
1: Ja.
0: Dus dan kan je eigenlijk door middel van opdrachten die ik dan geef, zeg maar, aan degene die gecoacht wordt, ook zien en merken. Mensen kunnen ook zien wat er gebeurt, hoe een paard reageert.
1: Ja, dus en heb je ook wel bijvoorbeeld, dit is dan specifiek, ik denk even aan iemand die wat moeite heeft om zijn plek te vinden binnen een organisatie. Die komt misschien 1-op-1 bij jou voor de coaching.
0: Kan, ja.
1: En dat bevalt heel goed, maar is er daarna ook een vervolg? Dat je zegt van, ik heb 4 collega's en daar wil ik graag in die groep van 5.
0: Kan.
1: Weer mee verder, zeg maar. En dan komt er uiteindelijk een eindresultaat en dat ga je bespreken.
0: Wat ik wel eens doe, zeg maar, ik ben ook wel eens onderdeel van een coaching. Van een coach van een groot bedrijf. Dan komt diegene komt hier en die zegt van, ik heb een aantal mensen. Dan wil ik graag dat die gecoacht worden. Maar die kent die mensen het beste. En die maakt dan, zeg maar, dat oordeel van hoe die groep verder moet. Ik ken doorsnee eigenlijk niemand.
1: Nee.
0: Ik ken eigenlijk niemand. Dat vind ik eigenlijk heel prettig. Want ik ben dan ook onbevangen.
1: Ja,
0: dus als er iets gebeurt tijdens de coaching sessies. Mm-hmm. Dat de opdracht gedaan wordt en er wordt op een bepaalde

0: manier gedaan. En het paard reageert op een bepaalde manier. En ik confronteer, zeg maar, de coachie daarmee. Dan is dat gewoon... Ja, eigenlijk ook heel eerlijk. Want ik ken diegene niet. Mm-hmm. Ja, ik kan alleen maar zeggen, goh, gebeurt het vaker dat dit zo gebeurt. Of dat het niet zo gaat. Of dat, het, dat je hierdoor geraakt bent. Of dat je over je heen laat lopen. Of dat je juist afstand schept. Dat kan ik lezen in een paard.
1: Ja. Ja. Dat, er zijn natuurlijk heel veel situaties waar jij ook in getraind bent om dat te herkennen. Maar hoe is het voor het paard om... het grote hoofd is op een gegeven moment vol. Ja. Wat zie jij bij jouw twee paarden?
0: Als ze er zat van zijn.
1: Als ze er helemaal zat van zijn.
0: Dat zie je. Ja, hoe moet je dat zeggen? Kijk, iemand kan natuurlijk heel weinig energie hebben. Maar als een paard geen energie meer heeft, dan denkt hij van, schiet maar in de kerstboom. Want ik doe het niet meer. Ja, dan wordt het heel lastig. Mm-hmm. Ik test dat wel eens, want soms kan het ook aan een coachie liggen. Hè, als er wat minder energie ligt, zeg maar. Mm-hmm. En dan ga ik zelf wel eens even kijken of het daar ook echt aan ligt. Meestal, ik herken het natuurlijk na zoveel jaren, herken ik het wel. En dan zeg ik, jongens, we gaan even een ander paard pakken. Want deze meneer of mevrouw is er wel klaar mee. En die moet eventjes het hoofd leeg hebben.
1: Even lekker de wei in. En,
0: dan gaan ze erbij.
1: Even eruit galopperen, zeg maar.
0: Ja. Ja, precies. Maar andersom heb ik het ook wel eens gehad. Ik had een keer dat het oudere paard die had wat aan zijn oog gehad. Er was een vlieg ingevlogen. En die had deed daarvoor een beetje een dik oog. En die was een beetje, die sloeg steeds met zijn hoofd. Mm-hmm. Nou, dat is als je paarden niet gewend bent en je loopt er dan naast. En je moet er van mij dan leg maar naast lopen. Of je hebt er dan een lijntje vast. Ja, dan is dat best wel een beetje spannend. Want je weet niet wat dat paard gaat doen.
1: Ja. Ja.
0: En toen zei ik van, dit gaan we even niet doen. We gaan eventjes het paard weer in de wei zetten. Want hij heeft te veel last van zijn oog. En zo kunnen we niet met elkaar werken. Mm. Nou, dus hij ging de wei in. En we haalden het andere paard op. Nou, dat ging allemaal prima. Maar hij ging steeds dichterbij staan. Hij wilde steeds... Hij op een gegeven moment dacht ik... hij wil gewoon ook weer coachen. Hij vindt dat leuk. Mm-hmm. En ik zei, zullen we dat toch maar doen? En hij was ook minder met zijn hoofd aan het slaan. Dus ik zei, vooruit. Kom er maar bij. En we hebben dat toen gedaan. En hij vond het geweldig. Hij heeft geen eentje met zijn hoofd geslagen.
1: Heel bijzonder.
0: Echt, dat is echt heel bijzonder. Ja. Hij vond het echt. Hij wilde er gewoon graag bij horen.
1: Toch merk je dan hoe graag ze ook iets voor jou willen doen. En iets voor je willen betekenen.
0: Ja, ze krijgen natuurlijk ook hele prettige aandacht. Want nieuwe mensen zijn altijd vaak heel erg lief tegen de paarden. Dus dat vinden ze ook wel heel prettig.
1: Dat kunnen ze goed hebben. We gaan straks nog even naar jouw twee paarden toe.
0: Ja, zeker.
1: Even kennis maken. En heb je al gezegd dat dat kon. En Bert en ik werden ook al begroet door een hele lieve hond. Ja. Die kwamen net aan met wandelen en zo. Maar we maakten even kennis met de hond. Maar toen zag ik ook wel een hele alerte blik. En even gevraagd van... is deze hond ook, ook van zichzelf al bezig om jou te helpen met een soort van coaching?
0: Ja, ik... Zet haar wel eens in. Het is een Duitse herder. Het is een eigen fox. Ze is inmiddels 9, dus ze is wel op leeftijd. Maar ik zet haar ook wel eens in tijdens coaching. Het is ook net wat je zegt, een hele lieve hond. Maar het is geen doetje. Want nu kwam ik er aan, maar als al omgekeerd zeg maar, dan had ze jullie wel heel erg met blaffend begroet. Ze is wel heel erg waaks namelijk. Maar omdat ze gewoon... zij is gewoon... Ja, als bij kinderen met spelen vindt ze geweldig. En ze is ook heel gehoorzaam. En het voordeel daarvan is dat als een kindje wat bang is voor honden... zij heel erg goed is. Want je hoeft maar één keer, ik noem maar wat hoor, even zitten zeggen. En dan luistert ze. Dus dat wekt ook vertrouwen.
1: Ja.

0: absoluut.
1: Dus die, ja. Oh, het is zo'n grote hond, maar ik hoef dat maar te zeggen en het gebeurt. Mm-hmm. En op een gegeven moment dan spelen ze, dan vlotten ze met haar. En dan denk je van, oké. Toen ze hier kwam, was het, vond ze het al een beetje eng en spannend. En ik heb ook wel agility spullen. Dus ik heb zo'n grote ruimte waar ze doorheen kunnen gaan. Zo'n soort kokerachtig iets.
0: Zo'n slurf.
1: Zo'n slurf, ja, zo'n plastic slurf. Ja. Ergens overheen springen en nou, allemaal dat soort dingen.
0: Kinderen er ook bij.
1: En die kinderen vinden het geweldig.
0: Ja, en het, dat werkt ook op een hele natuurlijke manier natuurlijk. Hè? Ja, daar heb je het eigenlijk niet eens over therapie. Maar dat vindt ze vanzelf, mens en dier.
1: Ja.
0: Kind en dier in dit geval. Ja. Maar, ja.
1: Maar het is goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we gaan zo meteen met jou naar de paarden. Maar Lucien, als laatste nog even van... hebben jullie nog meer dieren?
1: Ja, we hebben één kip.
0: Ja, oké.
1: Eén kip. Misschien zien we die nog wel. Meestal zitten hier voor de deur. En zij heeft een vriendje, die woont hier tegenover. Dat is een haan, dat is één haan.
0: Oh, okay.
1: Ja, ze zijn allebei overgebleven uit een koppeltje... wat eigenlijk allemaal overleden is. Maar de haan heet Jan en die komt haar elke ochtend ophalen. Dan scharrelen ze de hele dag en 's avonds brengt hij haar naar huis. Ja, het is echt fantastisch.
0: Een voorbeeld voor veel mensen.
1: Ja, zeker. Ja, en zelfs hij laat haar ook als eerste altijd eten en zo. En, hij heeft haar ook wel eens gered, omdat er een andere hond die dacht... oh, dat kippetje is wel een lekker kippetje. Nou, dat heeft die hond geweten. Die haan die viel toen de hond aan.
0: Zo.
1: Ja,
0: ja. En die zijn allebei op leeftijd. En
1: ze zijn allebei op leeftijd. Als het heel hard regent, dan blijft hij slapen.
0: Oh. Ja.
1: Maar dan moeten we even de eigenaren van... Jan is hier, of is Jan bij jullie? Ja, die is hier.
0: Ja, dat is sowieso een kinderboek van.
1: Ja, je echt waar.
0: Echt geweldig. Met tekeningen erbij.
1: Ja,
0: ik zie het helemaal voor me.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even met jou mee naar buiten.
1: Ja, dat is goed.

0: ook eens door?
1: Nee.
0: Stapje? Ja, kom maar, madame. Madame. Kom eens. Oh, dat is lekker, hè?
1: Oh, dit kun je mooi opnemen, Bert.
0: Ja, dat is lekker. Dit is madame.
1: Hi, hallo.
0: Lekkere geluidjes, hè? Hier zo, smakgeluidjes even.
1: Ja, ze hebben net iets lekkers van jou gehad. En er zijn inderdaad heel veel.
0: Ja, ze hebben veel vliegen.
1: Ja, en hoe heet je andere paard?
0: De bruine heet Wilco.
1: Ja.
0: Die is 23 en deze dame, madame, is 9.
1: Oké. Ja. En ze zijn ook echt samen heel goed.
0: Ja, zeker.
1: Ja, is natuurlijk belangrijk als je twee paarden hebt. Ja, dat want ze wel goed met elkaar ook.
0: Je zet ze gewoon maar bij elkaar en je hoopt maar dan dat het goed gaat.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nee hoor, dit gaat heel goed met z'n tweetjes. Ze zijn verknocht aan elkaar. En Wilco die komt hier uit Anlo. Die heeft bij de boer verderop gestaan.
1: Nou,
0: ja, dit is de inloopstal.
1: Ja, wat meer.
0: Als je hier ingaat, daar staat zeg maar water.
1: Hier.
0: En dan kan ze eventueel daar ook voeren. En ze hebben verder rest hebben ze het land hieromheen, wat je ziet.
1: Dat is heel veel ruimte. En lekker in de stal, ook met dit weer.
0: Ja, daar zijn geen vliegen. In de vliegen hebben wij boerenzwaluwen. En die eten alle vliegen op.
1: Oh ja.
0: Dus ze gaan wel eens gewoon van ellende, omdat er buiten dan gewoon heel veel vliegen zijn. Gaan ze gewoon naar binnen toe.
1: Ja.
0: En dan staan ze daar even. En dan hebben ze een rust.
1: Ja, nou die mogelijkheid hebben jullie ook goed voor hun ervoor gezorgd. Maar dat ecosysteem dat werkt dan gewoon van grote naar kleine dieren. Want ze lossen het eigenlijk onderling ook op, denk je dan. Hè?
0: Ze lossen het zelf op. En dat doen ze ook heel goed. Nou, en dan denkt zij van, het is wel goed. zij kan heel goed tegen warmte.
1: Oh ja.
0: Ja, en de andere paard ook wel hoor. Ja, en eens op lieverd, ik heb niks meer. Nou, dan niet, dan gaan we weer weg.
1: Ja, we hebben hier nog de kip en de haan. En Jan heet de haan en die hoor je ook heel duidelijk.
0: Ja, die
1: hoor
0: je.
1: Het gesprek even mee en praten.
0: Nou, je hoort ook andere animale geluiden.
1: Ja, dat is helemaal. Ja. En waar doe jij de coaching?
0: In de bak,
1: In de paardenbak.
0: Kijk, wil je dat even zien?
1: Ik zie het even van afstand.
0: Ja, je kunt nog een beetje opzij gaan, kan je het een beetje zien. Maar de bak halveer ik dan, als het ware.
1: Hier.
0: De bak halveer ik, kom maar hoor. Ja, ik heb jouw hand.
1: Ja. Nee, maar ik luister naar jou.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dan gaan we dan daar, zeg maar, degene die dan in de bak staat, die is dan de kudde met het paard.
1: Eén persoon.
0: Eén persoon.
1: Ja.
0: Ja. Ja, we doen het altijd, ik doe altijd één op één. En ik sta dan zelf buiten de, zeg maar, niet waar jij nu staat, maar even eentje verder of achter dat verdere hout.
1: Ja.
0: En dan geef ik aanwijzingen. Tenzij iemand zegt van, ik vind het heel spannend, dan ga ik er wel eens bij in.
1: Ja, oké. Ja.
0: Dan ga ik er bij in en dan zeg ik van, nou, zullen we gewoon samen even lopen? En dan gaat het meestal ook goed.
1: Komt die spanning dan ook echt van het paard is groot, onbekend, ik ben niet gewend met paarden om te gaan? Of komt die spanning omdat er dan ook een stukje coaching bij komt kijken en een confrontatie met jezelf?
0: Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is van beide. Want het is natuurlijk, als je er ook naast staat, we hebben net eventjes de paarden gevoerd. Ja, dan zijn ze ook al, er zit een hek tussen, maar misschien ben je wel blij dat het hek ertussen zit. Hmm. Maar als je er gewoon naast staat, dan is het wel imposant. Het zijn geen kleine paarden.
1: Nee, het zijn geen kleine paarden, nee.
0: Ik heb wel eens een keer het paardje van de overbuurvrouw geleend.
1: Dat is een rommelpaard.
0: Nee, dat is een mini paardje. Die is ongeveer 90.

0: centimeter.
1: Oh, ja, ja.
0: En er was iemand die vond het zo spannend. En toen zei ik van, nou, we hebben ook een kleine paardje. Zou je dat beter vinden? Ja, dat vond diegene wel beter. Nou, je hebt er veel meer werk van. Achteraf maar goed. Dat weet men niet. Omdat het gewoon niet zo imposant is. Ja. Maar het was ontzettend leuk om te doen met een kleine paardje. Want die is ook heel gevoelig voor energie. Maar alleen, die loopt al sneller.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Ja, dus... En dat is wel het mooie met een beetje grotere paarden. Het is ook iets rustiger.
1: Ja.
0: Maar met de kleine paardjes was het ook echt heel erg leuk.
1: Dus voor jou ook even kijken van of dat werkt. En dan,
0: Ik had hem al vaker gezien en ook getraind, zeg maar. Samen met de buurvrouw. Want met de buurvrouw men ik ook samen met het, zeg maar, de halve Fries.
1: Oh ja.
0: Dus de halve Fries gaat ook voor die paard.
1: Ja.
0: En soms hebben wij ook wel mancoaching gedaan. Dan kom je zeg maar op de kar en dan doen we dan... maar dat doen we altijd met z'n tweeën.
1: Oké.
0: Ja, ja, dan geeft iemand les aan het mannen, zeg maar, coachen. En de ander, ja, die moet erop en eraf. Want het wordt ook wel eens gemest en dan moet het opgeruimd worden.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker, ja.
0: En dat hebben we ook wel eens met groepen gedaan. Ja, en dan is het ook wel heel erg leuk als je met een groep leidinggevende bent en de directeur moet even de mest opruimen.
1: Het hoort er allemaal bij.
0: Het hoort er allemaal bij.
1: Nou, Lucien, als er nou luisteraars zijn die zeggen van, nou, dit lijkt me toch wel heel erg leuk en ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat gaat. Waar kunnen ze naartoe voor informatie?
0: Nou, dan kunnen ze naar www.peerdegrut.nl.
1: Ja.
0: En daar kunnen ze zich maar via contactformulier of ze kunnen bellen voor een afspraak.
1: Ja.
0: Ja, dat kan allemaal.
1: En dan hoort daar nog een korte intro bij qua kennismaking van de telefoon bijvoorbeeld?
0: Ja, dat kan hoor. Dat kan. Wat men wil.
1: Oh, oké.
0: Wat men wil. Voor informatie is het altijd makkelijk om even te bellen. Maar je kunt ook gewoon een afspraak maken. Yes. En ik neem altijd de tijd. Het staat ongeveer een uur voor. Maar ik probeer altijd... eigenlijk trekken we ons daar niet zoveel van aan.
1: Kan wat uitlopen.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ja. Volgens mij hebben we alle informatie. En we zijn heel blij dat we hier te gast mochten zijn. En heel leuk om jou ook als collega hele andere werkzaamheden te zien doen dan presentator bij Radio A en Hunsen natuurlijk.
0: Ja, dus, dat is zeker anders.
1: Zeker. Lucien, dankjewel voor het gesprek en graag tot een volgende keer.
0: Nou, graag gedaan en zeker graag tot de volgende keer. Dankjewel.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord een jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in een villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
7: It is Wednesday, my dudes.

0: allemaal. Goedenavond. Welkom bij Geesten van Jetje. Mijn naam is Lars Jetten. En leuk dat je luistert naar Radio A en Hunze. Leuk dat je luistert op deze 7 oktober. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet heel erg wennen. In mijn hoofd is het nog 21 juni. En rij ik gewoon met licht hier naartoe. En rij ik straks met de schema naar huis. Maar het was vandaag voor het eerst dat ik echt in het pikken donker hier naar de studio moest rijden. Nou, ik vond dat nogal wat. Ik moest daar heel erg aan wennen. Dat kan ik je wel zeggen. Ik ben ook eigenlijk misschien nog niet helemaal klaar. Ook misschien vanwege het mooie weer of zo. Om al te accepteren dat het najaar eraan komt. Maar het is denk ik niet anders. We hebben het er maar mee van doen. En we begonnen net met de Smashing Pumpkins. En we gaan lekker door met nieuwe muziek. Deze keer van Taylor Swift, Patient Zero. En ik zou zeggen, jongens.
1: En daar gaat hij weer.
0: En daar gaat hij weer.
1: Een nieuwe.
0: Taylor Swift, komt u aan op Geest van Jetjen.

Taylor Swift met Patient Zero. Een nieuwe van onze Taylor. Als je nou zegt, ik heb andere goede muziek die ik ook graag gedraaid wil hebben op Radio Aanhunzen. Dat kan allemaal prima. Je kunt ons gewoon bereiken via de chatbox, via radioaanhunzen.nl. En je kunt ons ook altijd gewoon een appje sturen op 059-270-3030. Of een belletje hier naar de studio, geen probleem. Afgelopen week, ik woon zelf in de buurt van Rolde. Afgelopen week moet ik heel eerlijk zeggen, de afgelopen weken al, was het toch wel echt één groot drama. En ik denk dat iedereen in ons dorp eigenlijk wel af en toe gewoon gezegd heeft. Ik kan niet naar mijn werk rijden. Want de rotonde bij de N376 die ligt eruit. Daar zijn ze tot, denk ik, vrijdag nog mee aan het werk. Nou, en in alle eerlijkheid, jongens, dat heeft me toch een gedoe in het dorp opgeleverd. Als ik naar de opvang moet, of ik moet naar mijn werk, of wat dan ook. Je moet er helemaal omheen. Afhankelijk van waar je moet zijn. We moesten laatst een keer ergens achter de Smilders zijn. Nou, dan moet je helemaal via Assen omrijden. Want je komt niet de N33 op vanuit Rolde. Dus of je moet terug naar Gieten en daar de N33 op, of je moet dus naar Assen toe. Nou, het is echt één grote bende af en toe. Het is ook gelukkig dat het deze week voorbij is, want ook de hoeveelheid auto's die dan in zo'n kruipdoor en sluipdoor route moeten nemen om nog ergens te komen. Het is niet normaal. Ik ben heel blij dat er nu 9 oktober, als het goed is, zijn ze klaar. Als ze vanavond de hekken weghalen, is ook des te eerder des te beter. Wat een gedoe is dat. Het is echt, het hele dorp is ongeveer verdwaald. Een andere dame die dan verdwaald is, om daar een beetje op in te haken, dat is LP met Lost on You. Dus dan zetten we die er maar even bij. Maar wat ik zeg, ik ben echt blij dat ze daar snel mee klaar zijn, want het is niet grappig meer om en rond te rollen. Zo'n hele kleine weg, wat dat voor effect kan hebben, dat is niet normaal. Nou ja, we gaan even lekker verliezen met LP. Hier komt Lost on You.

Alanis Morissette met Uninvited. En daarvoor hadden we LP met Lost on You. Afgelopen weekend, ik weet niet of jullie daar thuis waren meegedaan, maar was de NVM Open Huisdag. Door de dorpen heen stonden de huizen die te koop staan, stonden open voor diegenen die toch even een beetje soort van clandestien, zonder makelaar erbij, voor zover ik altijd begrijp, bij iemand binnen willen sneupen. Dus ik weet niet of jullie ook ergens gesneupt hebben afgelopen zaterdag. Wij zaten er zelf eigenlijk nog wel een beetje over te twijfelen om ergens te gaan kijken. Ja, weet je, dan moet ik eerlijk toegeven, dan ga je naar zo'n hypotheekbreken-tool. En dan ga je eens even kijken met de huidige rentestand wat het dan allemaal moet kosten. En dan denk je toch bij jezelf, oh ja, bliksem. Nou ja, dat is ook nog wel. En dan moet er ook eigenlijk, als je dan de foto's bekijkt, moet er eigenlijk ook nog wel wat gebeuren. Hè? Want ja, de badkamer die erin zit, die is eigenlijk toch wel oud. En ja, die keuken, dat weet je ook nog niet helemaal meer. Je moet misschien toch liever nog wel van vloerverwarmingen. Ja, weet je, dan kijk je op je bankrekening en dan denk je, nou, laat maar zitten dan. Maar misschien hebben jullie dat wel gedaan. Of misschien heb je nu wel afgelopen week de financieel adviseur CQ de notaris bezocht naar aanleiding van afgelopen zaterdag. Laat het weten. Dat kan via de chat. Dat kan natuurlijk ook altijd via de app. We zijn altijd wel heel benieuwd. En dan ben je natuurlijk op zoek naar een nieuw huis, een nieuw thuis. Ja, dan denk ik al heel gauw aan een bepaald. Want nou ja, als ik mijn huis moet inrichten. We hadden het er vorige week ook al even over. Maar dan ga ik wel heel vaak. Ben ik heel vaak naar een soort hele grote blauwe winkel geweest. Waar dan heel grote gele letters op staan. Het is de publieke omroep. Hè, dus ik weet niet of ik namen mag noemen. Wat ik wel mag doen is de muziek draaien uit de reclames van dat bedrijf. En volgens mij komt deze uit zo'n reclame. Namelijk Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. En misschien weten jullie wel over welke boomgigant ik het dan heb. Maar voor iedereen die is geweest, ik hoop dat je leuk hebt gesneukt in misschien wel je nieuwe huis. Hier is Home.

The Car Song van The Cat Empire. En daarvoor hadden we Edmund Sharpe en Magnetic Zeros met Home. Vanwege de NVM open huisdag. En op dit moment is het nog erg stil met mensen die reageren met... Ik ben bij een open huisdag geweest. Dus op dit moment... Of mensen willen nog niet zeggen, ze zijn nog in onderhandeling. Ze willen nog niet enthousiast klinken voor de tegenpartij. Of de mensen die nu op de woensdagavond bij ons bij Radio aan hun bijgegevens van Jetje aansluiten, die zijn gewoon lekker niet naar open huis wezen kijken. Dat kan ook. Want misschien wacht je wel op de bouw van het nieuwe havenkwartier. Ik heb volgens mij al een keer eerder genoemd, in Assen is men nu heel druk bezig om eigenlijk een beetje het centrum te gentrifyen. En dat gaat wijk voor wijk, stuk voor stuk. En het havenkwartier staat er al natuurlijk heel lang op de planning. En die ambities die zijn afgelopen week blijkt zijn nog weer wat opgeschroefd. Want in het havenkwartier komen... eerst zouden daar 1350 woningen komen. Maar nu is dat al verder opgeschroefd naar 1700. Ik lees het niet helemaal goed. Maar er komen dus nu extra huizen in het havenkwartier. In plaats van 650 komen daar 1000. Hè, dat was het. De totale woningopgave willen ze naar die 1350, 1700. Maar vooral het havenkwartier is dus waar onze gemeente Assen eigenlijk heel veel bij wil bouwen. En daar waren ze ook al voortvarend begonnen. Hè, daar waren ze al aan het slopen. Ja, dan moet je natuurlijk gaan bouwen. Nou, waar ze daarmee doen, dat durf ik niet te zeggen. Maar waar wij een stad mee gaan bouwen, in dit geval muzikaal, ja, dan kunnen we eentje uitkiezen. En dat is natuurlijk Starship. We built the city. En dat doen ze in Assen ook? Nou. Niet met rock and roll, maar met baksteen, denk ik, maar toch. Ben je dus niet uitgekomen, dan kun je altijd daar nog voor een woning kijken.

pretty thing. En de Four Starship met We Built This City on Rock and Roll. En als ze doen ze het in het havenkwartier met anders, maar wij doen het hier bij Radio Haanse met Rock and Roll. Dan wat anders in Assen, want dit weekend was ik op het TT-circuit. Frequente luisteraars die weten dat ik op zich de motorsport op twee wielen, dat draag ik een warm hart toe. Dat vind ik altijd leuk om te kijken. En niet alleen op mondiaal niveau, hè. De MotoGP was ook dit weekend weer in Japan, ook superleuk. Ik ga er niet voor uit mijn bed. Want dat moest nu wel. Je moet dan echt midden in de nacht je buiten uit als ze daar zijn. Dus ik dacht, ik haal het even in. En ik doe dat op ons lokale circuitje. Het TT-circuit. Want daar was de 3 uur van Assen. Dat is eigenlijk voor teams om zichzelf in te schrijven. En een bekende van mij race daar ook mee die dag. Dus dan is het leuk. Dan heb je ook een paar ijzers in het vuur. Het is ook wel weer gewoon heel leuk om daar rond te lopen. Omdat het dan open is. Je mag op zich overal komen. En natuurlijk met de TT en zo. Dan kun je er over de koppen lopen. Nu is het heel rustig. Ga je bijvoorbeeld even aan de andere kant van de pitstraat op de tribune zitten. Ja, dan is daar gewoon helemaal niemand. En je kunt dus ook gewoon de pitstraat inlopen. Je kunt daar bij het restaurant nog steeds even een natje en een droogje halen. En ondertussen zie je dus ook een beetje al die mensen die dus gewoon voor de hobby daar eigenlijk zijn. Heel druk bezig met van alles en nog wat. En ook gewoon ja, die atmosfeer om dat te snuiven is echt heel leuk. Natuurlijk ook het geluid en ook de geur van het rubber en toch wel de uitlaatgassen laten we eerlijk zijn. Maar ja, ik hou ervan. Ja, ik vond het echt heel leuk om weer te doen. En het is ook wel een beetje een soort van tip voor jou. Als je gewoon eens een keer ziet dat ze daar in het weekend een soort van hobbyrace of zo hebben, ga gewoon eens kijken. Je mag er gewoon naar binnen. En ik kan het alleen maar aanraden. En dan is het ook zo dat je kunt zien dat zelfs op dat niveau, hè, dat zijn gewoon mensen die doen dit voor de lol. Het zijn geen professionele coureurs. Hoe ontzettend hard dat gaat. En het is echt een ontzettend leuke beleving. Dus nou ja, heb je een keer een kans, ga er vooral eens kijken. En als het dan zo hard gaat, ja, ik kom uit de Achterhoek. En dit volgende bandje is dan ook een beetje een lokaal favoriet. En ja, ik hou ervan. En ik hoop jullie ook. Hier komt Jovink met Harder.

Ja, dat zijn Pieter, Bjorn en John, mijn young folks. En we gaan zo dadelijk richting het nieuwe uur. En in het nieuwe uur draaien we natuurlijk de Breek de Week. Deze week een echte beuker. Een echte beuker, namelijk onze vrienden van Pantera. Dus dat is even een evenwens straks. Ik zie jullie hopelijk straks na het volgende uur bij Geef ze van Jetjen. Hier is de Black Keys met Gold on the Ceiling. En tot straks. Hoi hoi.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
8: It is Wednesday, my dudes.

0: Ja, goedenavond, welkom. Leuk dat je luistert naar Geesten van Jetjen op Radio A en Hunze. Mijn naam is Lars Jetten en we hebben het uur en de week daarmee weer gebroken. En dat doen we altijd traditiegetrouw met de Breek de Weekplaat. En dat is...
1: Dat is een behoorlijke beuker.
0: Dat is een behoorlijke beuker altijd. En daar beginnen we altijd even het uur mee om met elkaar lekker te wakker te worden. En mijn moeder altijd even de tijd te geven, zodat ze met het hondje kan lopen. Dat ze daarna weer fijn aan kan haken. Maar dat ze in ieder geval de wat hardere muziek niet hoeven mee te maken. Nou, leuk dat je er bent. We hebben een uur met onder andere Aal City komt voorbij, ABBA. We hebben nog wat Duitse muziek hebben we nog gepland staan van Wolfgang Petri. Pearl Jam komt er denk ik nog aan. Maar we gaan nu even naar de Pantera met wat met ruigere cultuur. Gaan we nu even naar de wat verfijndere cultuur. Want afgelopen week zijn de Michelinsterren weer uitgereikt. En... ons Drenthe, ons leuke Drenthe, ik denk de gemeente Aanhunze niet. Het Maatgebied, ja, met Tinalo en de Vlindertuin, die zijn in Zuid-Laren net wel. Maar de gemeente Aanhunze, die heeft nog geen Michelin-restaurant. Maar we zijn natuurlijk net zo blij en net zo trots op onze nieuwe Drentse. Een nieuw Drentse restaurant. En dat is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Le Epivant in Veningen. Net op de grens, maar we hebben er dus nu in Drenthe hebben er twee. In Veningen en in Zuid-Laren. Zo zie je maar weer dat je eigenlijk niet eens heel ver hoeft, hè, om een beetje goed te tafelen. Je kunt gewoon lekker bij ons in de provincie blijven. En ik moet eerlijk zelf altijd toegeven dat het Roldes Patatoes wat mij betreft ook gewoon een Michelinster verdient. Want volgens mij is dat nog steeds de beste plek om hier in de buurt te gaan dineren. Maar ja, dat terzijde. Om dan een beetje in het thema te blijven. Wat food for thought van onze vrienden van UB40. En ja, komt straks Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Die is aangevraagd, dus die gaan we dan draaien. En ik kan gewoon, hè. Als je een plaatje wil, via de chat, via 0592730, kun je die gewoon aanvragen. En dan draaien we die.

op de Nijs en ritme van de regen. En je probeert het altijd zo goed en zo knap mogelijk aan elkaar te mixen. Maar soms dan denk je, nou, volgens mij moet ik nu wel even de jingle instarten, zodat ik dan mooi over kan naar Rob de Nijs. En dan blijkt je te vroeg te zijn. En dan gaat het mis. Maar ja, dat hoort erbij. En gelukkig, ik word er ook niet voor betaald. Dus dan prima. Ander nieuws, ander leuk nieuws. Een beetje een soort van geboortenieuws. Half om half. De Oehoe, die doet het goed in Drenthe. Er zijn op dit moment zijn we gegroeid van 11 naar 18 broedparen. De grootste uil ter wereld die broedt sinds 1997 weer in Nederland. En in Drenthe zijn we dus heel goed bezig. We zijn het in een jaar tijd van 11 naar 18 broedparen gegaan. Nou ja, en daar zijn alle mensen die de Oehoe een warm hart toedragen. En ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die de Oehoe niet een warm hart toedragen. Zijn daar hartstikke blij mee. En ja, in Drenthe liggen die leefgebieden ongeveer pak een beetje 7,5 kilometer uit elkaar. Maar het kan af en toe ook wel heel, heel dicht bij elkaar zijn. Ja, en het is natuurlijk hartstikke mooi dat het toch een beetje nut blijkt te hebben. Hè? We zijn natuurlijk met elkaar volgens mij heel hard bezig om natuurnetwerken uit te breiden en stukken bos terug te geven en noem het dan maar op. Ja, dat in ieder geval voor sommige dieren, hè, kijk, de wolf bijvoorbeeld, daar gaan we niet over beginnen. Maar ook voor andere dieren dat het daar toch voor lijkt te helpen. Zoals de oehoe. Hè, dat hij dan ook genoeg prooi en dat soort zaken heeft. Ja, ik vind het toch hartstikke leuk. Het lijkt me ontzettend imposant om zo'n beest een keer ergens voorbij te zien vliegen. Maar aan de andere kant, als je bijvoorbeeld op de fiets zit, dan zou ik denken ook dat je van schrik gewoon van de ding afvalt. Maar ja, goed nieuws dus. De oehoe, hij doet het weer. Hij doet het weer lekker. Nou ja, en dan pakken wij natuurlijk even een heel leuk linkje. En dan is het hele makkelijke linkje natuurlijk Owl City met Fireflies. Hier komt-ie.

Mike Snow met Paddling Out. En daarvoor hadden we... wat hadden we dan? Owl City, Fireflies. Vanwege de natuur die het qua oehoes in Drenthe heel goed doet. En dan over natuur gesproken pakken we een beetje andere natuur erbij. Namelijk de boer- en boerenkalender. De editie voor 2027 is uitgekomen. En daar prijken maar liefst

drie Drentse boerinnen en één Drentse boer in de kalenders van volgend jaar. Dus we zijn in die zin heel goed vertegenwoordigd. Want ik geloof dat, als ik mij niet vergis, volgens het artikel er pak een beet een selectie van ongeveer 400 aanmeldingen elk jaar zich aanmeldt, of haar aanmeldt, om in de boerinnenkalender te staan. En hier in Drenthe zijn er dus maar liefst drie boerinnen uitgekozen. Ik denk dat dat hoopvol is voor de jeugd hier in Drenthe. Dat er klaarblijkelijk een ontzettende schare, ontzettend mooie boerinnen rondloopt. Maar dus ook niet getreurd, ook een paar hele mooie boeren die dan ook op die kalender prijken. Het is eigenlijk elk jaar wel iets wat heel populair is. En volgens mij bij de meeste akkerbouwbedrijven of landbouwbedrijven hangt die ook wel. Bol, ik kan het ook wel voorstellen. Ja, wie vindt dat nou niet leuk? Ja. En we hebben het dus een beetje over natuur, hè? Ja, dat vinden we allemaal mooi. Dus daarom ook maar even ter ere van alle gekozen boeren en boerinnen. Hot chocolate with you sexy thing. En als je wil kun je je altijd voor de editie van volgend jaar weer opgeven.

Martin, Solveig en Kaylee met Ready to Go. Dit weekend was het, of nee, dit weekend, niet dit weekend. Volgens mij was het zelfs deze week. Nou, maandag. Afgelopen maandag. Maandag was een historische dag. Omdat, na bijna 11 jaar... Ja, na bijna 11 jaar is de spoorlijn tussen Groningen en het Duitse Leer weer geopend. Het duurde echt veel te lang om dat voor elkaar te krijgen. In 2015 was er een aanvaring met de Friesenbruggen over de Eems. En dat was de spoorbrug waar de trein overheen moest. En tot die tijd, en sinds die tijd heeft men daar ontzettend veel moeite mee gehad om dat voor elkaar te krijgen, om dat gerepareerd te krijgen en geld voor te krijgen en noem het allemaal op. Maar eindelijk is het gewoon gelukt. Het is echt een van de een handjevol grensoverschrijdende regionale spoorverbindingen tussen Nederland en Duitsland. En ja, weet je, het is echt zonde dat we dat niet meer hebben. Maar ja, dit was een stuk, ja, er was een brug, er was een vrachtschip tegenaan geknald. En het is een draaibrug, nou, ik begrijp. Ja, dat was ook allemaal niet makkelijk en dergelijke. Maar nou ja, ik was echt super blij om het te horen. Ik geloof dat we in Drenthe krijgen we binnen een aantal jaren, hopen ze geloof ik, hè, een treinverbinding tussen Coevorden en Bad Bentheim. Maar ja, dit is wel echt leuk. En het is een onderdeel van een grotere Wunderlinie, directe spoorlijn tussen Groningen en Bremen. En als het goed is, moeten mensen in de toekomst in iets meer dan 2 uur van Groningen naar Bremen kunnen reizen en andersom. Dat zijn de plannen, zover zijn ze nog niet. Maar oké, het is wel echt fijn en echt goed dat dit er weer is. Want nou ja, weet je, we kijken heel vaak naar Amerika, we kijken heel vaak naar noem maar op.

Maar echt omgang met onze oosterburen, dat kan altijd beter. En nou ja, dan blijf ik toch maar een beetje ook in het Duitse hangen. En zeg ik dan toch ook maar even, ich bin so froh, dass es dich gibt, die neue Brücke über die Ems. Das ist doch etwas, was mir sehr froh macht. Hier is Wolfgang Petering, ter ere van de Hemelbrug. En ik zou zeggen, allemaal een kaartje kopen en lekker in Emden koffie en koel gaan halen.

Billy Strings met Must Be Seven. En daarvoor Ich Bin So Froh, Dass Es Dich Gibt van Wolfgang Petri. En ik krijg ook vanuit andere richtingen, zowel ook van Moeken, bevestiging dat dat toch ook wel zeer gewaardeerd wordt. Dus misschien moeten we voor de rest van de avond ook nog mee weer wat meer ruimte voor Duitse muziek gaan vrijmaken. We hebben het in het eerste uur al even gehad over de 3 uur van Assen. En ook al gezegd van dat motorracen, dat vinden we wel echt heel gek. Of heel gaaf, sorry. Heel gek, heel gaaf. En de ontknoping van het seizoen van de MotoGP, die zit eraan te komen. En die is ontzettend spannend. Het gaat eigenlijk tussen twee coureurs. Marc Marquez en Jorge Martin. En ze schelen nu met, ik geloof, nog 3 races te gaan. Of nog 4 races te gaan. Dan moet je me er even niet op vastpinnen. Maar schelen ze 3 punten met elkaar. En er is dus echt nog alles te winnen. Bij Radio Aan Hunze, dat weten mijn collega's niet, maar zijn we officieel fan van Marco Bezzecchi. Maar ja, die gaat het denk ik dit jaar niet meer voor elkaar boksen. Die heeft halverwege het seizoen een paar domme dingen gedaan. Is er een paar keer hard afgegaan, waaronder hier in Assen. En dat heeft hem zoveel gekost. Wel, zijn begin van het seizoen, dat was zo verschrikkelijk goed. Dat hij toen echt de gedoodverfde winnaar was. Maar ja. En zo blijkt maar weer, je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. En in het spel kan alles gebeuren. En uiteindelijk is het de winnaar die alles pakt. En dat zal waarschijnlijk betrekking iets zijn, maar we houden de duimen bij elkaar. Je weet het niet. Maar voor nu eens even, voor in ieder geval de 2 titelkandidaten, Marc Marquez en Jorge Martin, the winner takes it all.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5.

0: Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project en je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Goedenavond, welkom bij Cobblestones en Dusty Roads. Met Here and Gone begonnen we vanavond de nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. Je hoorde Anna Grosh en Roger Real als vocalisten in dit nummer. Komt van het nieuwe album Watching the Tide van Steve Cropper. Cropper die overleed in december van vorig jaar. Toen verscheen het album Friendly Town en van het materiaal wat bij die opname overbleven is, is Watching the Tide samengesteld. En eerlijk is eerlijk, het is een mooi album geworden. Misschien wel mooier dan die vorige. Want er komen wel eens op terug de komende weken. En dat zal zomaar mijn credo kunnen wezen in het volgende nummer. Every day I have the blues. Dit is B.B. King.

Nobby King was zo'n lekkere olle. Op piano wil je Otis Spann, maar die doet natuurlijk Muddy Waters, Gypsy Woman. Wieder met Reverend Peyton's Big Damn Band. Ze komen binnenkort naar Utrecht naar het Ramblin' Roots Festival in Tivoli. We hebben gekozen voor We Deserve a Happy Ending.

Ja, lekker is dit, hè? Een wasbordje, een banjo, een leren kruk en een kazoetje. De Beyond Hurricanes. Dit was de Mississippi Juke Band en Barbecue Bust. En nog een band die onlangs in ons land was. De Reverend Peyton, die komt met een keut, maar deze band was net in ons land. De Jayhawks. En van hun allerlaatste album, Sanctuary Park, is het Hands Upon the Wheel.

man is ook te zien op het festival in Tivoli, Veenburg en Ramblin' Roots Festival. Ik heb het over James McMurtry en we zien album The Horses and the Hounds. What's the Matter? En dan is het titel om even weg te duiken in de nachtclub scene van Chicago, uur 50. Dit is Dinah Washington met het orkest van Lionel Hampton, Baby Get Lost.

Ja, lekker hè? Zo'n nachtclubzangje. You're the future in Chicago. De geschiedenis van de blues in een enkel nummer, maar dan in diverse uitvoering. Dat doen we in deze rubriek. Over het nummer Standing at the Crossroads. Het is een nummer van Robert.

0: Johnson. Hij schreef het over het iconische kruispunt van Highway 61 en Highway 49. Ja, 69 en Highway 41, moet ik goed zeggen. In Cloudville. Rob Johnson, zoals ik al zei. En we hebben een mooie voering voor je klooster vandaag. Dit is Ry Cooder, Standing at the Crossroads.
1: I went to the crossroads.
2: Suiknoer het begonnen.

in optima forma. The Damned and Dirty hoorde je van het album Sell Your Soul uit 2013, geloof ik. Nummer heette Number 10.

In 1973 richtte Harry Musquet de Musquet Gang op. Met onder andere Paul Smink op gitaar. Helemaal nee band en nee sound. Blues was een beetje vergeten, terwijl het meer richting Americana. Dit is van het album The Legends. Een bijzonder mooi nummer is dit, vind ik eigenlijk wel. Can You Tell Me? Dit is de Musquet Gang.

Devil Got My Woman. Je hoorde in ons bluesalfabet Skip James. De man is vooral bekend worden door het nummer Hard Time Killing Floor Blues. Wat in een Chris Thomas King vertolkte in de film Oh Brother Where Art Thou. Is dat een mooie versie, gewoon met Kurt Gerein. En dit is een Amerikaan die al jarenlang woont in Duitsland. Greg Copeland's Brown Eyed Handsome Man. In een niet dat bekende nummer, maar het is een eigen nummer. Brown Eyed Handsome Man. Greg Copeland's.

gaan naar de handsome man, Jurre Greg Copeland. En dat brengt ons bij het einde van het eerste uur van Cobblestones en Dusty Roads. Blijf zeker bij ons, binnen zo weer, in twee uur. Hebben we onder andere een nijalbum van de week. We gaan een lied met Etta James. Prachtig nummer, At Last. Tot zo.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond.

0: Avond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Vormstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Uit Kansas City komt Danielle Nicole. Ze opende 2 uur van Cobblestones en Dusty Rhodes met Take Me Back. Het komt van hun 5e album Fireflies. Welkom bij 2 uur van Cobblestones en Dusty Rhodes. Wat hebben we in de 2 uur? Natuurlijk Double Fun. Lekker blues in Americana en dan in 2 verschillende uitvoering. We hebben een album van de week. Dat vind ik duur, maar we hebben er een mooie van. Maar nou eerst de keuze van Jos. Ja, hij wordt van, weet ik niet, maar het is een album in 1994. De man heet William Clark. Het album heet Groove Time. En het nummer kennen we al wel. The Complainers Boogie.

Dus de dame heet Samantha Fish en je hoorde Hello Stranger. Het komt van haar album Chills and Fever. En dit is het herkenwoorde geluid van Rory Block. Een mooi muzikaal eerbetoon aan Memphis Minnie. Dit is When You Love Me, Rory Block.

Right.

Double Fun, twee keer plezier van hetzelfde nummer in verschillende versie. Dit was het origineel, Tom Petty. Hij nam het op in 1989 voor het album Full Moon Fever. En nou nummer natuurlijk I Won't Back Down. En Johnny Cash deed het nog een keer voor het album American 3, Solitary Man. En hij nam het op in 2000. Hier is nog een keer I Won't Back Down.

Ja, mooi nummer. Dr. John the Night Tripper. Hele vroeger, die wordt gewoon... Ah, maar dat is zo lang overleden, maar die les die worden gewoon... Dr. John, Still in Love. En het komt van allemaal wat een eerbetoon brengt aan Doc Pomus, de grote liedjeschriever die heel veel waakzaam heeft onderhanden voor Elvis. Dit is onze Ierse vriend, Van Morrison, Chopping Wood.

Percussion and Fighting, door met opent de breakdown van Capmo. Een nogal persoonlijk album met prachtige nummers. Capmo heeft genoeg aan zijn stem en aan de gitaar om te overtuigen op dit nieuwe album. Tijdens de heerloze verhuur ook in Grollo op het festival worden nog ding van 6000 mensen gewoon stil kreeg met alleen zijn stem en zijn gitaar. We hebben nog twee nummers van het album voor je klaarstaan, de breakdown. We beginnen met We Make Love. Die meldt hij de goede raad. En dan sloeg me het album van de week af met Hand It Over. En op dat nummer kregen we vocale bijstand van het Soweto Gospel Choir. Hier is Capmo.

0: Hans en Annelietta. Of de Hoek, prachtig, prachtig.
1: Ja, toen was ik ook wel. Je hoort een opname die ik gemaakt heb in het verleden toen ik het programma presenteerde onder de titel Crossroads. Dat was een live opname die we deden in Café Het Keerpunt in Speakerboard. De groep Of de Hoek van Hans Verlinde. En het nummer heette Mother Nature. En de band is back on the road. We houden niet op de hoogte, want die dame heeft wel een hele mooie stem. Goed, het zit erop voor deze week. Mede naam Jos, dank voor het luisteren. We zijn de volgende week zeker weer met een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. En we sloegen van Alpendorf met een slaapliedje. Nou, zoiets. Joe Bonamassa, samen met Beth Hart van het album Black Coffee, Lullaby of the Leaves. En het past wel een beetje met de herfst. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot

0: 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: Socutera, brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens de WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien.

0: Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
1: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Werd im Club die Hosen an? Nicht

0: Mobiel. Het geluid van de radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.
2: Kapitel!
3: Zitten maar niet.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolk en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk.